0: Doe een beetje mee, positief mee, mee fantaseren, jongen.
1: Ja, het is dinsdag, het is dinsdag.
0: Ja, maar...
1: Het is dinsdag.
0: Ja. Morgen woensdag is ook vrijdag, hè?
1: Ja, dat is wel waar, daar heb je
0: en
1: gelijk.
0: En dankzij onze lieve goede oude heer die iets gedaan heeft blijkbaar zoveel jaar geleden dan.
1: Hemelvaart, ja, inderdaad, ja.
0: Niemand weet exact wat het geweest was precies, maar we hebben vrij. Het nieuws van 6 van onze Grim.
2: Goedemorgen. Hinder door een nieuwe actiedag van de vakbonden. Rusland valt meteen Kiev weer aan en groot voetbalfeest in Barcelona. Opgelet als je vandaag naar Brussel moet, want de politie waarschuwt voor zware verkeershinder door een nieuwe nationale betoging. De zesde al sinds begin vorig jaar. Ilse van de Keren van de politie.
3: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruidtuinlaan, de kleine ring richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
2: De betogers verzamelen rond 10:30 aan het Noordstation. Rond 11:00 begint de betoging. Vorige keer waren ze met zo'n 80.000. En betogers betekent ook stakers. Zo leggen sommige leerkrachten het werk neer, rijden er minder bussen en trams bij de lijn en de MIVB en vertrekken er minder vliegtuigen van op Zaventem en al helemaal geen van op Charleroi. De treinen rijden wel normaal. Rusland heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Onder meer boven de hoofdstad Kiev vlogen er drones. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers vielen. Het waren de eerste aanvallen sinds om middernacht het staakt het vuren van 3 dagen afliep. En tienduizenden voetbalfans van FC Barcelona hebben gisteravond de 29e Spaanse titel gevierd. Met een grote parade van de spelers in een open bus door de straten van de stad. Pas na meer dan 4 uur arriveerden zij weer aan het stadion. Barça pakte de titel eergisteravond door in de Clásico-rivaal Real Madrid te kloppen met 2-0.
1: Ja, ik had stiekem gehoopt dat ik het had meegemaakt, want vorig jaar waren ze ook kampioen.
4: Erbij,
1: ja, en ze rijden ook echt, een parcours is altijd de straat naast de onze. En ik was net inkopen gaan doen in de supermarkt, ik wandelde naar huis, ik dacht, oh, veel volk vandaag. En toen kwam die open bus en Yamin Lamal, die stond echt gewoon op 2 meter van mij, bovenaan de bus. En ik dacht, ja, morgen ga ik ook naar daar. Ik dacht, ik ga het meemaken, maar ze zijn er snel bij geweest. Het is gisteren al gevierd.
0: Ach.
1: Jammer genoeg, dat is leuk geweest.
0: Van die halve inwijkelingen, hè.
1: Ja,
0: die moeten dat dan missen.
1: Ja, kijk.
2: Bewolkt vandaag, het blijft wel zo goed als droog bij 14 graden. En morgen zonnige momenten, maar ook een paar pittige buien, mogelijk met onweer bij 15 graden.
1: Maar kijk, die bus heb ik gemist. Binnen een goede 2 weken in Brugge nog eens een bus gaan bekijken. Zeker.

0: met volle energie op deze dinsdag / donderdagochtend met Brian Adams en Run to You.
1: Sven en Anke.
0: We hebben de voordeur nog maar geopend en we gaan al een achterpoortje sluiten. Dat staat in de krant. CD&V wil dat doen. Als het van hen afhangt, is het binnenkort verleden tijd om deze combinatie te maken. Een ziekteuitkering combineren met een fiscaal voordelige flexijob. Er zijn 8000 mensen in ons land die dat doen. Die staan dus eigenlijk op de ziekenkas. Die krijgen een uitkering. Maar daarnaast gaan ze 1 of 2 dagen flexijobben.
2: Want dat kan.
0: En dat kan, ja. En daardoor verdienen die ongeveer evenveel als mensen die, die fulltime aan het werken zijn. Ja. Dus ze krijgen een uitkering omdat ze eigenlijk ziek zijn. Ze kunnen eigenlijk niet werken. Maar op die flexijob gaat het wel weer. Die combinatie levert evenveel geld op.
2: Omdat de hoofdjob dan stress oplevert of zo? Of fysiek? Of whatever? Wat zijn de redenen dat dat eigenlijk kan?
0: Ja, ik weet het niet. Maar ik denk dan ook meteen dat, logisch, dat moet je sluiten. Dat kan niet. Maar ik denk dat je elke situatie ook specifiek moet gaan bekijken. Ik ken iemand die heeft enorm veel last van clusterhoofdpijn. En dat is heel erg moeilijk om daar een gewone job bij te nemen. Dat kan eigenlijk niet, want die kan echt gewoon dagen aan de zuurstoffles liggen. Voor de rest ziet hij er perfect normaal uit, kan hij een normaal leven leiden. Maar die kan eventueel, zou die wel kunnen flexijobben op de dagen dat hij wel oké is. En dan denk ik, dat is dan ook wel weer zonde dat zo iemand niet zijn kleine bijdrage meer kan leveren.
2: Ik denk dat je dan eigenlijk als persoon die dat zou doen, dat misschien zou moeten uitleggen aan de collega's van jongens, ik kan dit niet, maar ik wil niet thuis zitten, ik wil nuttig zijn voor de maatschappij en daarom wil ik dat doen. Snap je? Eigenlijk communicatie is alles.
0: Het is heel dubbel allemaal. Het is nooit helemaal zwart-wit, maar als het inderdaad naar het profiteren gaat, dan snap ik wel die achterdeur dicht. Ja.
2: Zeg, ik heb 2 nieuwe idolen, jongens.
0: En dat
2: echt waar. Ze heten Saartje van Landuit, 38 jaar, en Roel Martens, 35 jaar, uit het Oost-Vlaamse Zingem. Die hebben een prijs gewonnen. Die zijn gezin van het jaar geworden.
0: Okay.
2: Ja, verkozen door de Gezinsbond. Ze hebben 2 zonen, Jérôme, 9 jaar, en August, 7 jaar. En verder hebben ze in hun gezin nog 10 mensen, volwassen mensen, met een beperking.
0: 10?
2: 10!
0: Bovenop!
2: Ja, en echt allemaal ouderen, zo 30ers, 40ers, hè.
0: Oh, wow.
2: Ja, dus die wonen in een speciale VIP-villa, zo heet het. Maar natuurlijk, ze werken ook alle 2 al, vooral hij werkt met verstandelijk beperkte mensen en zij is ook ergens, in de psychiatrie werkt ze. Dus ze hebben een hart, een passie al voor zo'n mensen.
0: Maar die hebben al zo'n job en nemen er nog eens 10 mensen bij in huis naast hun kinderen.
2: Ze dineren altijd samen met heel het gezin, elke avond. En in het weekend gaan ze ook altijd met allemaal op uitstap. Dan gaan ze naar de cinema, dan gaan ze een keertje naar de kinderboerderij. Ja, ik denk dan echt, wauw, sommige mensen zijn te goed voor deze wereld. Ik vind het waanzin dat die mensen bestaan. Ik zou het niet kunnen. Ik denk heel veel mensen niet. Dus echt alle hartjes van de wereld voor Saartje en voor Roel.
0: Saartje en Roel.
2: Wauw.
0: Yes.
2: Tikketje naar de hemel verzinnen.

0: Het helpt al om in de chillmodus te blijven zitten en om niet wakker te worden. Maar ja, kom, nog anderhalf dagje Iron Lion Zion van Bob Marley en de Wailers.
1: De ochtend van Joe.
2: Zeg Sander, onze producer, zei jij een man die zich alles graag verkleedt? Hey. Loopt jij wel eens verkleed? Vind je een rare vraag die ik stel?
3: Nee. Een bepaalde periode van het jaar. Ja, het
2: carnaval, is, ja. Bestaat dat zo eigenlijk in jullie contrée? Bestaan daar van Jeannette?
0: Nee.
2: Maar iets soortgelijks?
0: Nee.
3: Dat is echt typisch als. Dat je dan verkleedt als vrouw op dinsdag, denk ik.
2: Maar jullie dan een raar masker op ofzo?
3: Wij doen echt zo goede, weldoordachte outfits.
2: Ik moet het verhaal zo meteen vertellen. Ik las het en ik zag het ook gisteren. Koning Boudewijn, Weilen Koning Boudewijn, je weet wel, hè? Die was met Fabiola getrouwd.
0: Elke koning ken ik precies Boudewijn, niet.
2: Ja. Die man, die verkleedde zich alles graag. En de onthullingen daarover, die ga ik zo meteen prijsgeven. Dat is echt heel...
0: Mag dat wel.
2: Wat?
0: Hij is toch overleden. En dan gaat jij dan nu even zo de dirty was. Even
2: dirty. Hij verkleedde zich alles graag, zo meteen.
4: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
5: Oh my god, mama!
6: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
7: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
8: Halleluja, brothers en sisters.
9: Halleluja, brother Bobby.
8: Donderdag is het weer zover.
10: Hemelvaartsdag.
9: Halleluja.
8: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
7: Welke hemelse korting, brother Bobby?
8: Nee tegen BTW, brother vader.
9: Halleluja, brother Bobby.
11: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
12: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
13: Auto 5.
14: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
15: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun, €8 korting. Deze deal moet je hebben.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ah. Oh, sorry voor het lawaai. Ik sta hier naast een koppel. Een koppel van huis gemaakt. En zij verbouwen een volledig huis. Zonder verbouwervaring. Zeg, doe voorzichtig, hè, mannetjes. Er zijn ook veel kamers om af te werken. Het is voor een gratis huis, hè.
18: Au.
17: Huisgemaakt, elke maandag en woensdag bij VTM en op VTM Go.
19: VTM, kleurt je dag.
20: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
21: Chin chin.
20: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
21: Knalprijs.
20: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
22: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
23: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
22: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
24: Good times, great music.
25: Sven en Anke.

0: toe.
1: Heeft hij altijd wel gehad. A Beautiful Noise. Een mooi stemgeluid, die Neil Diamond en zijn Beautiful Noise.
2: De ochtend van Joe. Elke dag van 6 tot 10.
1: Daar moet ik wel even uitleggen. Misschien heb je het al gezien op televisie. In een nieuwe biografie van de Waalse historicus Vincent Dujardin, zal wel Vincent Dujardin zijn, wordt onthuld hoe koning Boudewijn in 1990, toen was jij 10, toen zat ik op internaat in Gent, tijdens de abortuscrisis extreem ver wilde gaan in zijn verzet tegen de wet. Hij zou zelfs op een bepaald moment overwogen hebben om troonsafstand te doen, omdat hij er echt niet kon mee leven. Hij was heel katholiek, kon niet leven met die abortuswet. Hij had zelfs getwijfeld om in ballingschap te gaan, om weg te gaan uit ons land. En hij heeft zelfs een hongerstaking overwogen uit religieuze overtuiging.
3: Is dat nu ook vooral omdat hij en Fabiola geen kinderen zelf konden krijgen? Is dat niks mee te maken dat zo extra gevoelig lag?
1: Dat psychologisch wel mee, maar hij was extreem gelovig, extreem katholiek.
3: In combinatie
1: ook,
3: met...
1: Zij was eigenlijk een non die ze uit het klooster hebben gehaald, min of meer, om met hem te trouwen. En die eerste afspraakjes, en dan komt dat verkleedverhaal tevoorschijn, hun eerste ontmoeting was een beetje gearrangeerd. In mei 1960 was dat. Fabiola had Boudewijn een valse snor gegeven, zodat hij haar incognito kon opzoeken. Maar Boudewijn verloor die snor en voor een tweede ontmoeting vroeg hij Fabiola om een nieuwe snor mee te brengen die beter blijft plakken. Fabiola beloofde om een snor mee te brengen die borstelig en 3 vingers dik is, staat in het boek.
3: Er staat een foto van op de voorpagina. Wat is bijna gefotoshopt? Is dat een echte foto?
1: Dat is een echte foto, ja.
3: Dat is echt precies een figuurtje zo van wie is het? Zo van die ja, echt, of die, een op, alles, allee, het alles straalt eraan uit, ik ben verkleed.
1: Ja, en ze voegde er ook aan toe, ja, maar ik wil dat wel meebrengen, zo'n snor die borstelig en 3 vingers dik is, maar dan zal je op Stalin lijken.
4: La reine lui avait donné des moustaches pour qu'elle puisse venir incognito rue de Suisse ici à Bruxelles pour se rencontrer en secret. Mais le roi a perdu cette moustache et donc dans une lettre avant de retrouver la reine en juillet 1960 pour la deuxième fois, il lui écrit pourrais-tu apporter une nouvelle moustache? Et alors la reine lui répond oui, je vais t'apporter une nouvelle moustache qui colle mieux. Elle sera très épaisse et comme ça tu ressembleras avec Staline.
1: Ja, en er zijn verhalen dat hij later nog eens met snorren en met de rare verkleding, want hij was niet alleen zijn snor, hij had ook een rare pruik op.
3: Ja, maar het is precies van, ik ben naar de goedkoopste carnavalwinkel geweest die ik maar kon vinden.
1: Ja, inderdaad.
3: En ik heb alles bij elkaar opgeplakt. Het is heel
1: zo'n rare sik die hij ook heeft en hele dikke wenkbrauwen.
3: Het is ook heel eng als je zo iemand tegenkomt, sorry, maar dan val je pas op.
1: Ja, maar ik kan me wel voorstellen, als je zo ongelooflijk bekend bent, als iedereen je kent, je kan als koning zijnde niet gewoon even in de buurt supermarkt binnen of gaan eten in de McDonald's. Dat is moeilijk, hè? Dat is lastig. Dat die dan zich verkleden, ik kan me wel iets bij voorstellen.
3: Ja, ik heb net het omgekeerde. Ik denk, toen mijn haar maar mooi los was, iedereen me kent, dat ik zeker herkend van de straat. Dat kan ook. Ik heb zo meteen een tip voor jullie, voor nog rap aan een summerbody te geraken.
1: Ah, dat is goed, ja.
3: Maar
1: perfect.
3: Ik wil er dan meteen een kanttekening bij maken.
1: Wat?
3: Ik zelf ben niet enthousiast.
1: Niet enthousiast?
3: Nee, jij wel. Jij gaat het wel kunnen, denk ik.
1: Oké.

0: zal nu al ondertussen vergeten zijn. Het was al in 2011 dat ze moesten graven in hun geheugen. Somebody that I used to know. Zijn we 15 jaar verder. Haha. Ja, vergeet het, jongen. Begraaf het.
1: Eerst het nieuws om 6:30 en daarna dus een tip voor een
0: body.
1: Topbody.
0: Topbody ja. Nog wel ook.
2: Goedemorgen. Opgelet als je vandaag naar Brussel moet, want de politie waarschuwt voor zware verkeershinder door een nieuwe nationale betoging. De zesde al sinds begin vorig jaar en opnieuw tegen de besparingsplannen van de regering. De betogers verzamelen rond 10:30 aan het Noordstation. Sommige leerkrachten staken, rijden vandaag minder bussen en trams bij de lijn en de MIVB en er vertrekken minder vliegtuigen van op Zaventem. Rusland heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Onder meer boven de hoofdstad Kiev vlogen er drones. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers vielen. Het waren de eerste aanvallen sinds om middernacht het staakt het vuren van 3 dagen afliep. Een groot voetbalfeest in de straten van Barcelona gisteravond. Tienduizenden fans vierden daar de 29e landstitel met een grote parade van de spelers in een open bus, zoals dat dan hoort. En die arriveerden pas na meer dan 4 uur weer aan het stadion. Barça pakte de titel eergisteravond door in de Clásico-rivaal Real Madrid te kloppen met 2-0. Wisselen bevolkt, maar zo goed als droog vandaag bij 14 graden. Morgen zonnige momenten, maar ook pittige buien dan en 15 graden.
1: Het gaat al traag op deze dinsdagochtend richting Antwerpen. Op de E313 tussen Maschhoven en Antwerpen-Oost verlies je een kwartier. Ook een kwartier op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Kruibeke. Richting Brussel E40 tussen Aalst en Ternat. 10 minuten file.
3: Zorgeloos zomeren met Keukens Daapdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken.
4: Keukens Daapdij.
1: 6:30. Yo. Een tip voor een vetverliezend leven. Ja, weet je. Dat artikel staat vandaag in het laatste nieuws. Het artikel begint met de zin: elke avond wat chips of chocolade voor de tv lijkt onschuldig. Maar nieuw onderzoek, puntje, puntje. Ja, vind ik een beetje een moeilijke zin, want iedereen weet dat dat niet onschuldig is, hè.
0: Nee.
1: Maar uit baanbrekend onderzoek blijkt nu dat als je een hele maand 's avonds niet meer snackt, 3 kilo afvalt.
0: 3 kilo? Dat is al de moeite.
1: Ja, dat weet je al heel je leven.
0: Ja,
1: hè?
0: Maar 3 kilo, sorry, dat is veel.
1: We weten dat we na het avondeten niet op de zetel mogen gaan liggen met chips en M&M's en nog wat vettige olijfjes.
0: Maar dat doe je toch ook niet, neem ik aan. Je gaat toch niet met chips en M&M's op de... Jij wel, Sander?
1: Sorry, als ik tv kijk, is dat altijd met snoep en snacks en alles.
0: Nee, echt?
1: Ja, dat is een combinatie, ik kan die niet losrukken van elkaar. Ja.
0: Jij, Sander?
5: Vroeger wel, maar ja, sinds ik de ochtend doe, heb ik gewoon geen tv meer. Ik ga op tijd slapen.
0: Ja, oké.
5: Okay, ja, ik ben een van dit team die wel op tijd gaat slapen.
1: Het is de ochtend, maar dat is 2 maanden, Sander. Ja,
5: wel, dus sindsdien. Kijk, ik heb mijn summer buddy.
1: Ja, weet je wat het is? We koppelen het altijd aan, ik heb iets verdiend.
0: Wat heb je dan, gedaan?
1: Het was een zware dag, het was een lange dag. Nu heb ik een momentje voor mezelf. Ik heb wat snoep verdiend. Maar eigenlijk is dat allemaal niet goed. Hè? Want ja, je weet dat dat op je vetpens terechtkomt. En ook je slaapkwaliteit gaat er echt op achteruit. Als je nog suiker eet voor je gaat slapen gaan. Ja. Waardoor je de dag later opnieuw suiker moet eten. En zo zit je in een vicieuze cirkel. Ja, ik snap het, want ik zit er al 40 jaar in die vicieuze cirkel.
0: Je ziet er ook uit als een vicieuze cirkel.
1: Dat weet ik.
0: Die waren, ik zie er goed uit. Ik trouwens niet met snoep en niet met chips, maar mijn glaasje wijn voor televisie, dat is eigenlijk ook niet goed. En dat kan ik toch niet laten.
1: Ik ben dan liever een vicieuze cirkel dan dat ik om 3 uur 's nachts moet opstaan om een uur op mijn crosstrainer te zitten.
0: Dat is ook een...
1: Jongens, toch.
6: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping.

0: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Niks gaat boven modeweek bij Gix.
6: Schatteke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
5: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is modeweek bij Gix.
6: Ah, maar dan gaan we naar Gix, hè?
5: Ah, oh, maar oui, chérie. Gix merkt je op. Duik de lente in bij Gix. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gix.be. Gix merkt je op.
7: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Dat waren allemaal prijsbeesten, hè, die naar het Sportpaleis zijn kunnen gaan, naar Olivia Dean. Dat concert was in no time uitverkocht. Iedereen wou er nog daarna naartoe. Maar ja, alleen degenen die er waren, zijn de prijsbeesten. Olivia Dean.
1: Spin en Anke. Van de dag.
2: Ja, dat is allemaal zo'n artiest die zo de AFAS Dome weet te vullen in no time. Het had ook kunnen gebeuren voor een van onze grootste wielrenners aller tijden. Want de Tour de France die is er over anderhalve maand, twee maanden opnieuw. Dat is altijd leuk. Hè? De voorjaarsklassiekers zijn achter de rug. De Tour de France, dan weet je dat het vakantie is. En een van onze grote winnaars, het is dit jaar 50 jaar geleden, is Lucien van Impe. In de streek rond Erpenmeer. En die is ook eens bij ons in de studio geweest.
0: Hele fijne kerel.
2: Toen had jij een gele trui aan, zelfs speciaal voor de gelegenheid. Weet
0: volgens mij was dat onze vorige producer, Sylvie Willems.
2: Ah, die de gele trui aan had.
0: Die heeft daarna nog een heel jaar die gele trui elke dag aan gehad omwille van de Lucien van Impe ontmoeting.
2: Maar Lucien van Impe heeft nu naar aanleiding van een halve eeuw geleden de Ronde van Frankrijk gewonnen, een interview gedaan met de Primo. En het is eigenlijk wel een tof interview om te lezen, want hij vertelt over zijn carrière en allemaal. Maar een onthulling die ik eigenlijk niet wist, is dat hij ook zeer graag, als het niet gelukt had, als wielrenner artiest was geworden. En zelfs in de periode dat hij fietser was en coureur was, in de rustige wintermaanden, want die bestonden toen ook nog echt in het wielrennen, dat hij toch niet kon fietsen, dan was hij eigenlijk impresario, dus dat betekent een soort van manager van jonge artiesten. En een van zijn allereerste artiesten die hij eigenlijk begeleid heeft, was de jonge Frank Galan.
0: Ach,
2: Frank Galan, ja.
0: Dat kan maar niet, dat is toch de eerste keer dat dit naar boven komt.
2: En die zong toen Julio Iglesias en hij zegt, ik ben er wel in geslaagd om hem binnen te smokkelen bij onder andere de Soundmix Show. Dat was waar ik mee bezig was. Ik vind dat altijd grappig. Als iemand zo op toch gezegende leeftijd terugkijkt, heeft zo'n succesvolle carrière gehad, zo goed gedaan in het wielrennen. Hij zegt, ja, ik ben wel blij hoor, maar ik had ook eigenlijk wel graag artiest geweest.
0: Ja, net zoals jij eigenlijk bijna pastoor was geweest.
2: Ik was wel bijna pastoor geweest,
0: Maar goed, dan
2: was ik wel vanaf op behoorlijk jonge leeftijd. Het was, ik denk op mijn 16e, 17e wel wist, dat gaan we niet gaan doen. Maar ja, ik had wel, ik had vermoedelijk wel godsdienstleraar geweest.
0: Ja, ik was vermoedelijk wel een topadvocaat geworden. Jammer dat ik hier nu zit.
2: Toch nooit rechten gestudeerd?
0: Maar in het zesde middelbaar mocht je zo een stageweek uitkiezen.
2: Ja?
0: Dus je mocht eigenlijk bij een beroepsstage gaan doen.
2: Ja?
0: Van wat je eventueel zou willen worden. En ik ben dan een week stage gaan lopen bij een advocaat.
2: Mee
0: naar de rechtbank in Tongeren, daar gaan zetelen en zo. En, had ik misschien jou nog kunnen verdedigen ooit. Hè?
2: Als ik in de problemen zou gekomen.
0: Ja.
2: Nee, maar weet je wat grappig is? Is dat de mensen zeiden dat toch vroeger ook altijd. Ze kan het goed uitleggen. Ze moet advocaat worden.
0: Ja.
2: Ja, als je die dikke boeken, rechtenboeken ook moet gaan studeren.
0: Op basis daarvan heb ik beslist om dan toch maar radio te gaan doen.
2: En ik op basis van de Bijbel, ik vond niet elk verhaaltje even interessant. Toch ook beslist geen pastoor. Ook raar.

0: Dus we zijn van Gant en het is een nachtleven. Zegt als je zo'n berichtje binnenkrijgt als dat van Cindy via de app, want de app die kan je overal in de wereld gebruiken. En ze zegt, het is zo fijn met jullie wakker worden, want wakker worden doet ze niet echt. In Singapore is het al een paar uur later en 32 graden en ze heeft een siestatje gedaan.
1: Oh, enjoy baby.
0: Ja, dus dan 's middags een dutje gaan doen en dan wakker worden met Sven en Anke.
1: We zijn zeker niet jaloers hoor.
0: Nee.
1: Helemaal niet,
0: Cindy. Het wordt hier ook een prachtig lang weekend.
1: Anders moet je ook eens foto's sturen zodat we nog minder jaloers worden. Stuur maar foto's.

0: muziek voor over een goede twee maanden onderweg naar het zuiden van Frankrijk. Lekkere Franse muziek, Moi Lolita Alizé. Het is 6:55 geworden op deze dinsdagochtend. Vermoedelijk een dag met regen, maar als je nu naar buiten kijkt, de zon is nu al aan het schijnen. Is toch leuk? Het
1: is, is dat zeker niet een bureaulamp van ons, dat wij dat verkeerd zien?
0: Nee. Er is echt een beetje zon aan het schijnen op dit moment. Dus ik hoop dat jullie het ook zien waar jullie zitten op dit moment.
1: Ik kijk uit, om 9:15 is er een nieuwe cover van Gene Thomas.
0: Klopt.
1: Hij gaat de beste Kenny Loggins in zichzelf naar boven halen. Mm-hmm. En Footloose brengen.
0: Kijk.
1: Zeer hoge verwachtingen.
0: Zoals elke week onze coverartiest op dinsdagochtend 9:15. Dit is Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky.

0: echt een fantastisch verhaal.
1: Ik heb ook een boodschap voor Tom. Loop de bomen. Want ik wil dat ook hebben thuis. Het nieuws van 7 van onze Grim.
2: Goedemorgen. Nieuwe actiedag tegen de besparingen van de regering. Het heeft gebrand in een woontoren in Gent. En Rusland valt Oekraïne weer aan. De vakbonden houden vandaag opnieuw een grote actiedag tegen de besparingsplannen van de regering. Het gaat dan onder meer over de hervorming van de pensioenen en de indexering van onze lonen. Voor de 6e keer sinds begin vorig jaar is er een betoging in Brussel. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt nog eens uit waarom.
3: De mensen zijn teleurgesteld dus dat er bepaalde zaken toch niet veranderen. En als je dan hoort dat we tussen de 5 en ik hoor nu al ook de 9 miljard besparingen extra gaan moeten zoeken en dat men weer spreekt om besparingen te doen in de sociale zekerheid. Dus lees vooral weer bij dezelfde mensen. Er zijn er niet veel andere middelen over.
2: Rond 11 uur start de betoging aan Brussel-Noord. Je kan het centrum dus beter vermijden, waarschuwt de politie. Ilse van de Keren.
4: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de kleine ring richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
2: 7% van de leerkrachten werkt vandaag niet. 1 op de 3 bussen en trams van de lijn en de MIVB rijdt niet uit. Op Zaventem vertrekt maar de helft van de vliegtuigen en op Charleroi zelfs geen enkel. De treinen die rijden wel normaal. Er is gisteravond een 24-uren staking uitgebroken bij sportmerk Nike in Laakdal en Tessenderlo Ham, nadat het overleg over de collectieve ontslagen mislukte. Meer dan 700 mensen dreigen hun job te verliezen. CD&V wil dat langdurig zieken niet meer kunnen bijklussen als flexijobber. Eerder dit jaar bleek dat zo'n 8000 van hen dat doen en dus belastingvrij geld verdienen bovenop hun uitkering. Dat is het systeem misbruiken, vindt CD&V-kamerlid Nathalie Muilen.
5: Iemand kan bijvoorbeeld bij een KMO met een aantal medewerkers ziek vallen. Dan zie je dat de collega's vaak ook die job moeten overnemen. Maar wel is die collega tijdens het weekend bijvoorbeeld in een horecazaak of bij de bakken nog aan het werk. Het is juist belangrijk als er kan gewerkt worden dat men in het eigen bedrijf opnieuw aan de slag kan. Ook al is dat maar 1 dag in de week.
2: Coalitiepartner MR schiet het voorstel alvast niet af. In Gent zijn zeker 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren gisteravond. Het vuur brak uit in een keuken op de 7e verdieping. Het is nog niet duidelijk waarom of waardoor. De brandweer ontruimde het hele gebouw, in totaal zo'n 100 mensen. 4 van hen raakten licht gewond. De Belg van 22, die zijn moeder van 56 vermoordde op het Spaanse eiland Fuerteventura, haalde meteen daarna 3000 euro van haar bankrekening. Wellicht om drugs te kopen, want hij was verslaafd. Dat schrijft HLN. Het Spaanse gerecht onderzoekt nog of de man hulp kreeg. Rusland heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Onder meer boven de hoofdstad Kiev vlogen er drones. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers vielen. Het waren de eerste aanvallen sinds om middernacht het staakt het vuren van 3 dagen afliep. En Rode Duivel Zeno de Bast mist mogelijk het WK dat over een maand begint. De Bast blesseerde zich op training bij zijn club Sporting in Lissabon aan zijn dijbeen. Het is nog niet duidelijk hoe erg het is. Vrijdag maakt de bondscoach Garcia zijn WK-selectie van 26 duivels bekend.
1: Oh Frank, 10 minuten geleden scheen hier nog een flauw zonnetje, maar nu is de bureaulamp helemaal uit. Er is helemaal niks meer van zonlicht.
6: Ja, en ik denk dat binnen een half uurtje dat weer dat licht aangaat en dan weer uitgaat en weer aangaat. En dat is een beetje het weer voor vandaag, zeer wisselend weer. Dus met toch nog een paar buitjes die vanaf de Noordzee ons land aandoen. Maar tussendoor zijn er natuurlijk ook droge momenten en laat de zon zich zien. Nu, ik denk wel in de loop van de namiddag vooral dat het meestal zwaar bewolkt tot betrokken gaat geraken. En altijd is er wel kans op een buitje, maar nogmaals, er zijn lange droge momenten, dat zeker. En aan een koude start, ja, wordt het maar een graad of 13 morgen. Starten we nog wel droog, maar in de loop van de dag gaan buien ontstaan. Er kunnen felle buien zijn, zelfs eventueel ook met een donderslag. Een koude wind staat er ook morgen en het wordt niet warmer dan 13 graden.
1: Richting Antwerpen gaat het traag op deze dinsdagochtend op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Kruibeke. Verlies je door een ongeval 3 kwartier, 20 minuten file op de E313 tussen Mossenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 1 kwartier. En 10 minuten file richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarden.

0: Life.
1: Kijk, dat is de boodschap. Het is mijn leven en ik maak er iets leuks van. Voilà.
2: Sven en Anke.
1: Ze hadden allemaal wat meer moeten doen. Zoals Bon Jovi, zoals Frank Pieces uit Waasmunster. Hij stond in de krant dit weekend. Je hebt het misschien gezien in het laatste nieuws online ook. Met, ja, hij heeft iets gebouwd. De foto's zijn prachtig en doen heel veel mensen dromen, denk ik. Frank is 62, woont in Waasmunster. En hij bouwde na zijn pensioen een volledig zelfontworpen boomhut in zijn tuin. Ja, het ziet er schitterend uit. Het is echt ongelooflijk mooi. Dus wij dachten, die man die bouwt zijn dromen, die moeten we even bellen.
3: Ja, hij zit ook momenteel in zijn boomhut.
1: Echt?
3: Ja, een hele goeiemorgen. Dag Frank.
1: Dag Frank.
4: Hey, goeiemorgen Anke.
3: Ja, Frank, waanzin. Als ik de foto's, die liggen nu open op mijn scherm, precies of je het kunt huren in zo'n heel fancy boomhutpark. Maar vertel eens, hè, je zit er nu in. Wat heb jij precies gebouwd? Hoe groot is het en wat staat er allemaal in?
4: Eigenlijk het hoofddoel van het bouwen van die boomhut was mee amuseren en creatief zijn. Dat is eigenlijk een beetje de rode draad in heel mijn leven. Ik moet creatief kunnen zijn en ik moet iets kunnen creëren. Dus mijn pensioen had ik eerst een boek geschreven over mijn carrière. En dan zocht ik een nieuw groot project. Eigenlijk, mijn dochter zit al gans haar leven te zeuren voor een boomhut. Die heeft die nooit gekregen. Maar die bomen, maar die waren dan ook nog niet groot genoeg. We hebben die zelf geplant, 29 jaar geleden. En ik dacht zo, een klein hutje bouwen voor de kleindochter. Uh-huh. Ja, na een tijdje komt ze er misschien niet meer in en kost ook veel geld. Dus ik dacht, ik ga het iets groter aanpakken.
3: Voor mezelf?
4: Voor mezelf ook, ja. Een combinatie voor mijn kleindochter en mezelf. En ja, je kunt het een beetje omschrijven, moest het in een Efteling zetten, het zou niet meer staan.
1: Hey. Okay, maar je moet het toch even omschrijven, want de mensen zien het niet, hè?
3: Ja.
1: Dus wat is er allemaal in?
4: Het is ongeveer een platform van 20 vierkante meter. Op het plateau hebben we al met 10 mensen gezeten. Ja. En binnenin, heel krap, hebben we al met 12 mountainbikers gezeten. Binnenin, ik heb een frigootje, ik heb een koffieapparaatje. Ik heb een kast die ik in de kringwinkel gekocht heb, die ik volledig beschilderd heb. En het thema is staven. Mijn kleindochter die noemt Raven en dat is zo het thema van de bomen.
3: Ah ja, overal
4: dus eigenlijk
3: raven.
4: Alles wat je ziet is met raven en zo. Ja. Dan heb ik hier een tafel gemaakt waar dan 4 personen aan kunnen zitten en die kan ook opklappen. Dat je eventueel een matras kunt leggen om te blijven slapen. Ja, en dan een mini-salonnetje met 2 zetels heb ik hier. En dan 1, 2, 3, 4, 5 ramen. Ja. En overal dubbel glas. Dubbel glas is eigenlijk dikker dan een huis.
3: Beter geïsoleerd eigenlijk de boomhut dan thuis.
1: Heb jij daar een bouwvergunning voor, Frank? Heb jij daar een bouwvergunning voor? Was dat niet nodig?
4: Dat is niet nodig, ja. Ik heb dat samengezet met iemand die gespecialiseerd is in boomhutten.
1: Ja, ja.
4: Hey, de plateau en de verankering aan de bomen. Omdat dat is toch specialistenwerk.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, inderdaad. Ja.
3: Ja, het is
4: niet zomaar aan een boom iets kunnen beginnen prutsen en zo.
3: Ja, dat snap ik. Maar Frank, het is prachtig. Maar de vraag is eigenlijk, heb je daar je domicilie al gezet? Of woon je af en toe ook nog bij je vrouw in het huis?
4: Ja. Meestal kom ik nog naar huis slapen.
1: Ja, want de mop in de krant is ook, mijn vrouw zei, de boom in. En daarom heb ik dat gedaan. Is dat een schone mop?
4: Ik zeg dat zoals mop kunnen, als de mensen iets vragen. Want mijn echtgenote is een hele lieve.
1: Ah, kijk.
3: Ah, maar hoeveel aanvragen heb je intussen gehad om dat ook bij andere mensen te gaan doen? Want dat wil ik ook wel in een hof hebben.
4: Ja, al verschillende. En zeker als ze dan mijn Instagram-filmpje zien, bouw een boom met in 1 minuut, dan denken ze, dat is geen probleem, kom dan maar bij ons zetten. Maar zoiets kun je alleen maar voor jezelf doen.
1: Ja.
4: Omdat er is zoveel tijd ingekropen en zoveel extraatjes gekomen terwijl ik bezig was.
1: Ja, dat is jouw project, Frank. Maar dat is jouw project, Ik snap het helemaal.
4: Ja.
1: Ik ken nog wel zo mensen die dan zo een mancave of zoiets maken. En die dat er ook beetje bij beetje inrichten. En je kan dat ook niet voor iemand anders gaan doen. Dus goed dat je het hebt. Waar kunnen mensen het bekijken nog, tenslotte, Frank? Want je zegt op mijn Instagram-filmpje waar mensen die het willen binnenzien. Waar kunnen ze het bekijken?
4: Op mijn Instagram staat eigenlijk alles van het begin van de bouw tot het einde. En ook alle tekeningen die ik maak. Okay. Ik heb hier mijn leven getekend, tot mijn 40, en dan is dat volledig stilgevallen wegens mijn carrière.
1: Maar is je naam Frank Pissens?
4: En nu ben ik terug begonnen.
1: Jouw naam is Frank Pissens op Instagram.
4: Ja, en mijn Instagram, nee, het is Pissens Frank.
1: Pissens Frank, ah ja, oké, omgekeerde wereld. Ja, helemaal goed, ja, perfect.
3: Ja, ja. Ja, fantastisch, het doet je wegdromen.
1: Ja, sowieso. Geniet ervan dan nog, hoog in de boom. En dankjewel, even konden storen.
4: Bedankt voor het bellen.
1: Ja, graag gedaan.
3: Toch een tip voor heel veel koppels na het pensioen eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk
3: dat
1: wel.
3: Een van de twee dan een beetje gaat overleven in de boomhut achteraan in de tuin.
1: Of in de kelder.
3: Kan ook.
1: Of zolder.
3: Allemaal goed.
1: Ja.

0: Ziet hem gaan. De Tarzan Boy van Baltimore. Oh, leuk om nog eens te draaien. Ach, jongens, toch wel leuk. Hè? Het inspireert wel mensen om ook of een boomhut te gaan kopen. Fredrik stuurt een berichtje dat je blijkbaar, officieel, is het zo dat je geen bouwvergunning nodig hebt voor een eenvoudige boomhut. Die dient als speeltoestel, is meestal geen vergunning nodig. Mits deze niet te groot of hoog is en de buren niet stoort. Voor grotere vaste structuren of in de voortuin is vaak wel een omgevingsvergunning of melding vereist. Ik hoop dat we geen slapende honden hebben wakker gemaakt nu met dat verhaal.
1: En Christophe stuurt ook nog, de kelder, die is van mij bij ons thuis. Er staat een pooltafel in, een dartbord en een oude bar overgekocht van een café.
0: Ah ja, maar ik ken zo'n kameraad en die had ook zoiets in een hangar. En dat is dan eigenlijk bijna, maar ik kan niet meer details geven, want anders valt de politie daar ook nog binnen. Dat is dan bijna een soort van verdoken café geworden. Waar dat dan allemaal zo na het werk langskwamen, van te kletsen, een pintje te drinken.
1: Zoveel. Mijn eigen papa en mijn eigen man, die hebben ook zo van die adresjes. Adresjes tussen aanhalingstekens.
0: Ja. Mancave, dat is toch ook iets speciaals, want je hoort nooit zeggen wife cave of zoiets. Hè? Vrouw cave. Bestaat niet echt.
1: Nee. Ik voel hem op aankomen.
0: Ja, jullie hebben de
1: don't
0: keuken,
1: do it, don't
0: jullie
1: do
0: hebben,
1: it, don't do it.
0: Hoort erbij.
2: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
3: stap met meer korting op de trein.
4: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee, al eens gaan zwemmen.
5: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
4: Plus naar Hassel, eerst gaan shoppen.
6: Geef toch maar een XL.
7: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
2: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
8: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: Piano. Elke maand. Tacos maken in Mexico.
1: Win for Life.
2: Win for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
7: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
6: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
7: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
6: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
8: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
9: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
8: En in mei betaalt Vroonhoven de BTW in jouw plaats.
10: Sven en Anke.

0: Medusa.
1: De ochtend van Jo. Elke dag van 6 tot 10.
0: We hadden net een man aan de lijn 62. Die heeft zich een ongelooflijke boomhut bij elkaar getimmerd in de bomen met een platform.
2: Wow.
0: 20 vierkante meter. Als je de beelden bekijkt, ziet er indrukwekkend uit. En ik maakte het foute grapje, maar wel verwijzend natuurlijk naar Temptation Island. Ja, de vrouw heeft geen mancave nodig, want de vrouw heeft de keuken al. Dat hoort zo. Maar ja, het is wel opvallend dat er toch best wel wat vrouwen zijn die luisteren naar ons, die ook een soort van, ja, niet mancave, maar woman's cave hebben, zoals Brigitte bijvoorbeeld.
3: Dag Sven en Anke. Ik heb wel een woman's cave thuis. Daar staat mijn bureau en daar staan duizenden boeken, omdat ik heel graag lees, tv, radio, alles is daar voorzien. Helemaal alleen voor mij.
4: Dag. Ja, en nog heel veel vrouwen hebben dat gestuurd dat ze dat hebben. Eén iemand wil het ook. Vanessa, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Anke en Sven.
4: Ja, zo die she-chat, ik had er nog nooit van gehoord.
0: Ik zag dat woord ook passeren, she-chat.
4: She-chat, iedereen stuurt het. Het is blijkbaar net zo bekend als een mancave, een she-chat. Ja, Vanessa, vertel eens, wat wil jij precies hebben in jouw tuin?
5: Ja, ik zou dat ook willen, maar ik denk eerder dat het bij de vrouwen andersom is bij de mannen. De mannen willen dan samen zitten met andere mannen en een beetje babbelen en doen en het lekkers drinken. En de vrouwen gaan eerder de rust opzoeken. Want ik denk dat het eerder iets is in de tuin om inderdaad te lezen of terug te trekken, voor even voor zichzelf wat tijd te spenderen. En ja, het is chiche.
4: Ja, zo, ja. Gewoon één zeteltje. Gewoon wat boekjes.
5: Planten. Een
4: koffieapparaat.
5: Ja, voilà, een koffie zetten. Ja.
4: Oh, echt weg uit het huis vluchten. Maar ja, inderdaad, zo, wij moeten geen pooltafel, geen dartbord hebben. Gewoon nee, op ons terug. Gemak. En een slot aan de binnenkant.
5: Weg van man en kinderen. Ja.
4: Ik snap het helemaal.
0: Maar het woord zelf, ja, Anke, jij had er ook nog niet van gehoord.
4: She-chat.
0: Het wordt geschreven zoals she, van zij. En dan chat ook S-H-E-G. En als je het opzoekt, dan vind je allerlei... Het wordt ook verkocht gewoon als een soort van, ja, een soort van klein tuinhuis of zo.
4: En daar kom je dan achter na Moederdag. Ja. Dikke, anders hadden we allemaal een she-chat gekregen.
0: She-chat, ja.
4: Doe het toch.
0: She-chat the fuck up, zeg. Ja. Allee, Vanessa, dankjewel. Ga ervoor voor je droom. Spaar ervoor.
4: Ja, Vanessa.
0: Echt doen.

0: Over een dik uurtje Gene Thomas met een nieuwe cover. En het is ook zo'n heerlijke classic die hij gaat brengen. Zoals deze I'm Your Man, When. En zometeen het cijfer zoals elke dag. Het spelletje dat Anke speelt, maar jullie meedoen. En het is een cijfer waar we gelukkig gaan van worden, sowieso.
1: Het nieuws van 7:30 is, ben benieuwd.
2: Goedemorgen. De vakbonden houden vandaag opnieuw een grote actiedag tegen de besparingsplannen van de regering. Het gaat dan onder meer over de hervorming van de pensioenen en de indexering van onze lonen. Voor de 6e keer sinds begin vorig jaar is er een betoging in Brussel. 7% van de leerkrachten werkt vandaag niet. 1 op de 3 bussen en trams rijdt niet uit en op 's avond en vertrekt maar de helft van de vliegtuigen. CD&V wil dat langdurig zieken niet meer kunnen bijklussen als flexijobber. Eerder dit jaar bleek dat zo'n 8000 van hen dat doen en dus belastingvrij geld verdienen bovenop hun uitkering. Dat is het systeem misbruiken, vindt CD&V. Coalitiepartner MR schiet het voorstel alvast niet af. En in Gent zijn zeker 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na een brand in een woontoren gisteravond. Het vuur brak uit in een keuken op de 7e verdieping. Het is nog niet duidelijk waarom of waardoor. De brandweer ontruimde het hele gebouw, in totaal zo'n 100 mensen. 4 van hen raakten licht gewond. Wisselend bewolkt en meestal droog bij 14 graden. Morgen zon, maar ook stevige buien dan bij 15 graden.
1: File richting Antwerpen op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Kruibeke verlies je 35 minuten door een ongeval. E313 tussen Massenhove en Antwerpen Oost 20 minuten file. Een kwartier vertraging op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. En richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Rotbijgaarden 10 minuten file.
3: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu -30% op kasten en -15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de
4: Abdij. Het cijfer van de dag.
0: Beste luisteraars, een beetje inlevingsvermogen, een beetje meenadenken, een beetje Anke helpen. Elke dag kan dat rond dit uur bij het cijfer van de dag. Vandaag is 1700, Anke.
1: Ja.
0: En euro moet je er nog achter plakken. Okay. 1700 euro gemiddeld.
1: Ja, een soort van maandloon, iets-achtig. Startersloon.
0: Startersloon, 1700.
1: Heeft het iets met loon te maken?
0: Ja. Maar ben je snel vandaag? Het heeft wel iets met
1: ja, als je
0: te
1: zegt
0: maken.
1: 1700 euro.
0: Ja, het heeft
1: lijkt
0: wel iets
1: zo
0: met loon te maken. Ja.
1: Het gemiddelde startloon.
0: Nee, dat is het niet. Het is niet
1: een soort van... wat je krijgt... Pensioen?
0: Nee.
1: Dop?
0: Nee. Dop? Nee, dop. Zeggen mensen dat nog?
1: Ja, ik ga doppen.
0: Stempelen.
1: Ja, ik kom geef een extra...
0: Nee. Ja,
1: het is iets met zijn...
0: Het is niet alleen warm, het is bloedheet.
1: Vakantiegeld.
0: Bijvoorbeeld.
1: Wordt dat bij ons niet morgen gestort?
0: Ja, dat weet ze dan.
1: Jawel.
0: Dat is het gewoon, dat is het.

0: Die zou officieel al pensioen moeten krijgen, denk ik, Rod Stewart. Maar ja, hij blijft maar doorgaan. Do you think I'm sexy?
1: Het cijfer van de dag.
0: Maar ja, sorry, maar dit is wel heel opvallend, Sander. We doen het cijfer ondertussen al een volledig seizoen. En je bent de ene keer al beter dan de andere. Maar ik zeg 1700 en ik dacht nog, zal ik euro er al bij zeggen? Want anders, ja, het kan werkelijk alles zijn. En ja, hoppa, pang, pang, pang. Drie vraagjes, vakantiegeld. Ja. Maar hoe kan je dat bestellen?
2: Kijk, ik ben geen cijferfetischist zoals jij. Doorgaans wil je altijd zowel van alle cijfers en dit en dat. Maar als het gaat over zo de 13e maand. Of als het gaat over vakantiegeld, dan ben ik er altijd bij twee pinken bij.
0: Als de kippen bij.
2: Ja, nee, maar ik meen het. Ik vind dat fijn. En ik heb vorige week opgezocht. Ik dacht, zo halverwege mei, dat is de periode waarin het vakantiegeld gestort wordt. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, of het morgen wordt gestort. Maar hoeveel het altijd is, want dat staat er natuurlijk nooit bij.
0: Ja, maar dat is
2: 100% van je loon. Maar er staat nu dit keer bij dat het zo dubbel vakantiegeld is.
0: Ja, maar dat wacht. Dat
2: wat
0: is
2: wil
0: altijd,
2: dat dan
0: ja,
2: zeggen?
0: Ja, maar dat wacht. We gaan bellen aan Pascal Papen zometeen. Ja. Dat is de financiële specialist van HLN. En die gaat het uitleggen waar het eigenlijk oorspronkelijk vandaan komt. Want veel mensen, je bent nu zo blij, je kijkt de rijkhalzen naar uit, ja. Zijn er grote kosten die eraan komen?
2: Ja.
0: Wat?
2: Van het lentefeest van Max op 25 mei.
0: Het lentefeest, maar dat is
2: dat valt toch altijd duurder uit dan gedenkt op voorhand.
0: Maar voor alle duidelijkheid, het werd ook zo wel duidelijk omschreven. Het is niet het lentefeestgeld, hè?
2: Dat is het, maar ja, wat moet je dan met de envelop naar Jetair gaan en daar je reis gaan kopen?
0: Bijvoorbeeld, ja, zoiets.
2: Anders krijg je het niet.
0: Nee, maar zo is het oorspronkelijk denk ik wel begonnen als een soort van centje van de werkgever voor als mensen bij vakantie zijn, dat ze een keer ergens naartoe. Ik denk dat het zo is gestart, maar ik ga het zo meteen uitleggen. En ik wil eigenlijk ook wel eens vragen aan jullie, wanneer wordt het gestort bij jullie?
2: En hoeveel?
0: Weten jullie dat eigenlijk? Nee, ja, wat ga je ermee doen?
2: Hoeveel? Oh,
0: okay. Ja, maar jij weet het zelf ook niet van buiten.
2: Nee,
0: hoeveel.
2: Het is waar. Nee.
0: Maar wat ga je ermee doen als het komt? Is het dan om er gewoon ook mee te leven? Of is dat echt het geld dat jij gebruikt om een reis te boeken?
1: Vanavond bij VTM gaan Dina en Andy vreemd met AI. In Ze zeggen dat. En bij VTM 2 Gerard met gescheurde Achillespees in het nieuwe seizoen van Only Joling. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
4: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
5: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Eindelijk weer een gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haar omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Echt? Een heel jaar?
5: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
7: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
8: Amai, dat wordt vlammen.
7: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.

0: bloemetjes van toen, meneer, van u. Backstreet Boys, I Want It That Way.
1: Het cijfer van de dag.
0: Oh ja, dat prikkelt wel, dit cijfer. Als je zo half mei bent en de zomervakantie in het verschiet. Het gemiddelde vakantiegeld in ons land is 1700 euro. En zou nu zo bij de meesten ongeveer uitbetaald worden.
2: Ja, Marijke stuurt bij mij, wordt het vakantiegeld dit jaar keukengeld. Ik ben aan het sparen voor een nieuwe keuken. Ah, okay. Maar kan ook, dat is dan ook een beetje jouw verlof. Stefan zegt, op 3 juni wordt het gestort. Dat is voor op vakantie te gaan en een deel om van te leven. Annemie zegt, bij ons wordt het vakantiegeld al in april gestort.
0: Mooi.
2: Ja, dat staat dan aan de kant voor extra kosten. En mijn 13e maand betalen wij, daar betalen wij onze zomervakantie mee.
0: Okay.
2: Eigenlijk heel veel mensen, het is een beetje gedeeld. Heel veel gaat, als het binnenkomt, direct door wordt gestort naar de belastingen. Erfbelasting, daar gaat het ook naar.
0: Ja, als iemand geërfd heeft, ja dan.
2: Huwelijksreis wordt daarmee gefinancierd voor Johnny. Dus het is alle twee. Het is terug naar de belastingen of de vakantie.
0: Pascal Papen, goedemorgen.
3: Goedemorgen Sven.
0: Hallo. Financieel expert van HLN onder andere en VTM Nieuws. Ja. Pascal, waar komt dat eigenlijk vandaan? Wat was oorspronkelijk de bedoeling van het vakantiegeld?
3: Het woord zegt het eigenlijk zelf al, hè? Vakantie. Dus weet je Sven, vroeger werkten we minstens 6 dagen per week en hadden we ook geen vakantiedagen, laat staan betaalde vakantiedagen. En er is toch op gereageerd, er is toch voor betoogd en gestaakt in de jaren 30. En dan heeft dat geleid tot een aantal betaalde vakantiedagen. En dat is de oorsprong van ons vakantiegeld.
0: Ja, maar wacht eens, hè, want ons loon wordt gewoon doorgestort als we op vakantie zijn. Dat is toch nu een soort van extra. Terwijl het oorspronkelijk was dat eigenlijk een soort van vervanginkomen voor de dagen dat je niet ging werken, als ik het goed begrijp.
3: Ja, dat klopt. En je zegt, ons loon wordt toch doorbetaald. Ja, dat is voor bedienden zo. Dus die krijgen nog altijd het loon, ongeacht of ze een gewone werkdag hebben of dat ze een reglementaire, betaalde vakantiedag hebben. En daarbovenop krijgen we dus nog een som. En de meeste mensen die krijgen dat ongeveer in deze periode.
0: Maar je zegt voor bedienden, bij arbeiders is het dan niet, las ik ook in bepaalde berichten, dat geld dat dan gestort wordt, is eigenlijk een soort van vervangloon voor die dagen dat ze thuis zitten.
3: Ja, plus het extra vakantiegeld. Hè? Want daar komt de oorsprong ook vandaan van de benaming enkel vakantiegeld, dubbel vakantiegeld. Voor een bediende ja, die gewoon doorbetaald wordt, dat is dan het enkel vakantiegeld. Hè? Dat zijn dan gewoon de dagen dat je thuis gebleven bent, maar toch doorbetaald wordt. Een arbeider, die krijgt meer. Die krijgt nu meer. Maar wanneer dat hij met vakantie gaat, die dagen zal die minder krijgen.
0: Ah,
3: dus
0: daar
3: zit toch wel een verschil tussen arbeiders en bedienden.
2: Ja, zeg, dat is een van de hoogdagen, dat vakantiegeld. Pascal Papen, kan je dat nu garanderen, 100.000%, dat ze ons dan nooit gaan afpakken?
3: Wel, garanderen kan ik natuurlijk niet. Hè. Dat zijn grote uitdagingen met betrekking tot betaalbaarheid, met betrekking tot pensioenen. Maar men heeft ervoor betoogd. Het is nu 90 jaar geleden, dus ik vermoed dat men het niet meteen gaat afpakken, want dat zal ook wel gevolgen hebben voor de economie.
0: Nee,
3: als er minder
0: geld
3: is, ja, dan kunnen mensen ook minder consumeren, dus dat is uiteindelijk ook niet goed.
0: Zeg maar, Pascal, nog een klein persoonlijk dingetje voor onze producer. Onze producer is een paar maanden geleden van de VRT naar hier gekomen, dus die zei, zal ik nog waarschijnlijk niets krijgen. En Grim, die was dan aan het opzoeken online en die kwam met de conclusie, nee, erger nog, blijkbaar zou de VRT, de openbare omroep, je dan je vakantiegeld al vooraf hebben uitbetaald.
4: Heb ik dat al gekregen, Pascal?
0: Ja. En hier zou je dan nu minder krijgen, zelfs minder loon deze maand.
3: Tuurlijk.
0: Klopt dat?
3: Ja, maar dat is logisch. Hè. Sven, we hadden het over enkel, we hadden het over dubbel. Ja, het kan geen drievoudig vakantiegeld zijn. Hè. Dus wat er gewoonlijk gebeurt is, wanneer dat je toch bediende bent, ja, dan gaat je oude werkgever je een zogezegd vertrekvakantiegeld geven.
0: Ja?
3: Bij arbeiders is dat niet het geval. Er is dat een speciale kast die gewoon netjes bijhoudt wat je bij de ene en wat je bij de andere werkgever hebt. Maar dus de bediende, ja, die krijgt al wat vertrekvakantiegeld uitbetaald. Ja, dat betekent natuurlijk dat je dan het volgende jaar wat minder vakantiegeld
2: gaat Sander, ik bedoel, je geeft wat af, maar je krijgt zoveel in de plaats.
4: Ja,
2: nieuwe vrienden voor altijd.
4: Ik kom donderdag en vrijdag niet.
0: Wij komen ook niet donderdag en vrijdag. Nee. Maar het komt er dus eigenlijk op neer dat wij morgen met z'n allen, met het volledige team, 3/4 van het team, gaan zeggen, yes, staat erop.
2: Het is gestort.
0: En dat Sander zegt, minder deze maand. Maar dat is ook nog een straf omdat je bij de VRT zo lang gewerkt hebt.
4: Ik wil wel de luisteraar bedanken, want die heeft mee mijn vakantiegeld betaald als ex-VRT medewerker. Ja, dank u wel. Aan iedereen persoonlijk, dank u.
0: Pascal, dank je wel. En fijn dat je goed uitkijkt. Fijne dag, bye bye.
3: Dag.

0: beleefd gevraagd van kameraad, wil je nog altijd de mijne zijn?
1: Be mine. Zeg, een klein woordje van sympathie ook nog naar de zelfstandigen onder onze luisteraars. Tarara vakantiegeld, Tarara 13e maand, die hebben dat allemaal niet.
0: Ja.
1: Die kunnen ook niets aftrekken van de belastingen, zelfstandigen.

0: Tony staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
6: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, die koos voor...

0: van Acht van Grim.
1: Goedemorgen iedereen. Hinder door een nieuwe actiedag van de vakbonden. CD&V wil niet dat langdurig zieken nog flexijobben. En de handtabelgen weten nog altijd niet of ze besmet zijn. Je houdt vandaag best rekening met hinder bij het openbaar vervoer door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Het gaat dan onder meer over de hervorming van de pensioenen en de indexering van onze lonen. Van op Zaventem vertrekt maar de helft van de vluchten. De luchthaven in Charleroi ligt volledig plat. En bij de lijn rijden ook maar 2 op de 3 bussen en trams uit, zegt Marco Demerling.
2: In Vlaams-Brabant in Brussel is de impact het grootst. Daar zullen 58% van alle ritten gereden worden. In Antwerpen komen we uit op 62%. We zien dat er in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld 80% van alle bussen en trams zullen rijden.
1: De vakbonden gaan ook opnieuw betogen in Brussel voor de 6e keer al sinds begin vorig jaar. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit.
3: Zolang dat wij het gevoel hebben dat er niet naar ons geluisterd wordt en dat er eigenlijk geen vooruitgang in geen enkel dossier is, dan zijn er niet veel andere middelen over. Mensen gaan laten horen dat ze niet akkoord zijn met deze regering en laat ons hopen dat het dan een signaal is. Hopelijk kunnen we de regering nog tot reden brengen en dat ze bepaalde maatregelen toch nog tijdelijk zullen uitstellen.
1: De actiedag is ook voelbaar in het onderwijs. 7% van de leerkrachten staakt en op sommige plekken halen ze geen vuilnis op vandaag. CD&V wil dat langdurig zieken niet meer kunnen bijklussen als flexie. Jobber. Eerder dit jaar bleek dat zo'n 8000 van hen dat doen en dus belastingvrij geld verdienen bovenop hun uitkering. Dat is het systeem misbruiken, vindt CD&V-kamerlid Nathalie Muilen.
4: Iemand kan bijvoorbeeld bij een KMO met een aantal medewerkers ziek vallen. Dan zie je dat de collega's vaak ook die job moeten overnemen. Maar wel is die collega tijdens het weekend bijvoorbeeld in een horecazaak of bij de bakker nog aan het werk. Het is juist belangrijk als er kan gewerkt worden dat men in het eigen bedrijf opnieuw aan de slag kan. Ook al is dat maar 1 dag in de week.
1: Coalitiepartner MR schiet het voorstel alvast niet af. Er is vorig jaar een recordaantal ernstige pneumokokkeninfecties vastgesteld in ons land. Zoals hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging. Het waren er in totaal bijna 2500 of 17% meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vooral bij 85-plussers stijgt het aantal infecties sterk. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waar het Hantavirus uitbrak, moeten opnieuw getest worden. Omdat de resultaten van de eerste tests onduidelijk zijn. Dat meldt Volksgezondheid. De twee zullen dus langer in het ziekenhuis moeten blijven. Ze voelen zich goed en hebben nog altijd geen symptomen. Gisteravond is de evacuatie van het schip trouwens volledig afgerond. De laatste passagiers zijn vertrokken. Het schip vaart nu door naar Rotterdam waar ze het zondag gaan ontsmetten. De Belg van 22 die zijn moeder van 56 vermoordde, op het Spaanse eiland Fuerteventura haalde meteen daarna 3000 euro van haar bankrekening. Wellicht om drugs te kopen, want hij was verslaafd. Dat schrijft de HLN. Het Spaanse gerecht onderzoekt nog of de man hulp kreeg. En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog, over de Tweede Wereldoorlog. De Libris Literatuurprijs bekroont de beste Nederlandstalige roman. Natter wint er 50.000 euro mee.
5: Nou, dat is niet mijn favoriete auteur, Bert Natter. Ik ben meer voor Bert Droger. Maar,
6: We zijn echt al. Sorry Frank, we zijn echt al in weekendmodus. Het is de hele tijd.
5: Ja, ik ook van dit, laten liggen.
6: Het eerste uur kon ik mee en nu denk ik de hele tijd. Goh, jongen, was het hier. Het is echt een. Zat een onkelsfeestje.
5: Ja, maar dat is toch. Ja. Dat is toch die mop, als je die mop laat liggen, dan zeg je toch niet goed mee. Dus Bert Droger, alstublieft, als het kan. Dat is een goed boek om te lezen.
6: Oh.
5: Ja. Zeg eens, Frank, maar het zal een beetje Bert wisselvallig zijn vandaag, vrees ik, hè?
7: Wisselvallig inderdaad. Hè. Dus toch een paar buitjes die vanaf het noordwesten ons land kunnen aandoen. Maar er zijn ook lange droge momenten, zelfs ook wat gaten in dat wolkendek. Dus de zon kan zich hier en daar wel even laten zien. En het is koud, hè. Temperaturen maximaal vandaag van zo'n 13 of 14 graden. En morgen starten we dan droog, maar in de loop van de dag gaan buien ontstaan. En na de middag vooral kunnen dat felle buien zijn, al dan niet ook met een donderslag. En er staat dan ook een koude wind en het wordt niet warmer dan 12 of 13 graden.
5: Best koud. Jongen. Zeg trouwens, ik heb begrepen dat Ben Krabbe binnen 3 jaar met pensioen gaat. Ik ga solliciteren.
6: Maar ik denk, je hebt nu al de job. Richting Gent op de E17 tussen Sint-Niklaas-West en Beervelde verlies je 1 uur en 3 kwartier. Een 1/2 uur richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. 20 minuten, 1 kwartier op de E17 tussen Sint-Niklaas en Antwerpen-West. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. 25 minuten. 20 minuten richting Brussel op de E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. E19 tussen Zemst en Machelen, 1 kwartier. En nog 1 kwartier op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne. De weg is daar afgesloten ook.

0: Dioxide en Joy Ride.
1: Sven en Anke.
0: Ja, het Eurovisie Songfestival, het is deze week. Het is gek, want er is zo'n heel rare sfeer rond. Hè.
2: Heel eerlijk, ik wist gewoon eigenlijk niet dat het vanavond was.
0: Ja, we hebben er gisteren over gebeld met de Kapermond, dus sindsdien wist ik het wel min of
2: meer. Okay, ik was alweer vergeten. Ik was het wederom vergeten.
0: Nee, dat is niet
2: maar
0: waar.
2: Anders hoor je mensen altijd zo afspreken. Van, hey, gaan we naar de eerste halve finale kijken bij die of bij die. Ik hoor dat precies nergens.
0: Wim de Handschutter, die zit er voor VTM en voor HLN wel straf, want de VRT, die gaan niet eens een live commentator naar daar sturen. Goedemorgen Wim, hallo.
3: Goedemorgen vanuit Wenen.
0: Ja, vanuit Wenen. Hoe is het daar om te blijten? Want de sfeer is toch niet als andere jaren, hè?
3: Als het weer een indicator zou kunnen zijn, het is hier aan het regenen. De sfeer is ook een beetje anders, dat klopt inderdaad. Er wordt heel hard naar Israël gekeken, heel hard over Israël gesproken. Dus dat bepaalt wel deels de sfeer hier op het Songfestival.
0: Ja, en al die landen die ook niet eens meer deelnemen, die niet eens komen opdagen, alleen maar uit protest voor Israël. Dat is toch ook een soort van aderlating. Spanje bijvoorbeeld was altijd een groot land. Ja. Nederland is toch wel wat, hè?
3: Ja. Ja, het zijn er 5 landen hè, die niet deelnemen. Ook Slovenië, Ierland en even nadenken wat het vijfde land is. De Songfestival-directeur heeft daar gisteren op gereageerd tijdens een persconferentie. Hij heeft gezegd, we missen die landen. We willen ze absoluut graag dat ze terugkeren volgend jaar of in een latere fase. Maar het is absoluut een aderlating voor het Songfestival dat die 5 landen niet deelnemen.
2: Ja, vanavond de eerste halve finale met onze inzending. En Sila, ja, dan zijn we toch natuurlijk wel een beetje benieuwd. Je hebt de repetitie gisteren gezien, hè?
3: Ja, dat klopt. Ja. Sila heeft 2 keer gerepeteerd tijdens de generale repetitie. Voor het eerst hebben we de act in zijn volledigheid kunnen bekijken als journalisten. En wat daarbij echt opvalt, is dat onze Belgische act in een soort van wintersfeer, zelfs kerststemmingen, baat. Er zijn sneeuwvlokken die naar beneden dwarrelen. Ze is in het wit gekleed, ze komt als een sneeuwkoningin op het podium.
0: In mei.
3: Ja. Ja, enkele maanden geleden heeft zij voor het eerst het nummer gezongen op de Belgische televisie. Heeft veel kritiek gekregen op haar optreden, want het kwam vocaal niet sterk over. Maar tijdens de generale repetities was het wel goed. Ze is vocaal overeind gebleven, ze heeft de hoge noten gehaald. Heel af en toe in het begin een onzuivere klank, maar globaal bekeken deed ze het wel goed voor wat het nummer waard is.
0: Ja, want voor mensen die het, we het gisteren volledig gedraaid kregen, zo.
2: Ja, wat denk jij Wim? Gaat ze doorschaatsen naar de finale of zakt ze door het ijs?
3: Oh, het is heel lastig om te zeggen, maar ik denk dat ze de finale niet gaat halen. En ze zegt ook zelf, ik heb haar gesproken zondag, en ze zegt, het voelt alsof er een soort van vloek heerst. De mensen willen niet op België stemmen. Dat hebben we de voorbije 2 jaar gezien, zijn we niet naar de finale gegaan. Kijk naar de bookmakers, voor deze halve finale staat België op de 13e plaats op 15 deelnemers. Ja. En je moet weten, alleen de top 10 gaat door. Haar nummer is ook geen hit geworden, in Vlaanderen ook niet in Wallonië. Ja. Waarom zou Europa dan wel een paar stemmen. Dus er zijn geen hoge verwachtingen over haar. En dan denk ik misschien dat wel in haar voordeel. Hè. Ze is een outsider. Dat kan juist in haar voordeel spelen.
0: Okay, dat is
3: toch gaat verrassen.
0: Dat is heel optimistisch. Hè? Want Red Sebastian...
3: We moeten er ook voor blijven. Hè?
0: Ja, nee, dat is waar. Maar bij Red Sebastian dachten we wel, maar dat is iets totaal anders. Het kan misschien wel iets worden. Het is ook niet doorgegaan naar de finales. Maar even overlopen. Hè, de top 3 van wie het dan wel zou gaan worden. Oh, dit is bij de bookmakers nummer 3.
2: Dat is Red Sebastian.
0: Dat is Denemarken, hè?
3: Ja, met een nummer in het Deens. Søren heet de zanger. En het is een nummer dat heel hoog scoort bij de bookmakers. Maar ik denk dat het vooral te maken heeft met het feit dat het zo populair is bij de fans. Dat die ook bepalen van hoe de wetkantoren de kansen van alle deelnemers inschatten. Het feit dat hij in het Deens zingt kan een voordeel zijn, maar misschien ook een nadeel. Omdat mensen de song niet begrijpen. Maar de act ziet er heel strak uit. Het gaat over iemand die uitgaat en zijn hart helemaal verliest aan iemand. En ja... Daarmee worstelt dan. Maar het komt heel sterk visueel over. Je moet het donderdag goed bekijken. Het is in de tweede halve finale.
0: Dit is nummer 2 bij de bookmakers Griekenland.
4: Dit is...

0: beetje uw baas. Verdomme. Dat vindt ook op een bepaald moment. Wat is dat voor iets raars, zeg?
1: Ja, maar misschien deze inzending van Griekenland komt op de radio niet echt tot zijn recht. Je moet het zien. Het is een act die helemaal in de trant is van Joost Klein. Het is komisch, er gebeurt veel op het podium. Op het eerste gezicht is het heel kinderlijk, maar aan de andere kant is het ook een heel persoonlijk nummer. Het is een ode aan zijn overleden moeder, zoals Joost Klein zong over zijn overleden vader. Er zit ook een dieper betekenis in. Het is maatschappijkritiek, een aanklacht tegen de overconsumptie, de hebzucht. Maar ook, zoals ik zei, het is visueel zo sterk dat dit wel een grote kans hebben is voor de overwinning. Want we gaan ze meteen de nummer 1 horen, ja. Maar ik denk dat Griekenland meer kans heeft.
2: Ja, volgens de boekmakers op dit moment zou dit liedje het Eurovisie Songfestival van 2026 winnen.

0: Finland met Lampenius en Parkonen. Weet je wat dat betekent intussen, Wim?
1: Het nummer is in het Fins en het betekent vlammenwerper. En dat zie je ook op het podium, er is heel veel vuur. En voor de rest, de hoofdrol is eigenlijk weggelegd niet zozeer voor de zanger, Pete. Goeie zanger trouwens, ziet er ook heel goed uit. Maar de violiste, de vrouw op het podium, die steelt echt wel de show. En het is misschien een heel een klein detail dat voor de luisteraar misschien niet zo heel belangrijk is. Maar je moet weten, op het Songfestival, alle instrumenten staan op band. Er wordt live gezongen, maar de instrumenten die je op het podium ziet, die worden allemaal op een bandje gezet. Maar Finland heeft dit keer een uitzondering gekregen om live te spelen. Violist is een professionele violiste en die mag haar ding doen op het podium zoals het normaal zou doen.
2: Allee, voor de liefhebbers, die zijn weer compleet bijgepraat. En de grote verrassing is dat misschien morgen vroeg dat we doorgaan naar de finale.
0: Hey, geef Escila een dikke, dikke knuffel van ons, want voor dat meisje is dat ook niet simpel.
2: Nee,
0: hè?
2: Dat is ook niet simpel.
0: Hey, bedoel, die voelt de bui al hangen vanaf dag 1.
2: Die heeft zich goed ingezet.
0: Is dat een toffe? Ja. Kan die er goed mee om?
1: Ik vind ze wel tof. Ik heb ze hier pas leren kennen in Wenen. Het is een heel vriendelijk meisje. Ook goed lach. Ze staat de pers met plezier te woord. Ze beleeft echt wel plezier aan dit Songfestival. Ze heeft naar mijn gevoel ook niet echt zenuwen. Ze zei mij, ik ben mij heel goed aan het voorbereiden op mijn optreden. Ik drink geen alcohol. Ik probeer veel te rusten. Mijn stem te sparen. Het wordt ook emotioneel voor haar, heeft ze mij verteld. Want haar moeder en haar stiefvader zitten in de zaal. Dus ik gun het haar wel als naar de finale gaat.
2: Dat is heel sympathiek.
1: Maar ja, of het gaat lukken, dat is een andere vraag. Ja.
2: Dankjewel voor je uitleg. Er zijn mensen die zeggen, wow, wat is allemaal muziek graag. Kijk, Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Dankjewel, Wim, bye bye.
1: Graag gedaan. Bye.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Hemelvaart.
3: Dovi keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
4: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
5: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
4: Met een wel heel bijzondere bagage.
5: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
4: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
5: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
4: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
5: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.

0: inspuitingen, denk ik. Dat. Zo de full botox, dan heb je een pokerface. In de baby botox, hè.
1: Dankjewel voor de informatie. We gaan terug naar de jaren 80 met goede muziek van In Excess. Dit is New Sensation.

0: 1988, een new sensation van INXS straks. Jim Thomas met een cover, nieuws van 8:30 met Grim.
1: Goedemorgen, het wordt binnenkort strafbaar als je rijdt onder invloed van ketamine. Normaal gezien stemt het parlement vandaag over een strengere wet, want nu staat ketamine nog niet op de lijst van verboden middelen. Terwijl het gebruik volgens gezondheidsinstituut Sensano op 10 jaar tijd wel vertienvoudigd is. De politie wacht ook nog op aangepaste speekseltests om specifiek te controleren op ketamine. Je houdt best rekening met hinder door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Van op 's avond vertrekt maar de helft van de vluchten. De luchthaven in Charleroi die ligt volledig plat. En bij de lijn rijden ook maar 2 op de 3 bussen en trams uit. Op het spoor is er vandaag geen hinder. De bonden betogen straks ook opnieuw in Brussel. En de 2 Belgen die op het cruiseschip zaten waar de Hantavirus uitbrak, moeten opnieuw getest worden. Omdat de resultaten van de eerste tests onduidelijk zijn. Dat meldt Volksgezondheid. De 2 zullen dus langer in het ziekenhuis moeten blijven. Ze voelen zich wel goed en hebben nog altijd geen symptomen.
0: Nou, als je dat nieuws hoort van die ketamine, dat is toch een soort van drug, hè? Dat is toch, hè?
2: Dat is een drug, ja. Dat is eigenlijk een geneesmiddel van de veearts die daar dieren mee verdooft. En dan gaan die zo'n beetje, dan voelen die geen pijn meer, zijn die uit hun... Dan ben je niet meer zo helemaal bewust. En mensen gebruiken dat tijdens het uitgaan, tijdens de seks.
3: Tijdens de seks?
2: Tijdens de seks, ja, blijkbaar is dat heel plezant.
3: Bepaalde wegen beter
2: passeert. Maar niet doen, dat is heel gevaarlijk.
0: Maar dat is dus blijkbaar niet verboden om daarmee te rijden. Dat je zo je kluts kwijt bent.
2: Dat zijn al die nieuwe drugs. Er komen voortdurend nieuwe drugs en de wet kan niet volgen. Dat
0: jongen, wat een verhaal toch.
1: Het is wisselend bewolkt vandaag. Kans op een enkele bui, 13 graden. Morgen kunnen er vooral na de middag enkele pittige buien vallen. Mogelijk met onweer en ook dan 13 graden.
3: Toch handig dat wij onze eigen drugscommissaris in ons team hebben. Ja, maar, onze eigen Ine van Wijmeers, Sander Beuze.
0: Maar jij bent de zoon van een dokter, hè?
2: Voilà, dat helpt.
0: Ja.
3: Richting Gent op de E17 tussen Sint-Niklaas-West en Beervelde verlies je 2 uur. Een 30 minuten file richting Brussel op de A12 tussen Wolvertem en Stroombeek. E40 tussen Bertemens en Stevens-Woluwe een kwartier. Een 30 minuten file richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord een 30 minuten. 20 minuten op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. A12 tussen Boom en de Kleidalaan verlies je een kwartier. Ook nog een 30 minuten file op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je een 30 minuten.
0: Jawel, we gaan eens richting Nederland met Niet Nodig, Fleming en Meteor. En daarna Why Tell Me Why, die classic van Anita Meijer.
4: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu -30% op kasten en -15% op toestellen. Gratis afbraak van je auto.

0: redelijk fantastische Anita Meijer in de ochtend van Joe met Why Tell Me Why. In dezelfde categorie, redelijk fantastisch, vorige week de eerste cover van Gene Thomas. Hij bracht dit hier. Een beetje een biscuit er nog door. Het was heel, heel, heel stevig, maar wel heel tof.
1: Ja, het was heel rocky. En nu, zometeen, gaat hij een van de beste dansliedjes ooit coveren.
0: Ah, vind je dat een van de beste dansliedjes ooit?
1: Ja, staat misschien wel op nummer 1. En zo echt waarvan je denkt, als je dat hoort, zoals een filmklassieker, dat je denkt, ja, die, dat is echt bijna heiligschennis als je daarop stilstaat.
0: Oké, dat is zo meteen weer.
2: Dit is Joe.
3: Sven en Anke.
4: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
5: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: ook alweer even gepensioneerd, hè, die Adele. Set fire to the rain.
1: Good times, great music.
2: Sven en Anke.
3: Ik weet wel een goed verhaal dat ik moet vertellen. Ik heb dus de Coastwalk gewandeld vorige zaterdag. Er waren ook luisteraars van Joe bij. En het was één vrouw die ongeveer de hele tijd naast mij heeft gewandeld. Super sympathieke vrouw, die had gewonnen. Die heeft ook de 42 kilometer gewandeld. En ja, dan babbelt je bij elkaar 7 uur, 8 uur gewandeld. Over alles en nog wat. En ze begon te vertellen over het feit dat ze zo gelukkig met haar man samen was. Die heeft volgens ook nog 5 kilometer meegewandeld. Tussendoor, tussen twee bevoorradingen. Om haar wat te steunen.
0: Die was eigenlijk niet ingeschreven.
3: Nee, maar dat was gewoon uit sympathie. Heeft hij even als supporter meegewandeld. Een hele vriendelijke man. Maar ze zei, ja, ik heb ene joker, zei ze. Ik heb ene joker, hè. Mag er ene inzetten van hem, hè. Als ik, ja, het is één die ik mag doen. Wat bedoel je nu? Ja, als die voor mijn deur zou staan, dan zou ik mijn huwelijkse plichten vergeten.
0: Sven en Elis.
3: Nee. Ze zei, hij was nog in de studio deze week bij jullie. Dus ik denk, Stijn Baart zal het wel niet zijn. Dacht ik, weet niet waarom, maar toen dat Reggie, ik zei Reggie. Nee, dat is een E-Reggie. En dan zei ik, ah ja, oké, ik weet natuurlijk Ruben van Gucht. Dan zei ze, maar nee. Nee, Ruben van Gucht, wat denkt jij nu eigenlijk? Nee, Gene Thomas.
0: Maar Gene Thomas, hoor je dit verhaal? Hey, je bent gewoon de wildcard van iemand die Sven heeft ontmoet zaterdag, zeg.
4: Amai, zeg, dat op mijn leeftijd is dat compliment, hè.
0: Oh, maar dat is zeker. Heb je ook een wildcard bij Christel?
4: Ja, Cameron Diaz.
0: Ja, nog altijd. Oh, dat vind ik goed. Ja, dat vind ik goed.
4: En ons madame Brad Pitt.
0: Oh. Maar dat vind ik goed dat jullie zo met leven, maar alleen met ouder worden, zo niet zijn afgezwakt naar zo'n 20-jarige.
3: Nee, dat jullie echt in het bejaardenhuis gaan shoppen als het mag. Ja, dat is heel simpel. Zeg, hoe is het met jou? Alles in orde?
4: Alles in orde, jong. Vol een bak bezig met mijn album. Dus de single is nu juist uit, maar Ik blijf bezig. Ik verveel me niet.
0: Ah, wel, Chameleon is de nieuwe single, die gaan we straks even laten horen. Maar we zijn heel benieuwd wat je hebt gedaan eigenlijk met dit liedje. Footloose, ja, ik vind dat het beste dansliedje aller tijden. Vind jij dat ook of heb je het om een andere reden gecoverd?
4: Nee, ik ben gewoon een ongelooflijke jaren 80 fan. Dat is je misschien al wat opgevallen. En Footloose, dat is zo... Heel die soundtrack trouwens, dat is niet alleen Footloose. Dat geweldig is op die soundtrack, daar staan nog van een paar reeltjes op. Maar ja, deze is een klassieker. En je blijft die spelen en mensen blijven daarop dansen. En er zijn zelfs momenten dat mensen echt letterlijk beginnen te line dansen. Dat vind ik echt geweldig.
3: Ja, dat is inderdaad wel.
4: Ik kan dat zelf niet, hè. Ik denk altijd van, hoe doen ze dat nu? Want ja, nee, op dat gebied, ik heb ritme, maar echt zo choreografieën en zo, dat is mijn ding niet. Nee.
0: Dat is ook kei moeilijk. Ik heb ooit zo'n workshop gevolgd. Ik dacht, ja, ik ga dat eens even nelen, maar dat is mega moeilijk.
3: Nee, ja. Maar kijk, voor de geïnteresseerden die nu al op het werk zijn aangekomen of thuis in de keuken willen line dansen, ga uw gang. Hier is de versie van Gene Thomas van Footloose.

0: Wow, Marleen zegt, ik ga mijn woorden van vorige week nog eens herhalen. Bis, bis, bis. Emily zegt, wat een fijne, verfrissende cover van dit nummer. De Jean is en blijft een geweldige zanger. Anik zegt, oh, deze versie verdient ook een plek op de dansvloer. Wow, Jean, gewoonweg prachtig. Eigenlijk heel, ja, de loftrompet wordt hier enorm hard gespeeld. Is goed, hè?
1: Ja. Tof, heel fijn, heel fijn. Ik moet zeggen, ik heb vorige week ook heel toffe reacties gehad. En ik moet even toch mijn excuses naar een madame die gelijk had. Die zegt van, het is niet cha plan pour moi, maar sa plan pour moi. Zei ze op mijn Instagram, ja, ik wispel af en toe een beetje zo. Dat is een heat of the moment.
2: Ja. Het zag er ook zo mooi ethisch uit wat je nu gedaan hebt. De vorm ging als
1: en ik dacht zo van, oh, ik ga mijn coole frak aantrekken. Man, het is veel te warm, echt. Ze hebben me met twee mannen moeten uitsleuren. Gewoon met één lieke te zingen. Zo. Echt nat in het zweet.
0: Ja, maar dat is goed, nat in het zweet. De beelden staan op onze socials en op de website van Joe.
2: Je bent een muzikale chameleon. En dat is een brugje naar een stukje van je single die we gaan laten horen. Mensen moeten maar opzoeken ook nog eens om volledig ervan te genieten. Maar ja, vertel eens iets over die chameleon. Wat is het voor iets?
1: Ja, het is eigenlijk een hele fijne, frisse zomerpopsong geworden. Echt, ja, zo 100% ikke. Met een heel fijne tekst. Eigenlijk iemand die totale overgave en adoratie voor zijn partner. En die zegt van, ik wil gewoon alles voor u zijn. Dus ik ben eigenlijk gewoon uw chameleon.
2: Amai, dat is mooi. Het klinkt zo. Hè?

0: Jouw hagedisje zeg, wat een mooi liedje.
1: Voilà, hagedisje. Heel goed. Volgende week, dan zijn we er terug op dinsdagochtend. Weet je al wat? Iets compleet anders?
2: We gaan iets volledig anders doen. Ik weet nog niet welke dat ik ga doen. Er zijn er twee dat ik zeker weet die gaan we doen, maar...
1: We zien nog wel.
2: Volgende
1: week. Dankjewel voor

0: optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
2: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Dit is jouw. Ja, heel veel mensen die vragen, hoe zit het nu voor donderdag, vrijdag? Zou er nog iets veranderd zijn in het weerbeeld? Want ja, het weer, dat moeten we nu echt op de voet volgen, hè? Een verrassing is welkom van Frank, zometeen na het nieuws van 9.
4: Goedemorgen, de regering gaat ketaminegebruik in het verkeer strenger aanpakken. Het gerecht krijgt meer mensen in de strijd tegen fraude en blijft wachten op nieuws over eventuele HANTA-besmettingen in ons land. Het wordt binnenkort dus strafbaar als je rijdt onder invloed van ketamine. Normaal gezien stemt het parlement vandaag over een strengere wet, want nu staat ketamine nog niet op de lijst van verboden middelen. En de politie wacht ook nog op aangepaste tests, dat zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
5: De speekseltesten die de politie tot op heden gebruikt, ja, die zijn niet in staat om ketamine

0: politie en de rechtbanken krijgen er tezamen zo'n 200 mensen bij om fraude beter aan te pakken. En de twee Belgen die op het cruiseschip zaten waar het Hanta-virus uitbrak, moeten opnieuw getest worden, omdat de resultaten van de eerste tests onduidelijk zijn. Dat meldt Volksgezondheid. De twee zullen dus langer in het ziekenhuis moeten blijven. Ze voelen zich wel goed en hebben nog altijd geen symptomen. Wisselen bevolkt vandaag met kans op een enkele bui. Temperatuur rond 13 graden. Morgen vooral na de middag enkele pittige buien. Mogelijk met onweer en ook dan 13 graden.
1: Waar verlies je meer dan een kwartier? Richting Gent op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Lokeren. 40 minuten file. Een kwartier tussen Beervelde en Gentbrugge. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 20 minuten. 20 minuten ook op de E313 tussen Masterhoven en Wommelgem. Op de Brusselse bindering tussen Expo en Machelen. 20 minuten. Ook 20 minuten richting Brussel op de A12 tussen Wolvertem en Stroombeek. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een kwartier file. En dan zijn er nog heel veel files. 115 minuten.

0: The Weeknd, laat ons hopen, maar ja.
1: Het weer met Frank.
0: Ja, Frank, ja, kijk, kom, goed. Bittere realiteit er tegenaan smijten, vriend.
2: Ja, blinded by the light, dat kan wel natuurlijk. Hè, want er zijn af en toe opklaringen, dus de zon laat zich wel af en toe zien. Maar ja, het is geen zomerse dag, allesbehalve zomerse dag zelfs. Het is veel te koud voor temperaturen, amper 13 graden. En bovendien vanaf het noordwesten, ja, toch wel noordzeebuitjes die onze richting uitkomen. Dus

0: ook nog eens de paraplu nodig hebben. Dus nee, de lente is sowieso ver te zoeken vandaag.
1: Oké, maar morgen dan is het dichterbij? Hebben we dan meer kans om die te vinden?
0: Nee, die blijft even ver. Ik zie zelfs op Hemelvaartsdag zie ik ze nog een beetje verder weg trekken. Zelfs wordt ze nog kleiner. Nee, het is kommer en kwel van jaar wat het weer betreft dan toch. Ja, het zijn de ijsheiligen, hè? Dus niet voor niks. Ja, maar ja, toch. Niet altijd toevallig. We hebben dat toch vaak, dat we dat meemaken, dat er even een koude periode is. En dat is zo. Hè. Dus morgen opnieuw 12, 13 graden. In de loop van de dag gaan er buien tot ontwikkeling komen als het wat warmer wordt. Hè. Dus uiteindelijk gaan we dan zelfs felle buien krijgen, al dan niet ook met onweer. En een koude wind staat er ook nog 4 tot 5 of voor. Dus de gevoelstemperatuur ligt nog een pak lager. En dan op Hemelvaartsdag zelf nog kouder, 12 graden.
1: Ja, maar zeg, die communicantjes gaan daar met blote beentjes staan. Ja, hè? Die moeten allemaal een calçon gaan aandoen, ook de jongens.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat is niks aan te doen natuurlijk. En ik hoop dat ze dan nog droog weer gaan hebben. Want toch vrij snel gaan er buien tot ontwikkeling komen. En opnieuw zullen dat felle buien zijn. Dan vooral na de middag een paar plensbuien. En zelfs een donderslag behoort dan ook tot de mogelijkheden. Vrijdag idem dito, hetzelfde scenario. Het wordt dan ongeveer een graad of 13. En het weekend zelf. Ja, zaterdag toch nog een paar buitjes. Maar ze zijn minder intens en minder in aantal. Dus er zijn ook wat droge momenten. De zon laat zich wel ook eventjes zien. Maar echt warm wordt het ook op zaterdag niet. 14 graden, de wind waait nog altijd uit het noord-noordwesten. En dan zondag, hopelijk dat het dan toch net wat beter is. Dat het dan droog blijft met zon- en stapelwolken. En dan is het een fractie zachter. Dan komen we net boven de 15 graden uit.
2: Frank, er is één app die ik heb, want ik heb er verschillende. You Don't Love It, maar dan toch. Die zegt dat volgende week er wel een paar mooie dagen zouden aankomen. Eentje zelfs over woensdag of donderdag. Extreem optimistisch en die zegt 26 graden in ons land. Is dat compleet lari en apenkool? Zie jij niks van optimistische dingen in de verte?
0: Dat is die app van iPhone zeker. Nee, maar ik heb hem net al geopend.
2: Is er iets van beterschap
0: komen? Ja, het wordt wel wat zachter, maar ik zie nog niet direct dat het dat echt heel zacht wordt. Omdat daar zitten nog grote verschillen in, hoor.
2: Nee, maar dat snap ik. Maar het is niet uitgesloten dat we volgende week na al die ellende toch richting lente weer gaan.
0: Het kan. Maar ja, ik ben net de laatste in een
2: emmer optimisme gesmeten worden.
0: Ik moet realistisch zijn. Dat moet ik toch doen voor jullie. Ik kan toch moeilijk iets beloven.
1: Heeft een feest, Frank.
0: Ja, ik weet het wel, maar ik moet toch de waarheid vertellen.
1: We hebben een strohalm nodig of een wortel.
0: Iets. Ja, ik weet het wel, maar daarom ga ik niet in de politiek, omdat ik altijd de waarheid wil vertellen.
2: Ik ga niet voor u stemmen op die manier.
0: Nee, dat weet ik.
2: Allee, Frank, dankjewel.
0: Oké,
2: ik probeer dan helemaal. Helpt gewoon iets.

0: at de hitmachine Sheeran en Bad Habits.
1: Straks bij Sven en Anke.
0: Koffietank, maar ik wil even naar morgen ook teasen. Want morgen is er het dilemma van Rictors, eigenlijk van een luisteraar. Het is van op de werkvloer, Anke. Ja, wadden. Dat is echt, dat is, het is authentiek.
2: Ja, ja, en iedereen, als je het je overkomt, dan denk je toch ook wel...
0: Dat moet voor kei veel jaloezie en ambetantigheid, ja, op een werkvloer.
2: En, ja, en je kan er bijna niks mee.
0: En het gebeurt, hè.
2: Zeker.
0: Het gebeurt volle bak, hè.
2: Zeker.
0: Het is een oneerlijkheid op de werkvloer waar we toch eens even moeten over hebben. Dat is voor morgen 9:15. En Kia, ken je die nog? Krapul in actie. Die waren van waar? Aarschot waren die, hè?
2: Ja.
0: De kant van Aarschot. In de jaren 90, supergroot. Die gaan hun comeback maken.
2: Ja, mag.
0: Die gaan weer optreden.
2: Jongens, toch? Dat nog niet eerder gebeurd
0: is. Ja, ja, ja. Ik moet zeggen, als ik 90s vijven ga draaien, tussen alle andere dance en boom, boom, boom door, zal ik altijd It's All Coming Back to Me Now van Celine Dion draaien. En ook bijna altijd zaterdag is Krapulletjesdag. De groeien als championnen uit mijn gat.
2: Voilà.
0: Ja.
2: De jeugd heeft dat niet meegekregen, nee, maar morgen gaan ze die championnetjes ook op een gezicht krijgen.
0: Ze kunnen hier geplukt worden, want hij gaat het live komen doen, Cliffke bij ons in de studio.
2: En zometeen moeten we het hebben over een heel schoon tv-programma. Ik heb het zelf nog niet gezien, maar alles wat ik erover lees, zie, hoor, ik moet het kijken en ik denk dat dat uw ziel deugd gaat doen. U ook, Sven. Zelfs u.
0: Ik ben benieuwd.
3: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
4: Stap met meer korting op de trein.
5: 40%, het zal wel zijn.
6: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
5: In Wallonië eens proberen.
6: Of naar een pretpark gaan misschien.
5: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
3: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
7: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
9: Open op Hemelvaart.
10: Dovi-keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
11: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
12: Check, check, check. Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar. Elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw auto-uitspecialist.
15: Maak je afspraak op carglass.be.

0: festival. Kia, Katrien Aksje, morgen vroeg in onze ochtendshow. Dit was ook jaren 90. Snap en Rhythm is a Dancer.
1: Het was heel...
0: Oei, sorry, ik heb iets verkeerd ingestart. Voilà.
1: Op VTM Go kan je sinds gisteren kijken naar Heel Mijn Hart. Dat is nu zo'n programma waar ik heel hard naar uitkijk. Ruud Beekmans en Matthias Koppes die trekken met 5 mensen die hun partner verloren. Ja, opnieuw, die zich willen openstellen voor de liefde. Met 10 mensen trekken ze naar Zuid-Afrika om te daten. En een van hen is Josephine. Dat is de weduwe van VTM Nieuws collega Wouter de Boer, die 2 jaar geleden overleed aan een hersentumor. Josephine nam heel overtuigd deel aan het programma, zei ze gisteravond bij Stef in het VTM Nieuws.
2: Het was heel deugdoend om met lotgenoten te moeten praten over uw partner die je verloren hebt. En ja, dat idee van weg van thuis, van alle ellende, daar, ver weg, dat te kunnen doen, ja, dat klonk direct wel als... Ja, en ook omdat Wouter dan had gezegd van maak er nog iets van, dan was dat wel een logische keuze.
3: Ja, ja, je voelde in elk geval dat mocht van hem. Ja. Zou Wouter het programma graag zien?
2: Hij was niet zo fan van reality.
3: Ja, voilà, eerlijk zijn. Hè.
2: En datingprogramma's, maar dit over rouw, hè, net omdat hij zo belangrijk vond dat dat bespreekbaar werd, denk ik wel dat hij dat aspect wel graag zou zien. Het is zo vervlochten, want ja, wij zijn... Dat gaat altijd deel zijn van ons, dus ik ga ervan uit, zeker als ik erin zat.
1: Ja. Oh, of ze opnieuw de liefde heeft gevonden, ja, dat mag ze nog niet zeggen. Daarvoor moet je naar de 8 afleveringen van Heel Mijn Hart kijken op VTM Go Plus. Ik denk, als je dat ziet, dat programma, dan denk je toch hopelijk... Oei, ik moet die van mij thuis toch wat harder gaan koesteren. Hè. Ja. Minder zagen, meer verdragen.
0: Ja, dat is waar. Maar ja, dat is het leven, dat is het gaan.
1: Ik ga het kijken nu, want ja, met dat rot weer... We gingen een trampoline uitgraven. Maar nu moet ik eigenlijk naar Heel Mijn Hart kijken. Hè.
0: Het zal een mooi programma zijn, ben ik ook van overtuigd.

0: Eater op deze dinsdagochtend. Het is 9:30 geworden. Zometeen koffie tanken, maar eerst het nieuws met Grim.
1: Goedemorgen. Het wordt binnenkort strafbaar als je rijdt onder invloed van ketamine. Normaal gezien stemt het parlement vandaag over een strengere wet, want nu staat ketamine nog niet op de lijst van verboden middelen. Terwijl het gebruik volgens Gezondheidsinstituut Cienzano op 10 jaar tijd wel vertienvoudigd is. De politie wacht ook nog op aangepaste speekseltests die ketamine herkennen. Het federaal parket krijgt een speciale afdeling die zich specifiek gaat bezighouden met financiële fraude en corruptie. Het gaat volgens de krant De Tijd om een team van 30 mensen dat volgend jaar al aan de slag moet. Ook de politie en de rechtbanken krijgen er samen zo'n 200 mensen bij om fraude beter aan te pakken. En in de NBA basketbal in de VS staat onze landgenoot AJ Mitchell met zijn team Oklahoma City in de finale van de playoffs van de Western Conference. Ze klopte de LA Lakers met vedette LeBron James. Mitchell schitterde opnieuw met 28 punten en 4 assists. Oklahoma City is titelverdediger daar in de NBA. Wisselend bewolkt, kans op een bui en 13 graden, dat is het weer voor vandaag. Morgen vooral na de middag enkele pittige buien en opnieuw 13 graden.
2: File richting Gent op de E17 tussen Lokeren en Gentbrugge verlies je 3 kwartier. 20 minuten file op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 1 kwartier. En 1 kwartier op de Antwerpse ring. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
3: Koffie tanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffie tanken met Sven en Anke. Met vandaag
2: Hazera. Dag, kropspecialist Glenda Kempenaert.
5: Hey, dag Sven en Anke. Hallo, goedemorgen.
2: Dat moet je even uitleggen. Een kropspecialist, ik heb dat nog nooit iemand dat horen zeggen. Wat doe jij?
5: Wij verkopen eigenlijk zaden, groentezaden. We zijn een heel groot Nederlands bedrijf. En wij zijn met 3 collega's in België, die dat, de kropspecialisten zijn. En ik doe vooral witloof en veldsla.
6: Oké. Dus niet van een krop in de keel, maar meer zo van een krop sla, zoals ze zeggen eigenlijk. Hè?
5: Ja, een krop witloof in mijn geval.
6: Een krop witloof in jouw geval. Ah ja, oké, boeiend.
2: Oh, maar dat is wel cool. Dus jij bent eigenlijk degene die van in ons land er echt alles over weet, over veldsla en witloof. Maar vertel eens dan eens een weetje waarvan je iedereen altijd zo kunt perplex laten staan. Zo van, wow, dat wist ik niet over witloof.
5: Ah, vooral over witloof, natuurlijk voor ons als dames. Ik vind dat iedereen alle dagen witloof moet eten, want je wordt er niet dik van.
2: Ah ja, dat is van geen enkele groente.
5: Jawel, maar witloof is heel gezond. Veel vitamine C, je wordt er niet dik van. Voilà.
2: Oké, dus je
5: hebt iedereen aan de witloof.
2: Ik heb precies het gevoel dat je witloof ook liever hebt dan veldsla.
5: Nee. De veldsla zijn ook mijn vrienden. Het is ook penio lekker. Een goede veldsla samen met een kropje witloof in een salade.
2: Jam.
6: Het verkopen allemaal. Ja, inderdaad.
2: Zeg, je hebt 2 collega's. Zie je die ook nog dan in ons land? Spreken jullie veel af?
5: Ja, we spreken niet echt alle weken af, maar we zien elkaar wel veel. We horen elkaar ook heel veel. We zijn eigenlijk een heel tof klein team binnen een super tof, heel groot team in Nederland. En dat draait echt wel heel goed.
6: Ja, dat is grappig, want je hebt collega Prei en je hebt collega Wortel en Bloemkool. Hè? Dat is wat je hebt.
5: Klopt.
6: Ja, dat is wel grappig. Hoe hebben jullie de muziek gekozen?
5: We hebben eigenlijk alle 3 ons nummertje die we graag horen, een beetje doorgegeven. En heb ik het toch in het teken gezet van de problemen ook binnen de landbouw. Want we moeten al met z'n allen meer Belgische groenten gaan eten.
6: Nu snap ik het. Ja, want thank God I'm a country boy, die snapte ik wel volledig. Ja. Maar dan don't stop believing and under pressure, dat is wel een soort van boodschap die jullie ook meegeven.
5: Ja, klopt.
6: Alle vooruit. In ruil, koffiemokken.
5: We moeten blijven geloven en ja.
6: Kijk, koffiemokken voor jullie en jullie muziek komt eraan. Fijne dag gewenst.
2: Dag Glenda.
6: Dag. Dag. Dag.

0: is Joe.
1: Koffie tanken met Sven en Anke.
2: Hallo Sven en Anke. Mijn naam is Christophe Malfay en het zou mij een heel groot plezier doen mochten jullie Don't Stop Believing van Journey willen draaien. Want nooit stoppen met erin te geloven, dat is nu exact wat de landbouwsector recht houdt. Elke ochtend opnieuw met evenveel moed en evenveel toewijding in het werk vliegen, het is die Don't Stop Believing mentaliteit die de land- en tuinbouw zo weer krachtig maakt. Hoe moeilijk de tijden ook zijn, komt altijd goed. Yes.

0: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
3: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissen.
7: Koffietanken.

0: Dit is Joe.
1: Koffietanke.
0: Met Sven en Anke.
2: Hey Sven en Anke. Ik ben John, kroffspecialist bij Hazeratie. En graag hoor ik Thank God I'm a Country Boy van John Denver. Want wij staan alle dagen op het veld tussen de groenten bij de

0: a country boy, yeah!
1: Koffietanken
2: met Sven en Anke. Met van

0: Wilson en Anke, ik ben Glenda en ik werk bij Havera als kropspecialist en vooral in de witloof en de velsla. Graag hoor ik Under Pressure, want ik wil graag onze landbouwers een hart onder de riem steken, omdat zij echt onder druk staan.
1: Dit is Joe. Koffietanken met Sven.

0: Koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be. Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI. Niks gaat boven modeweek bij Gix.
2: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
0: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is modeweek bij Gix.
2: Ah, maar dan gaan we naar Gix, hè?
0: Ah, mais oui, chérie. Gix merkt je op. Duik de lente in bij Gix. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gix.be. Gix merkt je op. Goedemorgen, zonder regen, geen regenbogen en zonder Joe geen goede muziek. Dat is de spirit vandaag en ik lever jou meteen al het bewijs met Roy Orbison. Het is 10 uur, tijd voor het nieuws. Dit is Serafine Smits.
3: Goedemorgen. De enige toegangsweg naar Brussels Airport is dicht door een gaslek. Nieuwe cijfers over kinderarmoede en onze landgenoot AJ Mitchell schittert in de NBA. Je geraakt op dit moment niet met de auto tot bij Brussels Airport in Zaventem. De enige toegangsweg is volledig dicht door een gaslek. Wouter Jean Vies van de brandweer.
4: Er is een gaslek ter hoogte van de wegenwerken onder de brug die leidt naar de luchthaven tot een middendrukleiding. Onze diensten zijn ter plaatse. Wij hebben een perimeter ingesteld om ervoor te zorgen dat niemand in de buurt van het risico kan komen. En ook de brug die leidt naar de luchthaven is op dit moment afgesloten voor alle verkeer.
3: Het verkeerscentrum roept op om de trein te nemen. In Zaventem vertrekt vandaag maar zowat de helft van de vluchten door de nieuwe Nationale Actiedag van de vakbonden. Daarnaast gaat ook ruim de helft van de aankomende vluchten door. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. België staat daarmee 11e in een lijst met 41 landen. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF.
5: We zien dat sommige kinderen zich in extra kwetsbare omstandigheden bevinden. Dat zijn kinderen van alleenstaande ouders. Kinderen die komen uit huishoudens met een laag inkomen. Kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap, kinderen met een migratie.

0: De LA Lakers van vedette LeBron James. Mitchell schitterde opnieuw met 28 punten en 4 assists. Oklahoma City is titelverdediger in de NBA. Wisselend bewolkt, kans op buien en 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris.
1: Op dit moment nog 5 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring, daar staat de langste file nog een half uur tussen de Expo en Diegem. Op de buitenring is dat 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. E19 richting Brussel, een kwartier tussen Vilvoorde en Machelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 12 minuten erbij tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En op de ring rond Gent richting Merelbeke, 10 minuten in de file tussen Evergem en Brugse Vaart.
2: Dit is Joe.
3: Met Heidi van Tielen.

You got it, Joe op je radio. En dus de allergrootste hits voor jou vandaag. Ook op deze stakingsdag. Die dus wel hier en daar voor wat problemen kan zorgen. Hè. Sommige scholen zijn dicht. Openbaar vervoer rijdt ook niet helemaal volgens het boekje. Veel minder vluchten ook nog eens. En dan die gaslek in Brussels Airport. Hoorde je daarnet in het nieuws. Maar goed, ik

Er valt op een gewone showdag altijd van alles te winnen in de verschillende programma's de hele dag door. Binnen een uurtje, een dik uurtje hier bij mij trouwens ook 100 euro met Less is More. Maar vandaag valt er ook nog een extra cadeautje te rapen bij Joe. Want vanavond hoor je vanaf 7 uur Stijn Smets op je radio. En dat is iemand die je in de gaten moet houden als je graag naar concerten wil gaan. Maar dan het liefst van al helemaal gratis. Wie niet? En ook vanavond vallen er bij hem weer tickets te rapen. En dat voor het concert van Jaap Rezema nu vrijdagavond in Brugge. Dus los in dat verlengde weekend door Hemelvaart lijkt mij ideaal. Vanavond vanaf 7 uur dus zeker luisteren naar Stijn en nu alvast naar Jaap zelf samen met Pommelin Thijs.

0: Anakis brother. Here is brother Bambi.
1: Halleluja, brothers and sisters.
0: Halleluja, brother Bambi.
1: Donderdag is het weer zover.
2: Hemelvaartsdag.
0: Halleluja.
1: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bambi?
1: Nee tegen BTW, brother vader.
0: Halleluja, brother Bambi.
3: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Green for Life.
3: Green for Life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
3: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
5: Echte liefde begint in een Stijlaarts badkamer.
6: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
7: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
6: Ach, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
7: Oh, dat was makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
6: Oh.
5: Kiezen begint in een Stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
8: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
9: Amai, dat wordt vlammen.
8: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.

Nog wat een uitlopertje van de disco uit begin jaren 80. Earth, Wind and Fire en Let's Groove. Ze zeggen wel eens, je krijgt wat je geeft. Doe je goed, dan gebeuren er ook goede dingen. Doe je slecht, ja, dan komt dat ook terug in je gezicht. Ik geloof erin. Nu, jammer genoeg is dat niet altijd zo. Maar gelukkig wel in deze song van New Radicals. Dit is nog eens You Get What You Give.

0: is 10:30 geworden en het is nog altijd wel wat druk onderweg. Ik geef je de plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. E19 richting Brussel, een kwartier erbij tussen Zemst en Machelen. Brusselse binnenring 12 minuten in de file tussen Strombeek en Machelen. En op de Antwerpse ring richting Nederland reken op 10 minuten in de file tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West.
1: Dit is Joe
2: met Heidi van Tielen.

Zometeen weer een nieuwe tip van mijn wegwijzer. Dat is deze week VTM-nieuwsanker Freek Baraakman. En op dinsdag, ja, altijd een ultieme vakantietip. Nu, ik zag dat Freek nog niet zo lang geleden zijn vliegbrevet heeft gehaald. En nu wil ik natuurlijk weten of hij daarmee deze zomer op vakantie gaat. Ik vraag het hem zometeen, onder andere naar Duran Duran.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
7: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
8: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: wegwijzer.
1: Freek Braakman, goedemorgen.
2: Goedemorgen Heidi.
1: Ja, ik heb gezien op jouw Instagram dat jij een tijdje terug, nog niet zo heel lang geleden, jouw vliegbrevet hebt gehaald. Is dat de bedoeling dat jij binnenkort naar jouw vakantiebestemmingen vliegt?
2: Nee, want het vliegtuig waar ik mee vlieg, dat moet toch om de zoveel tijd eens landen. En ik denk dat ik naar pakweg het zuiden van Frankrijk toch makkelijk 3 dagen onderweg zou zijn.
1: Ah, is dat echt? Oké. Het is niet iets om de snelle verplaatsingen mee te maken.
2: Nee, dat werkt. Zo werkt het helaas niet.
1: Oké. Dus je gaat andere vakantiebestemmingen dan kiezen, vermoed ik. Wat heb jij gekozen als zo jouw favoriete plek?
2: Ja, ik vond dat heel moeilijk. En dan denk ik, ja, mijn favoriete vakantieplek, dat is eigenlijk misschien toch nog wel gewoon de stad waar ik woon, Gent. Ik woon al 40 jaar, nee, meer. Meer dan 40 jaar. Oh, woon ik in het centrum van Gent.
1: Ja.
2: En dat is een fantastische stad. Maar dat is natuurlijk geweldig cliché dat een mens dat dan komt vertellen. Hoe heet dat? Staycation.
1: Maar
2: ik heb Gent gevonden, dat is misschien een interessante tip, ik heb Gent gevonden in het zuiden van Italië ook. Dat bestaat daar ook gewoon. Die stad ligt daar gewoon op het eiland Sicilië.
1: Ja?
2: En die heet daar Catania. Maar die lijkt er eigenlijk geweldig goed op. Het is te zeggen, het is Gent, van de stukken van Gent waar ik van hou. Het bruist, maar het is toch bewandelbaar van de ene kant naar de andere kant. Dus het is niet te groot.
1: Mm-hmm.
2: Er gebeurt van alles interessants architecturaals. Als je naar boven kijkt, achter elke hoek van elke straat vallen dingen te zien waarvan je denkt, amai, wat is dit? En wat had die architect gerookt in de dag dat hij dat tekende? Maar heel gevarieerd, heel eclectisch heet dat dan. Lekker eten, lekker drinken. Maar het voordeel van Catania, het is het zuiden van Sicilië. En ja, daar heb je dan ook nog eens lekker mediterraan weer. En waar ik in Gent ook van hou, want ik ben opgegroeid aan de Dampoort, moet je weten. Dat is eigenlijk aan de haven van Gent.
1: Ja.
2: En dat is een hoekje dat traditioneel ook zo wel een beetje vuil is. Zo een beetje goed vuil. Ken je dat zo?
1: Ja.
2: Er wordt een beetje sluikstort, maar niet te veel. Graffiti, maar ja, niet te veel.
1: Ja, niet dat het heel onveilig wordt of zo.
2: Nee, dat ook niet. Hè. Maar ik hou ook niet van het te gepolijste. En ja, centra van steden, denk aan Brugge bijvoorbeeld, die hebben dan nogal vaak dat allemaal zo heel netjes, bijna geplastifieerd voelt. Hè. De steden onder botox. Maar Gent heeft hoekjes die dat niet hebben. En Catania, wel, dat ruikt daar toch overal een beetje naar vis van gisteren. Maar op een goede manier. Zo. Snap je wat ik wil zeggen? Zo echt authentiek. En alles met de glimlach. En voilà, Catania. Ga er allemaal naartoe op Sicilië.
1: Wat heb jij dat geweldig gepromoot met de vergelijking. Ja, met Gent. Ik zie het helemaal voor mij. En Sicilië, het eiland zelf, is ook prachtig. Hè. Er zijn nog andere bestemmingen op dat eiland ook.
2: En die vulkaan daar in het midden ook prachtig. Hè. Zo dreigend. En bijna literair.
1: Fantastisch. Goed, Sicilië. En dan bij voorkeur natuurlijk Catania. Komt op dat lijstje bij jou bij als wegwijzer. Freek, heel erg bedankt en tot morgen.
2: Tot morgen.
0: De wegwijzer. Good times, great music.

Ellie Goulding en Love Me Like You Do. Afgelopen vrijdag zijn bij VTM de live shows van The Voice begonnen. Ik vind dat zelf na al die jaren nog altijd toffe tv. Ik kijk er ook regelmatig naar. Zeker ook vind ik met de toffe coaches dit jaar, onder wie natuurlijk ook Joost Klein, die zo'n rare timing heeft en soms zo'n gekke dingen zegt, dat je toch blijft kijken van, ja, wat is het volgende? Dat wil je weten. En Joost Klein hebben we natuurlijk allemaal leren kennen met Europapa, die songfestival hit van hem, maar ook een bekende 80's hit sampelde hij en daar maakte hij

0: Luchtballon.
1: Luchtballon, een van de andere hits van Joost Klein, waar hij dus de mosterd ging halen bij deze Richard Marx die je nu nog eens krijgt met Right Here Waiting. Benieuwd of Joost Klein eigenlijk vanavond naar dat Songfestival gaat kijken, die eerste halve finale met daarin België. Maar Nederland doet dit jaar niet mee en ik denk dat hij wel zijn buik vol heeft van wat er 2 jaar geleden met hem gebeurd is. Al heeft hem dat natuurlijk ook totaal geen windeieren gelegd. Integendeel.

0: Makkelverse promo. 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldieprijs van maar 5 euro.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
3: Nee, maar ik wel.
0: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
5: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Kom erbij voor zalige muziek voor je werkdag met zometeen ook de vrouw die George Clooney heeft vervangen bij Nespresso. Toch een beetje schandalig. 11 uur, dit is het nieuws met Serafine Smits.
7: Goedemorgen. De toegangsweg naar Brussels Airport is weer open. Nieuwe cijfers over kinderarmoede. En in de UK verhoogt de druk op premier Starmer. De weg naar de luchthaven in Zaventem is weer open. Die was meer dan anderhalf uur volledig afgesloten, liever door een gaslek bij wegenwerken. Maar intussen is dat weer gedicht, zegt Jana Bergman van de politie.
8: Er is effectief sprake geweest van een gaslek. Al de diensten zijn zo snel mogelijk ter plaatse gegaan en ook fluvies. We hebben dan de A201 tijdelijk afgesloten in beide richtingen. We hebben ook een evacuatie opgestart van een aantal omwonenden. Ondertussen heb ik vernomen dat een vijftal personen geëvacueerd zijn, maar ze zijn ondertussen al terug onderweg naar hun woning.
7: Ook de perimeter rond het gaslek is opgeheven, omdat er geen gevaar meer is. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. België staat daarmee 11e in een lijst met 41 landen. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF.
9: We zien dat sommige kinderen zich in extra kwetsbare omstandigheden bevinden. Dat zijn kinderen van alleenstaande ouders. Kinderen die komen uit huishoudens met een laag inkomen. Kinderen jonger dan 3 jaar. Kinderen met een handicap. Kinderen met een migratieachtergrond.
7: Die situaties hebben ook een invloed op onder meer de fysieke gezondheid van de kinderen en ook op hun prestaties op school. In het Verenigd Koninkrijk blijft de druk op Brits premier Keir Starmer toenemen. Binnen zijn eigen Labour-partij denken al maar meer mensen eraan om hem opzij te schuiven. En ook enkele van zijn eigen ministers eisen zijn ontslag. Labour verloor vorige week fors bij de lokale en regionale verkiezingen. En Starmer lag ook al onder

George Clooney is nog altijd de chouchou van heel veel vrouwen wereldwijd. En die man kon zo goed op het knopje drukken van een espresso-koffiemachine om een koffietje te maken. Hij was jarenlang ook het zeer aangename gezicht van het koffiemerk. Maar hij is sinds een paar weken schaamteloos vervangen voor de reclamespots door een jonger veulen. Zijnde Dua Lipa, die ook heel sierlijk koffie kan maken, maar uiteraard vooral ook veel jonger en hipper is. En ze hopen dus met Dua Lipa een soort jonger koffiezuipend publiek aan te trekken. En zij zegt nu ook zeer overtuigend What Else, dat hoort erbij. Je hoort Dua Lipa nog eens samen met Angèle en hun single Fever.

Frankie Valliana, Grease is the word. Madonna die is bezig aan haar zoveelste comeback. Ze heeft een single uit met Sabrina Carpenter, op dit moment zeer hot. Europa heeft ze nog niet veroverd met Sabrina Carpenter, maar ze is wel deze week binnengekomen in de Billboard Hot 100. En dat is de belangrijkste Amerikaanse hitlijst, dus dat wil toch zeggen dat er iets op gang aan het komen is. En op 3 juli komt dan ook haar nieuwe album uit. Nu benieuwd of ze in de buurt kan komen van de gloriedagen uit de jaren 80 en 90. Ik draai nog eens met heel veel

0: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
3: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
2: Met een wel heel bijzondere bagage.
3: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
2: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
3: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
2: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
3: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
4: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel 4000 euro directe korting. Relax.
6: Het is Toyota.
5: Info en voorwaarden op toyota.be.
7: Kom nu naar Tegels Veronhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
8: Veronhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
7: En in mei betaalt Veronhoven de BTW in jouw plaats.
9: Good times.
10: Great music.

Alex Warren en Before You Leave Me. En die Alex Warren die heeft afgelopen weekend het eerste deel van zijn wereldtournee afgesloten. Het Europese deel, waar hij ook mee in België, in Antwerpen is geweest. En hij noemt het zelf op zijn sociale media de beste 7 weken van zijn leven. Nu even 2 weken rust voor hem en dan begint hij aan superveel concerten in Noord-Amerika. En daarna ook nog naar Azië en Nieuw-Zeeland. En dan is hij letterlijk de wereld rondgegaan. Ja, op zijn 25e mag hij zich dus echt wel een wereldartiest noemen. Eentje zoals deze Sting.

0: En met Brian Adams werd het 11:30. Er zijn 3 problemen onderweg waar je 5 of meer minuten verliest. Brusselse binnenring 6 erbij tussen Strombeek en Koningslo. Op de E19 richting Brussel 5 minuten in de file tussen Vilvoorde en Machelen. En op de Antwerpse ring richting Gent ook 5 erbij tussen Merksem en Borgerhout.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

vanavond de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. En ik heb zo'n beetje het gevoel, nobody cares. Ik snap het ook, te veel politiek gedoe. Voor veel mensen ook te veel theatrale acts. Maar ik vind dat zelf een beetje jammer. Ik ben nog altijd wel een klein beetje een believer van het Songfestival. Heeft zo'n lange geschiedenis. Ik ben nog niet klaar om dat weg te gooien. En daarom zometeen een Less is More in het teken van het Songfestival. Je krijgt dus een hit te horen die daar scoorde, maar die ja, ook wel degelijk groot genoeg is geweest om ook niet geïnteresseerden van dat Songfestival te bereiken. Dus wil je meespelen voor 100 euro bij Beatcharge en denk jij de hit te kunnen herkennen met enkel de instrumenten, dan moet je nu Less is More doorsturen via de Joe-app. Het is dus niet met een vakjury of met een publiek dat moet stemmen. Hell no, het is gewoon de super betrouwbare, volledig apolitieke Joe-computer die er iemand gaat uitpikken. Dus heb je zin om mee te spelen? Less is More, nu doorsturen liever in onze Joe-app.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
7: stap met meer korting op de trein.
8: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
9: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
8: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
10: Ik geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
6: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
11: De huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens.

0: Dit is Joe.
1: Les is more.
2: En we gaan op deze dinsdagochtend 11:45 naar een plek waar ik zelf heel graag kom. Naar Leuven, want daar is Hans. Hans, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Harry.
2: Hans, jij hebt jouw eigen restaurant in Leuven. Vertel, wat is het en wat doen jullie?
3: Het is Pasta Ruffo en we serveren Italiaanse pastagerechten zo goed mogelijk volgens de Italiaanse traditie.
2: Oké, dus zijn zo weer de klassiekers. Het zijn niet de gekke pastas of zo met de funky ingrediënten. Nee, meer de klassiekers.
3: Nee, carbonara zonder room. Alle minuutgemaakte puttanesca, zulke dingen.
2: Heerlijk, heerlijk. Het is 11:45. Jullie zijn nog niet open dan?
3: Over een kwartiertje gaan we open. Maar ik heb nog net tijd voor...
2: Voor alle studenten daar komen binnenvallen. Goed, Hans, we gaan spelen. Je weet natuurlijk dat je een opgave krijgt uit de geschiedenis van het Songfestival. Ga jij vanavond kijken?
3: Ik ga vanavond niet kijken, denk ik. Normaal kijk ik wel. Maar ja, maar iedereen ligt het een beetje gevoelig voor mij dit jaar.
2: Snap ik. En dat herkennen denk ik heel veel mensen. Maar goed, we gaan terug in de geschiedenis naar een andere song. En we gaan eens luisteren. Hans, dit is jouw opgave voor 100 euro bij Beat Charge.

0: Wat denk je? Heb je het herkend, Hans?
1: Ik denk dat het Gustav is.
0: Jij denkt dat het Gustav is. Kon je dat wel appreciëren? Dat was nog in de iets betere jaren, een paar jaar geleden.
1: Ja, daar was ik heel trots op zijn prestatie.
0: En terecht, want het is hem ook. Because of You van Gustav, die levert jou 100 euro op. Ja, goed gedaan, Hans. En nog net op tijd voor die middagshift daar begint. Hè. Veel succes, laat het daar allemaal smaken. En 100 euro komt jouw richting uit, hè?
1: Dankjewel.
0: Dag, tot de volgende. Hè. Bye bye, dag Hans.

3 jaar geleden onze inzending. Gustav en Because of You. Hij noemt het zelf de laatste onschuldige editie, lees ik hier ook online. Ja, heeft het ook natuurlijk moeilijk met de evolutie van dat songfestival. Maar denk maar eens terug aan de jaren 70, toen het nog de doorbraak betekende voor onder andere deze groep. ABBA won in 1974 met Waterloo en de rest is geschiedenis. Zo kan je dat dan wel zeggen. Benieuwd of er vanavond ook nog geschiedenis wordt geschreven. Dit is alleszins nog eens ABBA.

0: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
4: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Goedemiddag, we zitten alweer bij dinsdagmiddag en je krijgt ook dit uur niks anders dan het beste van mij. Want de ultieme entertainer die hoor je zometeen al na het nieuws. Het is 12 uur, dit is het nieuws met Serafien Smits.
6: Goedemiddag. De betoging tegen het beleid van de regering trekt door Brussel. Nieuwe cijfers over agressie tegen zorgverleners. En in New York kan iedereen de Epstein-files inkijken. In Brussel betogen enkele tienduizenden mensen tegen de besparingen van de regering. Vooral dan tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De betoging vertrok een uur geleden aan het Noordstation en trekt naar het Zuidstation. Het is al de zesde betoging sinds begin vorig jaar. Maar het is belangrijk om druk te blijven zetten, zegt de Christelijke Vakbond.
7: Vandaag is het now or never voor de pensioenhervormingen. Want die liggen voor in het parlement. En dus wij willen toch nog een scherp signaal geven tegen die pensioenhervorming. Want ja, de mensen gaan minder overhouden bij flexibeler en langer te werken.
6: Voorlopig verloopt alles rustig. De werkgevers zijn niet te spreken over de zoveelste actiedag. Het was even chaos op weg naar Brussels Airport in Zaventem. De brandweer moest de enige toegangsweg deze voormiddag ruim anderhalf uur volledig afsluiten door een gaslek bij wegenwerken. Ze evacueerden uit voorzorg ook enkele buurtbewoners. Uiteindelijk kon netbeheerder Fluvius het lek dichten en was het gevaar voorbij. Bijna 4 op de 10 zorgverleners hebben vorig jaar te maken gekregen met agressie, zowel fysiek als verbaal door patiënten of bezoekers. Dat blijkt uit een onderzoek van preventiedienst IDW. Sophie van den Broek.
8: Bijvoorbeeld in algemene ziekenhuizen. Patiëntenbezoekers krijgen daar heel vaak te maken met stressvolle en onzekere situaties. Vaak krijgen ze daar ook slecht nieuws. Die lange wachttijden die er soms wel eens bij horen. En dat kan soms een explosieve combinatie zijn. Maar soms is agressie ook een symptoom van een bepaald ziektebeeld. En dat zien we dan meer in de woonzorgcentra en de psychiatrische instellingen.
6: Agressie verhoogt het risico dat zorgpersoneel uitvalt op het werk, waardoor de druk op de collega's dan weer groter wordt. En bijna de helft van de KMO's overweegt om flexijobbers in te zetten als het systeem vanaf 1 juli uitgebreid wordt naar alle sectoren. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf ST Works.
9: Ze gaan die inzetten voor het effectief aanvullen van de vaste medewerkerspoelen op drukke momenten. 2, voor afwezigheden, bijvoorbeeld wanneer vaste medewerkers vakantieperiodes hebben. Andere situatie is inzetten op moeilijk invulbare momenten, avondwerk, weekendwerk.
6: Het kan gaan om een winkel tijdens de koopjes bijvoorbeeld of een ijssalon op hete zomerdagen. In New York in de VS kan iedereen het volledige dossier van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein inkijken. Het ligt daar afgedrukt op papier, goed voor bijna 3500 boeken en 3,5 miljoen pagina's. In de VS is er al jaren ophef over de Epstein-files, omdat er heel wat prominente figuren genoemd worden, zoals president Trump.

0: En het wordt droger en iets zachter. Het is 3:03 en op dit moment zijn er geen plekken op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

de ultieme entertainer Robbie Williams en Feel. En natuurlijk ook een geweldig gevoel voor humor dat die man heeft. En dat heeft hij de afgelopen week ook volledig uitgespeeld op zijn Instagram. Want met een soort van Photoshop postte hij zotte foto's van zichzelf. Met een halve tand, een heel lange tand, een kaal hoofd en een volledig nieuw groen kapsel.

hadden met z'n allen gehoopt op zonnige vooruitzichten voor dat verlengd weekend. Die zijn er op dit moment totaal niet. Maar laat dat vooral de pret niet bederven. Er zijn altijd andere manieren om zon in je leven te krijgen. En we kunnen nu al eens proberen met Texas en Summer Sun.

0: Vitamine D-dosis met dank aan Texas en Summer Sun. En zet zeker je wekker morgen, dan mag je dit verwachten.
1: Morgen vroeg bij Sven en Anke.
2: Woensdag is Krapulekesdag.
0: Want vlak voor het lange weekend en vlak voor een comeback komt Krapoel en Axe nu al eens oefenen bij ons. Met zaterdag is Krapulekesdag.
3: Wel gaan feesten en als dat nog niet mag.
2: Maar morgen is natuurlijk echt ook wel woensdag en daarom Rick Torfs op bezoek met een heel pittig dilemma. Op veel werkvloeren gaat de jaloezie knetteren morgen.
4: Ook morgen word je weer vrolijk wakker met Sven en Anke.
2: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
5: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
8: Amai, dat wordt vlammen.
7: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
9: Jij hebt de power met de Eneco-app.
10: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
11: Hoe weet jij dat, papa?
10: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
11: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
10: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
11: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
10: Nee, maar ik wel.
9: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
12: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
13: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
14: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
13: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
1: Dit is Joe.

Eva Max en A Sweet But Psycho komt ook wat in de buurt van de omschrijving van Jan Bosman, die je straks weer hoort tussen 1 en 4. Want Carol Schmid die geniet volop van Zweden en Jan Bosman die ging hier toch al rond. Dus kan hij zich maar beter ook wat nuttig maken. Tot zover is natuurlijk nog verder de

0: files op de rivier, die zijn er niet. En op de snelwegen, ça va eigenlijk ook wel op dit moment. Er zijn drie plekken waar je 5 minuten verliest. Op de A12 richting Antwerpen is dat de hoogte van Aartselaar. Antwerpsring richting Nederland ook 5 tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. En 5 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

En vroeger keek absoluut everybody naar het Songfestival. Die tijden zijn veranderd, maar het gaat wel degelijk nog door. Met vanavond België in de allereerste halve finale. Maar wat moet je nu weten over die act als je morgen toch een klein beetje wil meebabbelen, maar absoluut geen goesting hebt om te kijken vanavond? Wel, dat laat ik je zo meteen nog eens horen.

0: voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
1: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Hemelvaart.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Hey hey, Emily van Prikantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prikantek winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
6: Knaldi. Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
7: Check, check, check. Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Green for Life.
3: Green for Life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
3: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Vanochtend belde Sven en Anke met Wim de Handschutter, de journalist die in Wenen zit voor het Eurovisie Songfestival deze week. Met vanavond, jawel, je hebt het misschien gemist, maar het is wel degelijk vanavond, de Waalse Essila die ons land gaat vertegenwoordigen met het nummer Dancing on the Ice. Klinkt heel Billie Eilish als je het hoort, maar ik vind het op zich eigenlijk niet verkeerd. Maar Anke zei ook nog vanochtend, ik zou het niet meteen terug opzetten op Spotify. En dat heb ik ook wel een klein beetje. Dus het blijft te weinig hangen om het keer op keer opnieuw te willen beleven. Ze doet het ook niet goed bij de bookmakers en ze heeft zelf ook al gezegd dat ze eigenlijk wel verrast zou zijn mocht ze doorstoten naar die finale op zaterdag, omdat de Belgische inzendingen, en daar heeft ze wel een punt natuurlijk, het de laatste jaren echt niet gemakkelijk hebben. Maar zou ze het wel verdienen eigenlijk? Dit is wat journalist Wim daarover zei vanochtend.
1: Sila heeft twee keer gerepeteerd tijdens de generale repetitie. Voor het eerst hebben we de act in zijn volledigheid kunnen bekijken als journalisten. En wat daarbij echt opvalt, is dat onze Belgische act in een soort van wintersfeer, zelfs kerststemmingen baat. Er zijn sneeuwvlokken die naar beneden dwarrelen. Ze is in het wit gekleed. Ze komt als een sneeuwkoningin op het podium.
2: In mei.
1: Ja. Ja. En dan, enkele maanden geleden heeft zij voor het eerst het nummer gezongen op de Belgische televisie. Heeft veel kritiek gekregen op haar optreden, want het kwam vocaal niet sterk over. Maar tijdens de generale repetities was het wel goed. Ze is vocaal overeind gebleven. Ze heeft de hoge noten gehaald. Heel af en toe in het begin een onzuivere klank. Maar globaal bekeken deed ze het wel goed.
0: Ja, of dat werkt, de kerstsfeer in mei, dat zien we dus vanavond. Of hoor je gewoon morgen als je niet wil kijken en als je de radio opzet. We zullen het jou wel allemaal meegeven.

Rick James en Super Freak. De hits van Schmidt is deze week een totaal niet rijmende hits van Bosman. Want Jan Bosman liever, dat is de man. Tussen 1 en 4. En voor het zover is, heb ik nog een lesje bij van Frans van Juf Farmer. Milijn voor de vrienden. Dit is Désenchanté.

0: Aldi staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
4: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Go Yellow!
7: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
8: Wat? 3?
7: Yep. Go for info naar telenet.be.
9: Met de feestdag op donderdag lijkt het dus vandaag alsof we al de week in twee snijden. Zo hoort dat op dinsdag en dat is een fijn gevoel. Behalve voor mensen die de hele week moeten werken natuurlijk. Ondertussen is het 1 uur geworden. Nieuws krijg je van Serafien Smits.
10: Goedemiddag. Tienduizenden mensen betogen tegen het beleid van de regering. Tanken wordt opnieuw duurder. En de Joodse gemeenschap wil dat artsen de rituele besnijders controleren. In Brussel betogen enkele tienduizenden mensen tegen de besparingen van de regering. Vooral dan tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De politie spreekt over 40.000 betogers. De vakbonden tellen bijna het dubbele. Het is al de 6e betoging sinds begin vorig jaar. Maar het is belangrijk om druk te blijven zetten liever, zegt Anne Vermorgen van de Christelijke Vakbond.
11: Vandaag is het now or never voor de pensioenhervormingen. Want die liggen voor in het parlement. En dus wij willen toch nog een keer een scherp signaal geven tegen die pensioenhervorming. Want ja, de mensen gaan minder overhouden bij flexibeler en langer te werken.
10: De eerste betogers zijn intussen al aangekomen op het eindpunt aan het station Brussel-Zuid. Voorlopig verloopt alles rustig. De werkgevers zijn niet te spreken over de zoveelste actiedag. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor benzine 95 komt er per liter ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal een goede €1,97. En voor benzine 98 komt er bijna 5 cent bij. En dat brengt de maximumprijs op bijna €2,05 per liter. Stookolie wordt dan weer wat goedkoper. De Joodse gemeenschap in ons land pleit voor een commissie van artsen om rituele besnijders te controleren. Dat meldt de Tijd. Aanleiding is de ophef rond illegale besnijdenissen. Het Antwerpse parket wil in dat onderzoek 2 mannen voor de rechter brengen. En door zelf met voorstellen te komen, hopen de Joden dat rituele besnijdenissen niet verboden worden. Bijna 4 op de 10 werknemers in de zorgsector hebben vorig jaar te maken gekregen met agressie. Zowel fysiek als verbaal door patiënten of bezoekers. Dat blijkt uit een onderzoek van preventiedienst IDW.
12: Bijvoorbeeld in algemene ziekenhuizen. Patiënten, bezoekers krijgen daar heel vaak te maken met stressvolle en onzekere situaties. Vaak krijgen ze daar ook slecht nieuws. Die lange wachttijden die er soms wel eens bij horen. En dat kan soms een explosieve combinatie zijn. Maar soms is agressie ook een symptoom van een bepaald ziektebeeld. En dat zien we dan meer in de woonzorgcentra en de psychiatrische instellingen.
10: Agressie verhoogt ook het risico dat zorgpersoneel uitvalt op het werk, waardoor de druk op de collega's dan weer groter wordt. En de Britse premier Keir Starmer blijft op post, ook al wordt de druk op hem al maar groter om op te stappen. We moeten verantwoordelijkheid nemen en voortbesturen, zei Starmer in een persbericht. Zowel binnen zijn eigen Labour-partij als vanuit enkele ministers komt de vraag om af te treden na de nederlaag bij de lokale verkiezingen en de heisa rond de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselen bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris. Maar het weekend wordt droger en iets zachter.
9: Daar ben ik blij om. Dat bleek gisteren ook al. Ondertussen is het 3 minuten over 1 geworden. Ik heb 4 files in de aanbieding. In de richting

Ze deed het, of ze doet het vooral in het Frans, maar ik denk dat de grootste hit in het Engels is gescoord met deze Be My Baby van Vanessa Paradis. Tijd om de patatjes of de boterhammen een beetje te laten zakken als je die al naar binnen hebt gewerkt. En dat doe ik zo meteen met Opalite van Taylor Swift. En vooral met deze bewegen op Patrick Hernandez. Hier is hij met Born to be Alive.

Taylor Swift en Opalite en Opalite, want zo heet het in het Nederlands, wordt eigenlijk gezien als een steen van liefde, rust en emotionele heling. En het bestaat voornamelijk uit glas en hars. En het wordt gemaakt uit, of is een soort van kunstmatig gemaakt glas. Geen natuurlijke edelsteen. Het wordt geproduceerd om te lijken op echte, kostbare opaal- en maanstenen. En daarmee ben ik zelf nog geen stap verder. Maar in ieder geval, het is blijkbaar wel iets behoorlijk kostbaars en iets dat je in huis moet hebben. Ter decoratie, want het ziet er mooi uit. Marvin Gaye nu, dit is Sexual Healing.

0: mooi en zacht, deze van Marvin Gaye, Sexual Healing. Geef mij even een paar minuten en dan krijg je van mij Kamaho te horen met From Like You.
1: Carglass hersteld, Carglass vervangt.
2: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
5: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
4: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
7: Auto 5.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
10: Chin chin.
9: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
10: Knalprijs.
9: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Niks gaat boven modeweek bij Gix.
11: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
10: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is modeweek bij Gix.
11: Ah, maar dan gaan we naar Gix, hè?
10: Ah, mais oui, chérie. Gix merkt je op. Duik de lente in bij Gix. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gix.be. Gix merkt je op.
12: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf €6. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's.

Daar straks al Vanessa Paradis. Nu Camaro. We blijven dus een heel klein beetje in het franglais. Of het Frans-Engels. Camaro met Femme Like You. Vermengd met daar heel wat Engels tussen. En dat scoorde dus duidelijk. Coldplay krijg je na deze van UB40 en Chrissy Hynde.

0: En natuurlijk Coldplay en Paradise. En zo meteen een liedje over een van mijn favoriete kleuren. Maar eerst, drie files die er staan op dit moment richting Antwerpen. Eentje op de E313. Daar schuif je aan tussen Randst en Antwerpen-Oost. Verlies je 5 minuten. Ook 5 minuten op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarden, Dansaertlaan en Jette. En wat dacht je? Ook 5 minuten op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Maar dan tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

een van mijn favoriete kleuren. En het is natuurlijk ook de kleur van jouw favoriete zender, van Joe. Zometeen open ik weer de schatkamer van Joe. Ik heb de sleutel van Karel doorgestuurd gekregen. En ik mag die dus de hele week gebruiken om daar eens te gaan snuisteren wat er allemaal in steekt. En dat kan ik straks ook met jou delen. Onder andere

0: Fiction Factory en Feels Like Heaven, wat ik je nog kan vertellen over die schatkamer. We gaan vandaag daarin de verjaardag van een grootse artiest vieren. Na Shakira en Wyclef Jean, Hips Don't Lie, over 2 minuten.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
2: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
1: Peugeot.
4: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
5: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
4: Met een wel heel bijzondere bagage.
5: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
4: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
5: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
4: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
5: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
9: stap met meer korting op de trein.
10: 40%, het zal wel zijn.
11: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
10: In Wallonië eens proberen.
11: Of naar een pretpark gaan misschien.
10: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
8: Koop nu TrainPlus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
12: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben. Kruidvat.

Vandaag, 12 mei, maar dan in 1948, werd Steve Winwood geboren. De artiest die al op 15-jarige leeftijd in de Spencer Davis Group zat en scoorde met onder andere hits als deze Gimme Some Lovin'. Dat klinkt al behoorlijk oud, maar het klinkt nog altijd ongelooflijk goed, die Gimme Some Lovin' van de Spencer's David Group. Daarna richtte hij zelf nog een aantal andere bands op, tot hij dus vanaf de late jaren 70 een succesvolle solo-carrière begon met een van de absolute hoogtepunten, de nummer 1 hit in de Verenigde Staten, Higher Love, het nummer dat ik zo meteen ook ga draaien. Een andere bekende solo-hit van hem is natuurlijk deze.

Je weet wel, die werd ook nog onder handen genomen door Amy Winehouse, Mark Ronson, die Valerie. Maar inderdaad, om vandaag zijn 78ste verjaardag te vieren, draai ik dus nog eens helemaal die While You See A Chance, nummer 1 hit in de Verenigde Staten en vandaag dus in onze schatkamer.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
6: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten. Eigenlijk alles van Boniplant.
5: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
7: Alles wat je weet over A-mode. Start.
8: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
9: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
10: Amode, familie van mooie merken.
11: Ik ga al eens een paar namen noemen. Hè. Survivor, Queen, Simple Minds en dan ook nog eens een easy moment. Heel veel om naar uit te kijken. Na het nieuws van 2 uur krijg je dat allemaal. Eerst nog luisteren naar Serafien Smit.
12: Goedemiddag. 40.000 mensen betogen tegen het beleid van de regering, schietpartij in Anderlecht. En Keir Starmer blijft aan als premier. In Brussel hebben 40.000 mensen betoogd opnieuw tegen de besparingen van de regering, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De vakbonden zelf hebben het over 75.000 betogers. Even was er wat tumult toen enkele actievoerders het hoofdkwartier van de MR van Georges-Louis Boucher bekogelden met eieren en bommetjes, maar de politie kreeg de situatie snel onder controle. In Anderlecht, ook in Brussel, is vorige nacht een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie kon snel een verdachte oppakken. Hij had zich verstopt onder een auto. De man wordt ondervraagd. De voorbije maanden waren er verschillende schietpartijen in Anderlecht. Vaak was er een link met het drugsmilieu. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor benzine 95 komt er per liter ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal een goede 1,97 euro. En voor benzine 98 komt er bijna 5 cent bij. Dat brengt de maximumprijs op bijna 2,05 euro per liter. Stookolie wordt dan weer wat goedkoper. En de Britse premier Keir Starmer blijft op post, ook al wordt de druk op hem al maar groter om op te stappen. We moeten verantwoordelijkheid nemen en voortbesturen, zei Starmer in een persbericht. Zowel binnen zijn eigen Labour-partij als vanuit enkele ministers komt de vraag om af te treden na de nederlaag bij de lokale verkiezingen en de heisa rond de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen, vooral na de middag, pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris.
11: Maar het weekend wordt beter. Zal ik het er maar aan toevoegen?
12: Het weekend wordt beter.
11: Zal ik het er dan maar aan toevoegen? Dankjewel. Ondertussen 2 minuten over 2 geworden. 3 files, die heb ik hier klaarstaan. Antwerpse ring richting Nederland. Daar schuif je aan tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. Door een defect voertuig verlies je daar een kleine 10 minuten. In de richting van Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost 5 minuten. En op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarden, Dansaertlaan en Jette. Ook daar verlies je zo'n 5 minuten.
13: Dit is Joe.
14: Met Jan Bosman.

De nummer 58 van onze top 2000, Simple Minds en Alive and Kicking. Tijd om nog eens over en weer te gaan naar Zweden. Mijn favoriet, of een van mijn favoriete landen. En deze keer niet voor de groep waar je nu eigenlijk aan denkt.

dit blijft toch een van de mooiste die Queen ooit hebben gemaakt. Allee, dat is mijn persoonlijke mening dan toch. Queen and Somebody to Love. En nu laat ik Shawn Mendes even zijn ding doen met Why, Why, Why.

0: Morgen vroeg bij Sven en Anke.
1: Woensdag is Krapulekesdag.
2: Want vlak voor het lange weekend en vlak voor een comeback komt Krapul en Akse nu al eens oefenen bij ons. Met zaterdag is Krapulekesdag.
3: Wel gaan feesten en als dat nog niet mag.
1: Maar morgen is natuurlijk echt ook wel woensdag en daarom Rick Torfs op bezoek met een heel pittig dilemma. Op veel werkvloeren gaat de jaloezie knetteren morgen.
2: Ook morgen word je weer vrolijk wakker met Sven en Anke.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be.
7: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
8: Amai, dat wordt vlammen.
7: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
9: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
10: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
9: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

Survivor en Eye of the Tiger voor mensen die zitten te wachten op het easy moment straks. Twee easy platen na elkaar. Ik kan jou nu al een easy momentje eigenlijk best wel aanbieden. Want kijk, Shania Twain die doet ook mee met deze bijzonder romantische single van haar. You're Still the One. En zo meteen ook nog Symphony. Looks

0: Clean Bandit samen met Zara Larsen en Symphony tot 1 minuut over 2:30. Er staan op dit moment 3 files. De Antwerpse ring richting Nederland. Daar wordt aangeschoven tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West. Door een defect voertuig verlies je daar op dit moment 5 minuten. In de richting van Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en Kleidaal aankondigde Steenweg komen ook 5 minuten bij. En nog eens 5 minuten op de Brusselse buitenring. Daar verlies je dus die tijd tussen Machelen en Machelen. Ja, zo staat dat hier echt. Hè? Tussen Machelen en Machelen wordt daar aangeschoven. Dus dat is van de ene straat tot de andere aanschuiven waarschijnlijk.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.
0: Voor de mensen die op dit moment in de studio aan het binnenkijken zijn, er staat hier plots heel veel volk om mij 1 koffie te brengen. Maar dus dat is zoals aan de straat. Ah nee, dat mag ik dan niet zeggen. Hè. Mensen die aan de straat werken of zo, of op het ministerie. Tegenwoordig is dat helemaal anders. Iedereen werkt weer. Net zoals ik hier, met Matthew Wilder nu en Break.

0: En jouw easy moment, twee easy platen na elkaar, dat komt er straks aan. Eerst rijk nog Gala met Free From Desire. En deze nieuwe van Cameron Whitcomb.
1: Dit is Nieuw bij Joe. Kingdom of Fear.
2: Good times.

0: generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
1: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...

0: Dit is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
3: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Mannekes,
7: vader,
6: hier is brother Bobby.
7: Halleluja, brothers en sisters.
6: Halleluja, brother Bobby.
7: Donderdag is het weer zover.
8: Hemelvaartsdag.
6: Halleluja.
7: En vanmorgen tot donderdag, hemelse korting.
6: Welke hemelse korting, brother Bambi?
7: Nee tegen BTW, brother vader.
6: Halleluja, brother Bambi.
9: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
10: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

het geweld van Gala en Free From Desire is het tijd voor ons zenmomentje. Dat betekent twee rustigere platen na elkaar. Want straks krijg je bijvoorbeeld Sarah van Starship. Maar ik begin met Mandy. Een van de bekendste nummers van Barry Manilow. Maar een nummer dat niet door hem zelf werd geschreven. Want de oorspronkelijke versie uit 1971 heette eigenlijk Brandy. Ja, en Barry Manilow die veranderde 3 jaar later dan de titel in Mandy. Een nummer dat gaat over diepe spijt en het besef dat de geliefde Mandy, die onvoorwaardelijke liefde gaf, werd afgewezen. En de tekst "You came and you gave without taking" staat centraal in dit liedje. Je kwam, je gaf onvoorwaardelijk, maar je kreeg er uiteindelijk niks voor terug. Intriest eigenlijk.

Meteen fijne reacties binnengekregen op ons easy moment op Starship en Sarah. En dan vooral ook op Barry Manilow en Mandy. Een intriest plaatje, maar wel zo fantastisch mooi om dat nog eens op de radio te horen. En je weet dat je kan altijd reageren. Als je de Joe-app hebt, kan je gewoon gratis naar ons berichten sturen. We komen die hier tegen. Die komen hier bij ons binnengevallen. En als je die Joe-app nog niet hebt, ook die is gratis te downloaden. Zet die erbij, dan ben je meteen op de hoogte van alles wat hier bij Joe gebeurt. En kan je op elk mogelijk moment ons laten weten in welke mood jij bent, is bijvoorbeeld één ding. Of wat je aan het doen bent. Allemaal fijne dingen die wij je dan kunnen lezen hier in onze app om die berichten te ontvangen. En we bouwen hier regelmatig ook feestjes. Bewijs ik nu met Pink. Get the party started.

0: moeten besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
3: Nee, maar ik wel.
2: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
6: Ja, hou je klaar. Dit uur gaan we swipen en liken. En krijgt een andere single die het niet heeft gehaald misschien nog wel een tweede kans dankzij jou. Dus daarvoor heb je ook die Joe-app al nodig. Installeer die maar, mocht je die nog niet hebben. Ondertussen 3 uur geworden, tijd voor het nieuws. Je hoort Julie Isabeau.
7: Goedemiddag. Het gaslek in de buurt van Brussels Airport wordt onderzocht. Een nieuwe schietpartij in Anderlecht en een nieuwe besmetting met het Hantavirus. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het gaslek deze voormiddag in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Het lek ontstond bij wegenwerken. Daardoor was de enige toegangsweg naar de luchthaven 1,5 uur volledig dicht. Je hoort collega Eva Peters.
8: Een interventie zoals hier, waarbij mensen geëvacueerd moeten worden, waarbij brandweer, politie moet worden ingezet, waarbij de luchthaven zoveel hinder ondervindt. Ja, dat kost natuurlijk heel veel geld. Dus de verzekeringen gaan nu uitmaken wie hier in de fout is gegaan en wie de rekening dus ook gepresenteerd zal krijgen.
7: Door het gaslek waren enkele buurtbewoners uit voorzorg geëvacueerd en vertrokken er in Zaventem ook heel wat vluchten met vertraging. Onder meer omdat de piloten niet op tijd in de luchthaven geraakten. In Anderlecht nog, in Brussel, is vorige nacht een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie kon snel een verdachte oppakken. Hij had zich verstopt onder een auto. De man wordt ondervraagd. De voorbije maanden waren er meerdere schietpartijen in Anderlecht. Vaak was er een link met het drugsmilieu. En een Franse vrouw die op het cruiseschip zat waar het Hantavirus uitbrak, is in kritieke toestand. Ze testte gisteren positief en ligt in het ziekenhuis in Parijs. En in Nederland moeten 12 medewerkers van een ziekenhuis in quarantaine, omdat ze fouten maakten bij de behandeling van een van de Nederlandse patiënten. In ons land zitten 2 mensen preventief in quarantaine. Het is nog niet duidelijk of ze ook besmet zijn. Wisselend bewolkt met kans op een bui bij zo'n 13 graden. Morgen bewolkt en vanaf de middag kans op stevige buien met onweer en opnieuw tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien. Vanaf het weekend wordt het droger en ook wat zachter.
6: 2 minuten over 3 de files richting Antwerpen op de A12. Tussen Poldervliet en Ekeren moet je aanschuiven. Je verliest daar een kleine 20 minuten. De Antwerpse ring richting Nederland, daar gaat het traag tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Een defect voertuig zorgt daarvoor een vertraging van 10 minuten. En in de richting van Gent op die Antwerpse ring gaat het moeilijk tussen Antwerpen Noord en Deurne. Moeilijk, de weg is daar afgesloten voor alle duidelijkheid. Daar komen 5 minuten bij. En de Brusselse buitenring, daar wordt een ongeval gemeld en daardoor file tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. Ook daar verlies je op dit moment zo'n 5 minuten.
2: Dit is Joe.
9: Met Jan Bosman.

ze is weer meer dan alive natuurlijk, want ze geeft binnenkort een aantal concerten in Parijs. Miljoenen mensen hadden zich op de wachtlijst gezet, maar er zijn plaatsen voor een aantal duizenden mensen. Dus ik denk dat het evenwicht daar op een of andere manier nog moet hersteld worden. Ik denk dat ze nog een honderdtal extra concerten zal moeten geven om toch maar even in de buurt te komen van hoeveel mensen er eigenlijk dat wederoptreden van Céline Dion willen gaan bekijken natuurlijk. Maar wie tickets heeft, die is overgelukkig. En als je er nog wil, dan moet je heel veel geld ervoor over hebben natuurlijk, want op de zwarte markt worden er al tickets voor dat concert verkocht. Corona, zometeen, na U2.

Anthem of the Night van Corona, die zich tegenwoordig eigenlijk beter Hanta zou laten noemen. Maar in ieder geval fijn nummer natuurlijk. En we gaan swipen en liken. Iedereen doet dat graag. Dat is iets wat we nog niet zo heel veel jaren doen. Maar ondertussen weten we allemaal hoe we moeten swipen tussen foto's. Sommige dingen een hartje geven, andere dingen een duim naar beneden geven. Swipen en liken, dat is wat we dus ook met muziek gaan doen. Want straks krijg je van mij 5 verschillende singles. Eén van die singles kan misschien jouw absolute favoriet wel zijn. En die kan je dan liken, die draai je dan helemaal. Maar je kan dus tussen verschillende nummers gaan swipen. Zoals jij alleen dat kan. Wat moet je daarvoor doen om vandaag mee te mogen swipen en liken? Gewoon mij een zinnetje sturen via de Joe-app. Ik wil swipen en liken omdat. En daar dan een goede reden aan vasthangen. Dus ik wil swipen en liken omdat. En een fijne reden aan toevoegen. Misschien kiest de computer of ikzelf jou er dan wel uit om straks met mij samen te swipen en te liken. En ik ben dan altijd heel erg benieuwd welk nummer jij er dan zal uithalen. Ik wil swipen en liken omdat. En reden sturen via de Joe-app kan vanaf

0: waar sneeuw op nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.

0: Bea laat weten dat NCC naar het depot in Leuven komt en dat ze daar tickets voor heeft. Dus ik veronderstel dat ze daar heel blij mee is natuurlijk. De Wall Street Shuffle was dat.
1: Swipe of like?
0: Ik ga swipen en liken met Christophe uit Aalter. Dag Christophe.
2: Goedemiddag.
0: Ja, de reden dat ik jou er heb uitgehaald was omdat je schreef dat je een heel brede muzieksmaak hebt.
2: Ja, dat is inderdaad waar.
0: Vertel eens waar je allemaal graag naar luistert dan.
2: Eigenlijk van Bonsai tot Iron Maiden tot Meatloaf, Queen,
0: ja, amai,
2: Dire Straits.
0: Ja, ik hoorde daar Bonsai ook tussen zitten, dus je bent zo iemand die helemaal uit de bol kan gaan als je dat hoort op een feestje?
2: Dat was de 90s muziek, dus ik ben van 73. Dus.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Ja, dat was een goede oude tijd.
0: En wat doe je zelf allemaal al met muziek? Verzamel je of albums of LP's? Of hoe zit dat?
2: Nee. Nu gewoon luisteren van 's morgens vroeg tot 's avonds laat naar de radio.
0: Ah ja, oké. Je dacht van nu wil ik je swipen en liken. Kan je nu doen natuurlijk. Dus ik ben benieuwd wat jij er gaat uithalen. Want als je zegt van ik heb een brede muzieksmaak, dan zal het misschien ook moeilijk kiezen worden.
2: Ja, dat kan wel.
0: Dat zou best eens kunnen, hè. Ja, maar we gaan er toch voor. En je weet het, de platen die je niet kiest, die krijgen dan straks eventueel nog een tweede kans. Maar daar vertel ik zo meteen alles over. Eerst is het jouw beurt. Dus ik ben benieuwd wat je eruit haalt. Dit is de start.
3: Oké, ready?
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Ik begin met deze voor jou, Christophe. David Swipen. Bowie of...
2: Swipen.
0: Dat ging nogal snel. Hoe komt het?
2: Ja, niet zo... Prince en David Bowie zijn niet mijn favoriet.
0: Ah, oké. Ja, dat doen we dan niet. Dit...
1: Kandidaat 2.
2: Ja, die gaan we houden.
0: Is het echt?
2: Ja.
0: Maar je hebt de rest nog niet gehoord, hè?
2: Oké, dan gaan we swipen.
0: Nee, ik wil jou niet beïnvloeden.
2: We gaan swipen.
0: Je gaat toch swipen? Dus ook niet Milk Inc.
2: Die krijgt dan een nieuwe kans.
0: Ja, misschien wel, je weet maar nooit.
1: Kandidaat 3.
2: We gaan ook swipen.
0: Nog eens swipen.
2: We gaan door tot het gaatje.
0: Maar de vijfde moet je dan sowieso houden, hè, als je die niet kiest. Hè.
2: Ja.
0: Ja, oké, we gaan door.
1: Kandidaat 4. Want zij
2: gelooft die mij. Ja, oké, die nemen we. Ja. Een meezinger.
0: Een meezinger, inderdaad. En ik had wel gedacht dat je die zou kiezen, die André Haas is. En zij gelooft in mij. Moet ik dan nog eens de vijfde kandidaat ook laten horen?
2: Ja,
0: oké, daar komt hij.
1: Kandidaat 5.
2: Nee,
0: dan
2: komt
0: thuis aan
2: mijn keuze.
0: Is het echt bij je content? Oké, dat is goed.
2: Dat was het.
0: We gaan inderdaad voor jouw keuze. Waarom precies die van André Hazes?
2: Omdat dat een leuke meezinger is. De muziek, de radio wat luider en volle borst.
0: En je houdt van het levenslied.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, oké. Ik ga hem draaien, Christophe. Bedankt om mee te swipen en te liken. Inderdaad, een heel brede muziekkeuze. Maar jij gaat dus voor André Hazes, zij gelooft in mij. Zeg, en zo meteen dan stemmen via de Joe-app, want ik ga dan een poll openzetten. Dan kan je misschien nog eens een tweede kans kiezen ook, hè?
2: Ja. Ook on water.
0: Niet de mensen beïnvloeden, Christophe. Dat is voor straks. Ja. Bedankt.

0: helemaal gedraaid is André Hazes en zij gelooft in mij. Maar dat betekent dat er vier anderen zijn die een tweede kans krijgen. En dat gaat tussen David Bowie met Life on Mars, Milk Inc. met Walk on Water, Cher met de Shoop Shoop Song of Aerosmith met Dream On. Ik vraag jou en heel veel andere mensen om nu de Joe-app te openen en aan te duiden welke van die vier jij graag een tweede kans wil geven. En je hoorde het daarnet, als het, van Patrick was het, ja, die afhangt, die zou voor Milk Inc. gaan met Walk on Water. Maar de keuze die ligt op dit moment volledig in jouw handen. Duid aan wie van jou een tweede kans krijgt en dat doe je dus vanaf nu via de Joe-app. De files op dit moment staan op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout komen 20 minuten bij. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West is dat een kwartier. En in de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost, de weg is daar afgesloten en daar verlies je een kwartier. En ook in de richting van Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel op die Antwerpse ring, daar komen 10 minuten bij. Richting Antwerpen op de A12, tussen Antwerpenhaven en Ekeren verlies je ook 10 minuten. Op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord zijn dat 5 minuten. En ook nog eens 5 minuten op de Brusselse Buitenring. Daar gaat het moeilijk tussen Diegem en Machelen-Woluwe aan.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

Geweldig. ABC en The Look of Love. Tamara stuurt, Jan, je bent mensen aan het beïnvloeden. Tamara, ik zou niet durven. Ik geef gewoon mee dat je dus nog altijd een nummer, een tweede kans kan geven. David Bowie met Life on Mars, Milk Inc. met Walk on Water, Cher met de Shoop Shoop Song en Aerosmith met Dream On. Je kan aanduiden in de Joe-app welke van die vier jij een tweede kans wil geven. En ik was daarnet vergeten om de percentages te tonen. Ondertussen kan je dat wel allemaal zien en dan merk je dat het nu op dit moment gaat tussen Milk Inc., Walk on Water en Aerosmith met Dream On. Die hebben allebei 38% van de stemmen. Ik heb het al gezegd, hè? Jouw stem, dat is altijd belangrijk. Dus jij kan nu het verschil maken. Welke van die vier wil jij graag horen? Maar weet ondertussen dat er twee zijn die helemaal aan de top staan en die strijden om toch gedraaid te worden. Zo meteen na Of Monsters and Men en de reclame krijg je te horen wie van die vier het uiteindelijk heeft gehaald.

0: Robijn staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
1: joehoe,
0: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
3: Nee, maar ik wel.
2: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
10: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
9: Met een wel heel bijzondere bagage.
10: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
9: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
10: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
9: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
10: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
11: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
12: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
11: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
13: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
14: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Goesting in mijn wereldreis.
16: Elke maand.
15: Lekker chillen in paradijs.
16: Elke maand.
17: Win for life.
16: Win for life.
17: Win tot €5.000 elke maand.
16: Elke maand.
17: Je leven lang.
18: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.

uiteindelijk was het heel erg duidelijk. 45% van de stemmen ging naar Dream On van Aerosmith. En kreeg dus daardoor een tweede kans van jou. Morgen doen we dat opnieuw. Swipen en liken en tweede kansen uitdelen. Sinead O'Connor nu.

Billy Ocean met een van zijn grootste hits, When the Going Gets Tough, the Tough Gets Going. Ik moet dit programma altijd eindigen. Ik moet niks, maar ik mag het programma altijd eindigen met positief nieuws. En ik kan vandaag niet tussen deze uit. Ja, want vanavond is er het Eurovisie Songfestival, want België zit in de eerste halve finale. En ik weet het, iedereen zaagt er altijd maar over en we kijken niet meer. En het is slecht en het is kitsch en het is circus en het kost te veel geld en dit en dat. En Israël doet mee en ik weet dat allemaal wel en ik snap het ook voor een groot deel. Maar uiteindelijk blijft het een soort van verbinding toch wel. Verbinding tussen de liedjes en alles wat er gezongen wordt. En ik kan me voorstellen dat sommige dingen waarvan je denkt, van, goh, moet dat nu echt? Begrijp ik helemaal. Maar het is toch een feest. En daar blijf ik bij. En dat zal vanavond ook zo zijn. En we duimen natuurlijk voor onze Esila met Dancing on the Ice. Ook al zijn de vooruitzichten niet zo spectaculair. Maar toch, ik denk wel dat ik ga kijken. En er toch ook een beetje van ga genieten. Met chips en koekjes en M&M's en dat soort dingen allemaal. Met misschien een aantal mensen rondom mij. Voilà, ik hoop dat jij net hetzelfde gaat doen. En mocht je toch het nummer nog niet hebben gehoord of gemist hebben, dan draai ik nu met plezier tot slot van dit programma nog eens Esila, onze inzending voor het Eurovisie Songfestival vanavond.

0: Mannekes. Vader. Hier is brother Bobby.
1: Halleluja, brothers en sisters.
2: Halleluja, brother Bobby.
1: Donderdag is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
1: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bobby?
1: Nee, tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bobby.
4: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Ja, boeien. Sorry, het is een dinsdag die eigenlijk een donderdag is, want woensdag is het weer vrijdag en dus fuiven wij als de duiven met de beste playlist die je op dit uur in Vlaanderen kan vinden. Lionel Richie, Snap en Kiss, en dat is nog maar het begin. Eerst 4 uur, Julie Zabo.
7: Goedemiddag. Opnieuw geen stemming over de pensioenhervorming. Het gaslek vlakbij Brussels Airport wordt onderzocht en verschillende Joodse organisaties dienen klachten na de match tussen Anderlecht en Club Brugge. In het federaal parlement wordt er morgen opnieuw niet gestemd over de pensioenhervorming. Verschillende oppositiepartijen willen de stemming uitstellen door advies te vragen aan de Raad van State. De pensioenhervorming is wel een van de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord. Er was vandaag ook nog een grote betoging in Brussel tegen die hervormingen. Bedoeling is nog altijd dat de pensioenmaatregelen vanaf volgend jaar worden ingevoerd. Ook met het nieuwe uitstel nu zou dat nog kunnen. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het gaslek deze voormiddag in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Het lek ontstond bij wegenwerken. Daardoor was de enige toegangsweg naar de luchthaven 1,5 uur volledig dicht. Je hoort collega Eva Peters.
8: Een interventie zoals hier, waarbij mensen geëvacueerd moeten worden, waarbij brandweer, politie moet worden ingezet, waarbij de luchthaven zoveel hinder ondervindt, ja, dat kost natuurlijk heel veel geld. Dus de verzekeringen gaan nu uitmaken wie hier in de fout is gegaan en wie de rekening dus ook gepresenteerd zal krijgen.
7: Door het gaslek waren enkele buurtbewoners uit voorzorg geëvacueerd en vertrokken in Zaventem ook heel wat vluchten met vertraging. Onder meer omdat de piloten niet in de luchthaven geraakten. Verschillende Joodse organisaties hebben een klacht ingediend bij het parket van Brussel voor antisemitisme. Tijdens een voetbalwedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge zongen enkele supporters van Brugge anti-Joodse liedjes. Het parket opende zelf al een onderzoek wegens aanzetten tot haat en geweld. Gisteren werd de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, al verhoord. Hij zegt dat hij mee zal werken aan het onderzoek om de betrokken supporters te identificeren. Wisselend bewolkt met kans op een bui bij zo'n 13 graden. Morgen bewolkt en vanaf de middag kans op stevige buien met onweer opnieuw tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien. Vanaf het weekend wordt het droger en zachter.
6: Dat is goed voor mijn regenput.
9: Ja,
6: ja.
9: En voor de bloemetjes.
6: Dat zal blij van.
9: En het gras.
6: Volle regenput, ja. Dat heeft de mens nodig.
9: Een heel goede middag. 7 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 42 minuten daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 18 tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de A12. 21 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. 13 tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid. Op de E17 12 minuten tussen Kruibeke en Antwerpen-West. En op de E19 11 minuten trager tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord.

0: Dat was toen zo. De Snap met The First, The Last Eternity. Of zoals Kathleen en ook Rani de Koning zouden zeggen, ik turne niet.
1: Ja, dat zit inderdaad.
0: Er wel heel duidelijk in. En dan heb je ook compliment gekregen van Stefan. Die zegt, mooie stoel heb je, Alexandre.
1: Ja, ik heb hem gevraagd, wie is Alexandre? Dat is mijn alter ego, blijkbaar.
0: Is er nog iemand onzichtbaar in die studio waar wij niks van weten? Ja, pas op achter u. Alexandre.
1: Een heel goedemiddag. Ik had vanmiddag nog een lang interview en een fotoshoot voor het weekendmagazine Billy. Dus voor ik hier de studio instapte, drong een kleine pipi-stop zich stilaan op. En dat rijmt. En ik was daar niet de enige. En ik moest noodgedwongen...
0: Ik ben zo benieuwd waar dit naartoe gaat.
1: Ja, ik moest noodgedwongen met mijn Billy plaatsnemen op een wc-bril die al serieus voorverwarmd was door vreemde Billies. En echt, ik was er bijna weer afgewipt, hè. Want ik heb echt iets tegen voorverwarmde dingen. Sommige mensen, man, dit is echt, sommige mensen die dwepen met een elektrisch deken in hun bed. Of een voorverwarmde wc-bril. Hè. Dat is het summum van luxe, voorverwarmde wc-bril. Maar baby dus niet. Ik wil het heel graag fris en fruitig. En zo heb ik ook bijvoorbeeld 10 keer liever een visagiste met ijskoude handen, hè, die zich dan meestal excuseert, dan zo eentje met zo van die wakke pollekes.
0: Ah ja, dat snap ik nu nog wel.
1: Warme wakke pollekes.
0: Dat begrijp.
1: Ik weet niet wat dat is, maar het voelt gewoon vies of zo.
0: En dat doet mij heel hard denken, jouw verhaal, aan Roald Dahl, de bekende schrijver van Mathilda en zo. Die heeft een autobiografie, die is supergoed, superleuk om te lezen. Boy heet die, over zijn jeugd.
1: Ja?
0: En die zat zo ergens voor de oorlog op zo'n typische Britse kostschool, zo'n internaat.
1: Mm-hmm.
0: En daar werden de eerste jaartjes altijd heel hard gepest door de zesdejaars.
1: Ja?
0: Echt als slaafjes behandeld. En een van de dingen die die jongetjes moesten doen, was in putsen van de winter, die wc's waren allemaal buiten, daar op de toiletten gaan zitten voor als die zesdejaars naar het toilet moesten dat die een warme bril hadden.
1: Nee.
0: Dus ooit, Rani, was dat een statussymbool dat iemand jouw bril voorverwarmde?
1: Ja, nee, ik wil het niet. Ik wil het niet.
0: En zo'n Japans wc zo voorverwarmd en zelfreinigend en met zo'n sproeierke dat dan zo even zo... Pssst, alles komt proper spoeien.
1: Oh nee, ook niet, denk ik.
0: Heb jij zetelverwarming in de auto?
1: Ja, dat wel. Maar pas op, dat gaat van koud naar warm.
0: Ja.
1: En daar hou ik wel van.
0: Hè? Ah, ja.
1: Dus ik wil ook in een koud bed kruipen en dan zo echt zo in de winter. En dat dan zo stilaan een beetje verwarmd. Het moet van nature verwarmen.
0: Ik snap het ook wel, zo in zo'n warm waterbed kruipen, dat vind ik niet tof.
1: Nee, het moet
0: warm worden.
1: Ik moet het niet weten. En zeker niet als het voorverwarmd is door iemand anders. Het is too much.
0: Volgende keer dat jij bij mij in de auto stapt. Ja, ik doe dat heel vaak bij mijn passagiers, zo stiekem de zetelverwarming aanzetten.
1: Ah, ja,
0: en dan kijken hoe lang het duurt voor ze zeggen, ik heb precies kaka in mijn broek gedaan.
1: Dat is zo vooral in de zomer is dat leuk. Om dan zo een beetje bij te geven.
0: Allee, de lat van dit programma, ze kan niet meer lager. We gaan eronder proberen dansen. Verder in deze uitzending, we gaan ons amuseren, maar we gaan ook onderzoeken hoe jij je voordeel kan slaan uit die promo-oorlog tussen Aldi en de Lidl. Kunnen we daar samen iets aan verdienen?
1: Mm.
0: En als we dan toch aan het verdienen zijn, we zoeken ook een flexijob voor Rani en mezelf.
1: Ja,
0: dus
1: en geen wc-brillen voor verwarmen. Daar gaan we niet aan meedoen.
0: Ik sta open voor alles als het maar goed betaalt. Maar eerst iemand die daar allemaal geen last van heeft, Amy.

0: 15 minuten over 4 en we zitten op toilet met z'n allen. Allee, niet met z'n allen, want dat heeft Rani niet graag.
1: Nee.
0: Waar kan jij niet goed tegen, Rani?
1: Tegen een warme bril. Alleen niet op mijn gezicht, hè. Een wc-bril. Ja, die nog warm is van het vorige bezoek.
0: Dat doet mij denken aan die scène met Sammy en Alain Van Dam in het eiland, waarbij volgens mij Sammy zegt, ik heb graag een warme bril. Ik heb het gezocht op het internet, maar ik vind het niet.
1: Ah, ik ken het niet.
0: Er zijn dus mensen die dat wel heel graag hebben.
1: Ja.
0: Maar er zijn heel veel mensen die zijn zoals jij, Rani.
1: Cathy die zegt, ben het helemaal met je eens. Brr, een warme bril, dan weet je dat er net voor jou iemand gezeten heeft. En ja, dat van dat bed ook, dus ook geen elektrisch deken voor mij. Marina zegt, voorverwarmd is voor watjes. En jij had het over de biografie van Roald Dahl. Ja. Die zei dat dat vroeger gebeurde, dat de zesdejaars wilden dat de eerstejaars hun wc-bril gingen voorverwarmen.
0: Ja, dat was
1: en Koen
0: een
1: zegt, je moet u niet schamen hoor, Tom. Jij was een brillenverwarmer, geef toe.
0: Ja, ik heb voor Rani die bril eventjes verwarmd daar straks. Ik dacht, ik doe ze even een plezier.
1: Ja,
0: dan is er ook Jimmy.
2: Dag Tom, dag Rani. Als ik ergens naar het toilet moet, leg ik altijd wc-papier op de bril. Ik moet het niet weten op iemand anders zijn billen te gaan zitten.
0: Ja, mensen, ik was daar vroeger wel erger in. Ja. Ik ben daar misschien iets losser in geworden of zo. Maar ik vind dat ook wel een heel vreemde gedachte. En waarom eigenlijk? Want we zijn allemaal maar mensen. Hè?
1: Ja.
0: Een heel vreemde gedachte. Ja, niet iedereen is even proper ook. Hè?
1: Nee. Ja, plus het is wel comfortabel als je kan gaan zitten. Je kan ook zo blijven staan. Allee, ik bedoel, zo gehurkt zitten.
0: Oh nee, dat kan ik me niet voorstellen. Nee, maar rustig gaan zitten toch?
1: Ja, je moet toch wel op je gemak, letterlijk op je gemak kunnen gaan zitten. Hè.
0: Ja, hoe erg is de smetvrees bij jou? Laat het ons gerust weten. Vandaag zijn we blijkbaar een soort van praatgroep.
1: Ja.
0: Zelfhulp.
1: Wij maken alles bespreekbaar.
0: Geen taboes hier, jammer genoeg.
3: Straks bij de kok en de koning.
0: Gaan we flexijobben. We gaan op premies jagen. Allee, het is te zeggen op kortingen in de supermarkt. Want zit daar nu voor ons eigenlijk iets in. Zo die grote oorlog tussen Aldi en Lidl. Het is zoals met geblurde aanbiedingen. Mm-hmm. Zodat de een de aanbiedingen van de ander niet vroeg genoeg kan zien. Ja. Kunnen wij daar winst mee maken? Dat zoeken we voor je uit zo meteen.
1: Ja, maar we zeiden het gisteren al. Het is vandaag Internationale Dag van de Verpleegkundige. International Nurse Day. Dat zijn mensen voor wie wij een diepe buiging maken, omdat ze zich elke dag zo belangeloos inzetten voor hun medemensen, vaak ook voor mensen die ons heel dierbaar zijn. En dus mogen zij en alleen zij een verzoekjes doorsturen. Maar je mag natuurlijk ook voor hen een verzoekje doorsturen.
0: We vieren de verpleegkunde in muziek. Dus als jij verpleegkundig bent die nood heeft aan wat extra peper in de poep omdat je nog aan die shift bezig bent of nog moet beginnen, of je wil een verpleegkundige bedanken die ongelooflijke dingen voor je gedaan heeft, mag je altijd een bericht sturen in de Joe-app. We lezen er zoveel mogelijk voor en we draaien ook af en toe een verzoekplaat tussen nu en 7 uur. Laat maar komen.
4: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
6: Oh my god, mama, dank u!
7: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
8: Niks gaat boven Modeweek bij Geeks.
9: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
8: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is Modeweek bij Geeks.
9: Ah, maar dan gaan we naar Geeks, hè?
8: Ah, mais oui, chérie.
10: Geeks merkt je op. Duik de lente in bij Geeks. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op geeks.be. Geeks merkt je op.

0: I was made for loving you van Kiss. Mensen blijven hier echt maar reacties doorsturen over de wc-bril.
1: Ja.
0: Vooral die van Luc is heel goed, maar Luc is de leestekens vergeten, waardoor het een beetje lastig leest. Ga jij het doen, Rani, of moet ik het doen?
1: Ja, wel, ik ga het gewoon lezen zoals het er staat. Ja. We hebben sinds kort een fulltime option Japans toilet. En echt, dat is leuk, gewassen, de geur, afgezogen, gedroogd en met sfeerlicht s'nachts.
0: Ja,
1: Luc, ik denk dat elke man droomt van zo'n wc.
0: Een comma had daar wonder gedaan, Luc.
2: Het is Joe, de kok en de koning.
0: Laat ons even tijd maken voor de echte helden van deze wereld. Ik ben zelf schoonbroer van twee verpleegkundigen en schoonzoon van een verpleegkundige.
1: Ja.
0: Dus ik krijg thuis kletsen als ik niet zeg dat de verpleegkunde echt max is. Maar dat is ook echt waar. We stonden allemaal in ons deurgat te applaudisseren,
1: absoluut.
0: Weet je nog, tijdens de corona.
1: Ja.
0: Maar die opslag en dat respect van iedereen, dat is er eigenlijk nooit gekomen. Hè. Dus potverdorie.
1: Nee.
0: Vandaag Internationale Dag van de Verpleegkunde. Het minste wat wij kunnen doen is dank u wel zeggen.
1: Ja.
0: Merci aan iedereen die in de zorg zit. Of je nu verpleegkundige of zorgkundige bent of dokter. Jullie zijn de max.
1: Ja, en er is heel veel dankbaarheid die binnenstroomt via de Joe-app. We kunnen natuurlijk niet alle berichtjes voorlezen. Er komen berichtjes van verpleegkundigen die al 30 jaar, 35 jaar, 36 jaar ten dienste staan van hun medemensen. En ook heel veel mensen die dankjewel zeggen tegen die verpleegkundigen. Ronnie die had graag een nummer gevraagd voor zijn allerliefste vrouw, Anne, die vandaag haar laatste werkdag had als hoofdverpleegkundige na 42 jaar dienst in revalidatiecentrum in Pulderbos.
0: Amai.
1: Sophie die had 500 miles graag willen horen. Zoveel wandelen we nu ook weer niet, maar toch vieren verpleegkundigen. Ja, die komen wel gemakkelijk aan hun 10.000
0: stappen. Aan hun stapjes gaan die wel komen. Ik denk dat dat ook geldt voor Evi uit Bredene.
3: Hallo Rani, hallo Tom, Evi hier. Ik ben zelfstandig thuisverpleegkundige. Samen met mijn collega Hilde staan wij dagelijks in voor de zorg van onze patiënten te Wenduinen aan het zeetje. Met een hart voor onze patiënten en veel passie voor het beroep gaan wij er telkens elke dag terug met volle moed tegenaan. Ik wou ons dan ook via deze weg graag eens in de bloemetjes zetten door het plaatje aan te vragen Viva la Vida van Coldplay. Alvast een dikke dankjewel en dankjewel om vandaag extra aan ons te denken. Dag!

0: Coldplay. Vooral die verpleegkundigen, straks nog een verzoekje hoor voor jullie. Dus als jullie iets willen aanvragen, laat maar komen. Viva la vida. We gaan op kopjesjacht zometeen. Want het is oorlog tussen supermarkten en we willen er graag ons voordeel mee doen. Eerst even kijken wat de rest van het nieuws brengt. Julie, wat gebeurt er?
1: Het Rode Kruis roept op om bloed te gaan doneren. Door de paasvakantie kwamen al weinig mensen bloed geven en het verlengde weekend belooft niet veel beterschap. Er zijn tekorten voor alle bloedgroepen, maar vooral bij B-negatief is de voorraad alarmerend laag. Bloed geven kan in de donorcentra en bij de mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. Opnieuw geen stemming in het federaal parlement morgen over de pensioenhervorming. Verschillende oppositiepartijen willen die uitstellen door advies te vragen aan de Raad van State. De pensioenhervorming is wel een van de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord. Er was vandaag ook een grote betoging in Brussel tegen die hervormingen. Bedoeling is nog altijd dat de pensioenmaatregelen vanaf volgend jaar worden ingevoerd. Ook met het nieuwe uitstel nu zou dat nog kunnen. Rond deze tijd start er een groot protest in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen tegen het Eurovisie Songfestival daar. Omdat Israël gewoon mag deelnemen, ondanks het geweld in de Gazastrook. Verschillende landen doen daarom niet mee dit jaar, waaronder Nederland. Ons land neemt wel deel, de Waalse Essila staat er straks in de halve finale. Wisselend bewolkt met kans op een bui bij zo'n 13 graden. Morgen bewolkt en vanaf de middag kans op stevige buien met onweer en opnieuw tot 13 graden.
2: 12 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. De langste file staat op de A12 in de richting van Antwerpen. Tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord 39 minuten trager. Ook 12 minuten erbij tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen Zuid. Op de E17 32 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen West. Op de E19 29 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord. 10 tussen Kontich en Antwerpen Zuid. Op de E34, 16 minuten tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever en 10 minuten op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 38 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 24 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, in de richting van Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Brussel op de A12, 17 minuten tussen Wolvertem en Strombeek-Bever en tot slot op de E40, daar gebeurde een ongeval tussen Merelbeke en Wetteren, 12 minuten trager.

0: Maakt die jongen een nieuwe plaat waar wij allemaal naar zitten reikhalzend naar zitten uit te kijken. Blijkt dat allemaal zo redelijk kunstzinnig te zijn wat daarop staat. Ja, het is niet echt super poppy. Het is heel goed, hè, maar je moet die clips eens bekijken. Het is echt een hele gekke arty-farty koortsdroom. Ja. Maar elke artiest maakt zo één plaat. Dus we gunnen het hem.
1: Ja. Als volgende is al...
0: Ja,
1: hè?
0: Gewoon terug normaal doen. Volgende keer, Harry. Alsjeblieft. Ondertussen heel veel berichten naar aanleiding van de Internationale Dag van de Verpleegkunde.
1: Ja.
0: Heel veel verschillende kleine sectoren die ook zeggen... Oh, vergeet ons niet, vergeet ons niet. Bijvoorbeeld de afdelingshulpen. Ja. Die houden de dienst mee recht natuurlijk. En zo zijn er nog een heleboel.
1: Ja, de specialisten. Ja, er zijn er zoveel, hè. Ja, we gaan er straks nog een paar in de bloemetjes.
0: In de geestelijke gezondheidszorg, daar werken ook veel verpleegkundigen die zeggen... Oh, wij worden heel vaak vergeten, maar wij vergeten jullie. Niet.
1: Nee.
0: Straks nog veel meer muziek. Ondertussen hebben we het ook over Rani's allergie voor voorverwarmde dingen.
1: Ja.
0: Wat was er weer overkomen daar straks?
1: Wel, voor ik begon aan de uitzending, was er dringend een pipistop nodig. Maar ja, de bril was nog warm. En ik vind dat echt zo irritant. Ja,
0: maar jij vindt dat dus ook van bedden en van autostoelen en van... Jij wil niks voorverwarmd.
1: Ja, nee, niets voorverwarmd. Behalve de oven, die moet voorverwarmd zijn.
0: Ja. Bernard heeft dat met winkelkarren.
1: Zoiets.
0: Die wil niet dat die handvaten koud zijn. Ja, niet dat die nog warm zijn van de vorige.
1: Dat heb ik ook. Ik zet mijn handen daar dan naast.
0: Maar waar?
1: Gelukkig zijn die breed genoeg.
0: Dat is toch
1: genoeg.
0: Maar een winkelkar. Weet je bang bent voor gewoon... bacteriën.
1: Maar dat is zo wakkepolletjes. Nee, no can do. No can do wakkepolletjes.
0: Het grappige is dat Ivan en Steve, los van elkaar, tenzij ze dat samen doen, dat kan ook, gestuurd hebben dat ze al eens graag, voor ze in bed gaan, met de haardroger zo door het bed gaan.
1: Okay.
0: Om het lekker op te warmen, dat je zo lekker in de warme lakens kan kruipen.
1: Allee, jong. Amai, oké.
0: En wat ik ook wel zelf een grote luxe vind, is als je zo uit de douche komt, en je handdoek hangt op de sofa.
1: Dat zijn andere shows, hè?
0: Ja, maar dat is ook voorverarmd, Rani.
1: Ja, dat is waar. Dat is dan de enige uitzondering waarschijnlijk. Maar dat is niet... Ja, ik weet het niet. Ja, ik ging zeggen menselijk voorverarmd, maar een elektrisch deken is niet menselijk voorverarmd. Ik weet niet hoe het zit in mijn hoofd, maar ja.
0: Er komen barstjes in.
2: Straks bij de kok en de koning.
1: Ja, het is tijd om te hamsteren blijkbaar, want de supermarkten gooien er volop meer en nog betere promo's tegenaan. De concurrentiestrijd is helemaal losgebarsten. Misschien ben je ook al extra voorraad aan het inslaan nu de supermarktoorlog in volle schwung is.
0: Ja, kijk jij daarnaar, zo de promo's? Ik ben daar wel echt een sukker voor. Als het op 2+1 is, dan laat ik mijn kar vol.
1: Knip je zo bonnetjes uit en sta je dan zo irritant lang aan de kassa?
0: Nee, ik ontdek dat in de supermarkt. En tegenwoordig, Rani, zit dat allemaal in je app. Je hoeft geen bonnetjes meer te knippen.
1: Ah ja, maar er zijn toch nog mensen die bonnetjes uitknippen. Ik heb het al gezien.
0: Ja, maar ik vind wel... Ik vraag me dan altijd af, wie heeft er hier wie liggen? Want die supermarkt gaat mij geen cadeaus doen, hè. Als dat 2+1 gratis is, gegarandeerd dat ik mijn wasmiddel dan goedkoper krijg, maar dat mijn tonijnsla dubbel zo duur is. Hè?
1: Voilà.
0: Zeker weten.
1: Ja, sowieso. Er worden veel trucken aangewend en ze doen ons ook dan te veel kopen. Want ik heb niet 10 blikken van iets nodig. Nee, ik wil maar 1 blik voor mijn gerecht.
0: Ben jij promogevoelig en heb je er al eens goed je slag mee geslagen? Stuur maar foto's van de voorraadkast door in de Joe-app. Zometeen een professionele promojager met tips en tricks.
2: Morgen vroeg bij Sven en Anke. Woensdag is Krapulekesdag.
3: Want vlak voor het lange weekend en vlak voor een comeback komt Krapoel en Axe nu al eens oefenen bij ons. Met zaterdag is Krapulekesdag.
4: Wel gaan feesten en als dat nog niet mag.
5: Maar morgen is natuurlijk echt ook wel woensdag en daarom Rick Torfs op bezoek met een heel pittig dilemma. Op veel werkvloeren gaat de jaloezie knetteren morgen.
6: Ook morgen word je weer vrolijk wakker met Sven en Anke. Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
7: Amai, dat wordt vlammen.
6: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
8: Ritchie, citroen met framboos. Bekijk.

0: Engeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: De kok en de

0: heerlijke vintage 80 sound. Daar houden we van hier bij Joe. Je luistert naar de Kok en de Koning. En dat is de beste playlist die je op dit uur in heel Vlaanderen kan vinden.
1: Absoluut.
0: Geldt eigenlijk voor elk uur van de dag als het over Joe gaat. We draaien de muziek die jij kent en die je bent. Joken is een goeie. Die werkt in de Spar in Dadizelen. Ja. En als je aan haar kassa staat en het is 1 plus 1 gratis en je hebt er maar eentje bij, dan stuurt hij je terug de winkel in.
1: Mm-hmm.
0: Om dat tweede te gaan halen. Daar hou ik al van. Zo, kordate kassiersters.
1: Ja.
0: Daar zouden ze ook echt medailles voor moeten uitreiken.
1: Ja.
0: Het is oorlog.
1: Ja, alsof er nog niet genoeg oorlog is in de wereld, zijn ze er bij de supermarkten ook mee begonnen. Ze zitten in volle strijd om hun promo's. Ze willen zoveel mogelijk klanten aantrekken door de beste promo's aan te bieden. En ze zijn het heel serieus aan het nemen, want Aldi gaat bijvoorbeeld nu zijn prijzen van de online folder blurren tot de zondag voor de promoweek, zodat andere winkels, zoals bijvoorbeeld de Lidl, hun promo's niet kunnen zien. Ja, dat klinkt
0: ver,
1: niet slecht voor de klant, toch? Hoe meer promo's, hoe beter. Maar zijn promo's wel echt voordelig? Dat vragen we aan de oprichter van Promo Jagers, Gunter de Vis. Dag Gunter.
0: Dag Gunter.
2: Dag Rani en Tom.
1: Hey. Ja, is die concurrentie tussen supermarkten een goede zaak voor ons of niet?
2: Absoluut. Ik denk, hoe meer supermarkten, hoe meer promoties, hoe beter natuurlijk. Want we hebben er ook heel veel supermarkten in Vlaanderen. En ze moeten wel uitpakken met die promoties om de klanten te lokken natuurlijk. Hè.
0: Ja, maar ik denk dan, Gunter, zo'n supermarkt doet mij toch geen cadeaus. Als ik daar 2 plus 1 gratis krijg van mijn wasmiddel, dan ga ik dat waarschijnlijk op dat potje tonijnsla dat ik daar dan koop moeten bijbetalen. Dat kan niet anders. Ik kom altijd bedrogen uit, denk ik. Of niet?
2: Ja, eigenlijk zijn ze vooral een lokmiddel, die promoties. Want natuurlijk, ze hopen ook, zoals je zegt Tom, dat je ook andere producten gaat kopen in die winkel, dat je heel je boodschappenlijstje gaat doen. En dat is de truc natuurlijk. Zowel de supermarkten die promoties aan de man brengen.
1: Ja, Marleen, dat is een luisteraar van ons, die zegt pas op met die 2 plus 2 gratis. Hè. Altijd kijken hoeveel het is per kilo of liter. Bijvoorbeeld voor waspoeders, want soms kom je echt bedrogen uit. Klopt dat?
0: Is dat een goed trucje?
2: Ja, absoluut. Ik vergelijk ook altijd per liter, per kilo, per dosis, per rol toiletpapier, zelfs per velletje toiletpapier.
1: Oh, zeg. Dan ben je wel even bezig.
0: Ja. Zeg, maar is dat nu de moeite, Gunter, om dan om naar een andere supermarkt te gaan als je daar een promo ziet? Of kan je beter heel trouw blijven aan dezelfde supermarkt en daar altijd de promo's volgen en kom je dan het goedkoopste uit?
2: Oh, dat is een beetje te zien. Ja, ik wissel persoonlijk af eigenlijk. Voor de A-merken, dus inderdaad, de grote merken ga ik inderdaad meestal naar de Albert Heijn bijvoorbeeld. En voor de huismerken dan ga ik naar de Lidl. Is wat ik van beide het beste vind ik persoonlijk.
1: Ja.
2: En als het dan een uitzonderlijke promo komt, zoals de champagne Franken was nu 2 plus 2 gratis bij de lijst, dan ga ik wel naar daar om die promo daar te gaan halen. Maar dan ga ik meestal wel bij die promo blijven. Dus ik combineer wel een beetje. Ik wissel af, maar ergens trouw blijven is ook wel niet slecht natuurlijk. Want dan ga je misschien ook minder meedoen dan dat je de supermarkt niet zou kennen.
0: Maar dus, dan is het, als ik je goed begrijp, is het wel oppassen. Als je dan voor zo'n 2 plus 2 champagne naar de Delhaize gaat, dan moet je alleen dat daar kopen. Want als je andere dingen begint te kopen, dan ben je je winst eigenlijk al terug.
1: Ja, dan hang je eraan.
0: Dat is het eigenlijk.
2: Dan hang je eraan. Dus dat je ook weer promoties koopt natuurlijk.
0: Ah ja, oké. Okay, ja. Ja. Ja, goed. Ja. Oké, okay, goede tip al. Ja, inderdaad.
1: Ja, Christophe die zegt, de beste tip die ik kan geven is altijd uitrekenen en vergelijken met eventueel andere witte producten die vaak even goed zijn en nog goedkoper dan de promoties.
0: Ah ja,
2: het gebeurt soms dat de witte producten goedkoper zijn, maar ook omgekeerd dat de A-merken goedkoper zijn dan de witte producten. Dus inderdaad, altijd gewoon goed vergelijken, daar komt het op neer.
1: Ja.
0: En dan is er Nathalie die zegt, ik kan hier een winkel beginnen hoor. Ik doe altijd 1 plus 1 voor president, voorraadje pampers, voorraadje shampoo, voorraadje zeep, wasmiddel, dat deed toch allemaal geen brood. Heeft het zin om zo groot in te kopen, Gunter? Of kan je beter wachten, want volgende week is er misschien weer een nieuwe promotie op waspoeder en is het nog goedkoper?
2: Ja, eigenlijk komt alles wel terug. Zeker als je denkt aan wasmiddelen, Dash Lenoir, zelfde Coca-Cola. Eigenlijk om de 3 à 6 maanden komen de promoties sowieso terug. En zeker de goede promoties. Ik zeg altijd, maak dat je inderdaad de promotie kunt overbruggen. Dat je een voorraadje aanlegt tot de volgende promotie. Hè. Dat is de truc eigenlijk een beetje.
0: Er is geen uur. Want mensen denken, ik moet het nu meepakken, want het gaat missen. Maar dat is dus eigenlijk een illusie.
1: Ja.
2: Het is zeker een illusie, ja. Alles komt terug van promoties. Je moet daar maar een keer op letten. Inderdaad. Ieder jaar komen dezelfde promoties quasi terug.
1: Ah, het is een soort circulair gegeven dan.
2: Ja, toch wel, toch wel.
1: Ja, zijn wij Belgen echte promojagers in het algemeen?
2: Ja, ik denk het wel. En nog meer dan vroeger met de prijzenoorlog of de crisis beter inderdaad. Ja. En mijn vrienden kregen ook mensen vragen mij. Vroeger ze dat niet van, waar vind ik korting op pretparktickets? En nu vragen ze dan mij massaal eigenlijk van, waar kan ik toch wel een beetje besparen op mijn aankopen eigenlijk?
0: Ja. Koop jij eigenlijk ooit iets aan de gewone prijs, Gunter? Of wacht je altijd tot het in afslag staat?
2: Goeie vraag. Eigenlijk wacht ik wel. En als ik het niet in promotie kan komen, ga ik goed vergelijken naar de prijs per liter, prijs per kilo. Want het kan natuurlijk niet altijd in promotie. Soms, dat is wel een beetje zuur dan aan de kassa. Maar
0: en dan een kleine, nog één laatste vraag, zo op puur persoonlijk interesse. Ja. Hoeveel van die flesjes champagne uit de lijzen heb je eigenlijk gekocht toen? En zijn er nog over?
2: Het was afgelopen zondag. Ik heb toch al vier kartons gekocht.
1: Oh, zeker?
0: Ja, kijk eens aan. Ja, het was ook
2: moederdag. Ik heb mijn mammetje ook verwend.
1: Ja, en het wordt ooit wel weer eens nieuwjaar ook, hè. Ja.
0: En zoals Nathalie, zoals Nathalie al zei in de Joe-app, dat deed geen brood, hè.
1: Voilà.
0: Gunter de Vries, oprichter van Promojagers. Ga daar vooral ook eens kijken op die website als je geïnteresseerd bent. Er staan nog meer tips. Merci en nog goed promojagen. Het gaan interessante tijden worden voor jou. Dag Gunter.
2: Ja, graag gedaan. Tot ziens.
3: Bye-bye. De kok en de koning.

0: Flemming en Meteor niet nodig. Nancy vindt de promos ook niet nodig, want die zegt, hoe lang doen jullie er dan over om in die winkel te staan?
1: Ja, inderdaad.
0: Als jullie al die promos vergelijken.
1: Ja, dat is een fulltime job.
0: En Dominique zegt, van winkel naar winkel rijden achter promoties en dan klagen dat de benzine of de diesel duur staat.
1: Ook waar.
0: Ja, moet je natuurlijk ook voorover hebben. En dan zijn er ook een paar luisteraars die zeggen van, ja, die promos allemaal goed en wel, maar als je lang genoeg waagt bij die promos, dan neemt de koolruit die prijs over en dan heb je daar het goedkoopste.
1: Ah, ja.
0: Kan ook.
1: Ja.
0: Wij zeggen heel graag dat alle mogelijke supermarkten ons warm hart krijgen en dat je mag gaan waar je maar wil. En dat je straks ook een shoptegoed bij de Aldi kan winnen.
1: Ja.
2: Straks bij de kok en de koning.
0: Voor de rest zijn wij helemaal neutraal, hè?
1: Absoluut.
0: Neutraal, Aldi.
1: Straks gaan we zingen. Het is te zeggen, niet wij, hè, maar iemand die daarvoor geboren is.
0: We hebben daar
1: eigenlijk
0: een professional voor.
1: Ja, ja, voilà.
0: We duiken het wel even van de BV in. Zou Ruben van Gucht deze week het lied van Ronnie Mossuzi gehaald hebben of niet? Hij probeert al maanden.
1: Ja, die zit nu al op het puntje van zijn stoel, hè.
0: Maar we zijn streng. Ruben, even geduld, komt er over 5 minuten aan.
3: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
4: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
6: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
6: Ja, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
8: Peugeot. Ricci, citroen met framboos.

0: Chi, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Hey Chi. Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
2: Olivia Newton-John neemt ons mee naar Xanadu. Daarna de zon in de vorm van een liedje, I Just Might van Bruno Mars. En we kappen er dan nog wat Bon Jovi overheen ook. En dat is nog maar de volgende 10 minuten. En manneke, spotverdorie. Blijf bij ons. Dit is nieuws van 5. Julie Isabeau.
3: Goedemiddag. Opnieuw geen stemming over de pensioenhervorming. Het Rode Kruis vraagt om bloed te gaan doneren. En de Rode Duivels hebben er mogelijk een nieuwe aanvaller bij. In het federaal parlement wordt er morgen opnieuw niet gestemd over de pensioenhervorming. Verschillende oppositiepartijen willen de stemming uitstellen door opnieuw advies te vragen aan de Raad van State. De pensioenhervorming is wel een van de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord. Er was vandaag ook een grote betoging in Brussel tegen die hervormingen. Bedoeling is nog altijd dat de pensioenmaatregelen vanaf volgend jaar worden ingevoerd. Ook met het nieuwe uitstel nu zou dat nog kunnen. Intussen laat minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke weten dat de federale regering doorzet met de centenindex. Tegen de zin van de vakbonden, want die hadden een alternatief voorstel gedaan, maar de regering gaat daar dus niet in mee. Door de centenindex stijgen de hoogste lonen en uitkeringen niet mee. Het Rode Kruis waarschuwt voor grote tekorten bij de bloedvoorraden. Door de paasvakantie kwamen al weinig mensen bloed geven en het verlengde weekend belooft niet veel beterschap. Er zijn tekorten voor alle bloedgroepen, maar vooral bij B-negatief is de voorraad alarmerend laag. Vincent Verbeke.
4: Wij leveren bloed aan ziekenhuizen en ziekenhuizen zetten dat dan in voor operaties. Mensen die een ongeval hebben gehad, die ernstig bloedverlies hebben. En als wij niet voldoende bloed kunnen leveren, kan het zijn dat een ziekenhuis zegt ja, wij moeten bijvoorbeeld niet dringende operaties uitstellen. En om dat moment voor te zijn, doen we dus vandaag deze oproep dat we echt nood hebben aan extra bloeddonoren.
3: Bloed geven kan in de donorcentra en bij de mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. Het bezoek van de Taliban aan ons land is geen erkenning van het regime. Dat zegt de Europese Commissie. Die had de Taliban uitgenodigd in Brussel voor technisch overleg, maar daar kwam veel kritiek op, want de vrouwenrechten in Afghanistan worden amper nog gerespecteerd sinds de Taliban er opnieuw aan de macht is sinds 2021. De gesprekken in Brussel zouden gaan over de terugkeer van Afghanen zonder recht op verblijf. En verschillende Joodse organisaties hebben een klacht ingediend bij het parket van Brussel voor antisemitisme. Tijdens een voetbalwedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge zongen enkele supporters van Brugge anti-Joodse liedjes. Het parket opende zelf al een onderzoek wegens aanzetten tot haat en geweld. Gisteren werd de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, al verhoord. Hij zegt dat hij mee zal werken om de betrokken supporters te identificeren. En de Rode Duivels hebben er mogelijk een nieuwe aanvaller bij. Matthias Fernandez Pardo wil voor onze nationale ploeg in actie komen. Hij is 21 en speelt bij Lille in Frankrijk. Hij heeft ook de Spaanse nationaliteit, maar hij kiest na lang twijfelen toch voor ons land. Vrijdag maakt de bondscoach zijn selectie bekend voor het WK deze zomer. Wisselend bewolkt met kans op een bui bij zo'n 13 graden. Morgen bewolkt en vanaf de middag kans op stevige buien met onweer. Opnieuw tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag nog kans op buien. Vanaf het weekend wordt het droger en ook wat zachter.
5: Ja, ik heb een beetje stress, want ik kreeg klachten van een zekere Chris uit Weinigem. Ja, als je nog één keer Valaar zegt bij de verkeersinformatie, hè? Het is Valaar.
6: Valaar?
5: In Wilrijk.
6: Valaar in Wilrijk.
5: Valaar. Valaar, ja, dat is wat dat mensen mij, met de man, wat dat die mannen mij wijkende haarlaan zeggen, die hebben ook last van Valaar. Dus ik zal dat dan in het vervolg zo zeggen, speciaal voor de Chris. 14 files op onze snelle wegen, waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Brusselse buitenring tussen Grimberg en Jette. 3 kwartier op de Antwerpse ring richting Nederland. 34 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 17 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent. 16 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Brussel op de E40 door een ongeval tussen Gent en 60 en Wetteren een half uur erbij. Op de A12 tussen Domein, Levendalen en Strombeek-Bever een kwartier. A4 richting Antwerpen op de A12. Een half uur tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. 10 minuten tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen Zuid op de E17. 25 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen West. Op de E19 18 minuten trager tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord. En op de E34 18 minuten tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkroever. Op de E313 vertraag je een kwartier tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de B403 tussen Merelbeke-Ring en Merelbeke 12 minuten. En richting Merelbeke ook nog eens 10 minuten tussen Melle en Merelbeke-Ring.

0: I just might. Zo een van die plaatjes waar ze ons dag en nacht voor mogen wakker maken.
1: Oh ja, Rani. Heerlijk.
0: Oh, goed, ja. Goed. Bruno Mars, I Just Might.
2: Met Ronnie Mossu.
0: Ja, toch altijd spannend deze dagen.
1: Ja, zal hij komen of zal hij niet komen? Want ja. Er moet nieuw leven komen in het leven van onze Ronnie. Hè?
3: Ik ben er en ik ben nog altijd gewoon een papa.
0: Ja, nog altijd gewoon papa, nog niet pepperoni.
3: Nee.
0: Ja. Nee, maar nu begint het echt te korten, hè.
3: Het is heel spannend.
0: Oh. Ja, en het zou kunnen...
3: Het zou kunnen nu gebeuren, ja, maar ik heb mijn telefoon dus niet... Oei.
1: Heb je hem stilgezet?
3: Ja, ik heb hem niet bij de hand, maar ze weten dat ik hier ben, hoop ik.
0: Ja, we fixen dat wel. Die drie minuten zal nu
3: maar
0: niet
3: op. Maar zo spannend is het dus, het kan dus.
0: Maar het zou nog spannender kunnen worden, want het zou kunnen dat het samenvalt...
3: Met mijn verjaardag.
1: En jouw geboortedag, hoe bijzonder zou dat zijn?
3: Ik hoop dat volgende week, zondag.
1: Dat is toch niet. Moet je dat wel delen? Allee.
3: Ja, nee, ik geef alles aan hem, hè.
0: Maar dan zit je gewoon de komende 20 jaar zit je op een peuterfeest op je eigen verjaardag.
1: Dan gaat alle aandacht naar daar.
0: Dat is ook pepperoni zijn verjaardag. Ja, maar als wat.
3: Nee, voor mij is dat niet zo belangrijk.
0: Maar dus superleuk. Echt, dus kan echt elk... Oh, kijk.
3: Ja, maar niet te veel zeggen, want dan gebeurt het ook.
1: Nee.
0: We tellen samen met jou. Okay. Je bent voor ons opnieuw in het wedervaren van bekend Vlaanderen gedoken.
1: Ja, klopt. Wat heeft jouw lied niet gehaald?
3: Ja, dat is nogal wiedes eigenlijk. Heel slecht nieuws. Hè. We hebben het overlijden van Hans Otte.
0: Ah ja,
3: dat ga ik er nu niet insteken. Dat is gewoon...
1: Nee, dat
0: gaan we veel respect voor doen. Nee, tuurlijk, respect voor Hans. Nee.
3: En we zijn allemaal geschrokken, denk ik. Ja, ik denk, we hebben wel ooit samengewerkt op Studio Brussel. Ik denk,
0: ik heb er ook lang mee samengewerkt. Ah, ja, ik heb hem goed gekend.
3: Dus dat is verscheten. Hè. Het deed mij zo'n beetje denken aan... ten tijde van Jasmin. Dus eigenlijk voor mij is het een beetje hetzelfde. Helemaal niet zien aankomen. En...
0: Ja, het straffe is, er is geen dirt over Hans Otten. Iedereen is daar alleen maar positief over. En hij had zijn duivels en demonen. Hmm? En hij was een mens van vlees en bloed. Maar iedereen, en als je dan ziet wie er allemaal kwam opdagen voor die begrafenis daar in Mechelen. Ja. Alleen maar diep en warm respect.
3: Ja. Ja.
0: Dus aan zijn nabestaanden nogmaals veel sterkte van ons allemaal.
3: Zeker.
0: Maar dus niet in het lied. Nee, gaan we niet doen.
3: Nee, gaan we niet doen.
1: Er zijn genoeg
0: anderen. Er
1: zijn genoeg andere BV's die van alles hebben gedaan.
0: Op het podium staan.
3: Ja, ik ben het. Ik ben hier.
0: Kan je je harp even aanslaan?
3: Het is een ukulele.
0: Sorry, ik vergeet het elke week. Als jij tevreden bent, wij ook.
3: Ik ben tevreden. Ik ga even mijn leesbril uit de weg hangen.
1: Ja, en kan je dan je tekst wel lezen?
3: Ja. Ik heb hem keigroot gezet.
0: Hij heeft nu zijn... Als je niet kan kijken, hij heeft zijn leesbril
1: op zijn rug
0: gehangen. Hij is echt klaar voor het grootouderschap.
3: Dat is toch goed? Hij is toch weg?
0: Sorry.
3: Wat is het probleem?
0: Sorry.
3: Oké. Okay. Ja. Dat is kei professioneel. En mijn tekst is groot genoeg. Voilà.

0: Met de jongen. Met de jongen. Met de jongen.
1: Ja. Ik zelf ook heel lang geleden, moet ik eerlijk toegeven. Ik heb dat ook eens gedaan. Ja, maar
2: het echt?
0: Maar het werkt altijd, hè?
1: Ja, met Dingske. Hoe heet ze nu al? Mirjam Timmer. Die zong altijd van telkens weer op nee, telkens weer op nee.
2: Ah, ja, telkens weer op nee.
1: Ja, op, niet, niet, jij kent het niet.
2: Ja, wij kennen wel. Yes, telkens weer op nee. Voilà.
0: Ja, zullen we voortgaan met liedje?
1: Sorry. Zet jullie schrap voor Dexter Stania. Want ze wil weer iets doen, ja, in de media. Een talkshow of een podcast of een emo-tv-uitdaging. Het is haar eender, want ze staat zo graag in de...
2: Belangstelling.
1: Belangstelling.

0: zegentour en Julie is zo pas jarig geweest. Om die te vieren ging ze 10 kilometer lopen, zo vrolijk als een ree, want dat moest rijmen. En Jacques mag eindelijk nog eens zwansen in de rol van
1: TGT.
0: Ja, inderdaad. Ezila zal het deze avond moeten doen.
2: Juist.
0: Dancing on Ice, zingen.

0: Ja, die...
1: Jong, elke keer opnieuw. Ja,
0: Hollandse
1: ik wist
2: elke keer opnieuw.
0: Hoe heet de mevrouw in kwestie? Ik ben niet helemaal...
2: Mirjam Timmer.
1: Elke keer opnieuw.
2: Maar je moet die niet gaan opzoeken. Hè.
0: Ik ga dat even... Mirjam.
1: Je kent sowieso elke keer opnieuw.
2: Ja, Mirjam Timmer.
1: Ja. Ja.
2: Maar van wat? Heel lang geleden, heel lang geleden.
0: Hier in de zon heette het.
1: Hier opnieuw.
2: Klopt.
0: Hier in de zon.
2: Ja.
1: Elke keer opnieuw was ze verbrand.
0: Ja. Ja, ik vind het zo niet meteen uitzendbaar, maar we gaan er werk van maken.
2: Nee, dat hoeft niet.
0: We gaan ooit doen een Ronnie Mossuze special van dit programma. Ja, beloofd.
1: Ja. Oh.
2: Van Ruben moeten we een special
0: aan. Zeg, als je bril zoekt, hij hangt op je rug.
1: Ja. Zij, en hopelijk volgende week pepperoni, hè?
2: Hopelijk ben ik volgende week open. Ja.
0: Ja, ja. En nu al gelukkige verjaardag, want dat is wanneer?
2: Zondag.
1: Nu zondag.
2: Denk dat wel.
0: Oh mannen, dat gaat vooruit het leven.
1: Oh.
0: Ronnie Mossuze, vrijdag bij Leven en Welzijn, ook op Joe Gold met Ronnie's Retro 5. Dat is
2: inderdaad
0: altijd de moeite.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Dat is het enige moment van de week waarop je eventjes naar die zender mag stappen.
1: Klopt. Dus,
2: misschien ben ik dan wel een open als ik daar sta te dansen.
1: Amai, ja.
2: Misschien ook niet.
0: Ronnie's Baby Shower wordt het dan.
1: Ja.
0: Ronnie's Retro Baby Shower.
2: Oké, okay, het is genoeg geweest.
0: Dan zenden we het live uit op Joe. Ronnie, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Lieve groeten aan de hele familie.
2: Doei.

0: Jovi, You Give Love a Bad Name. Ik heb het gevonden, hè. Hij is al weg, Ronnie, natuurlijk,
1: een
0: helaas.
1: Duet?
0: Maar zijn duet, dus hij heeft het ook met een Hollandse nooit gedaan, zoals alle groten der aarde.
1: Ja.
2: Hier in de zon, waar alles ooit voor ons begon.
0: Mooi, hè?
1: Oh, is wel mooi.
2: Hier in de zon, weinig moest en alles kon.
0: Je verstaat ze zelfs, die van Twarres, hè? Want dat was in haar eigen liedjes.
1: Ja. Dat is de zangeres van Twarres,
0: dat is een beetje
1: inderdaad.
0: Een probleem. Prachtig, Hier in de zon heet het, van Ronnie Mossuze, terug te vinden op een Spotify bij jou in de buurt. Het is een plaatje dat je kan aanvragen eigenlijk, als je bij de verpleegkundigen hoort. Want vandaag is het Internationale Dag van de Verpleegkunde. En wij willen heel graag voor jou een plaatje draaien. Als je verpleegkundige bent, laat maar komen in de Joe-app.
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
6: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
7: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
8: stap met meer korting op de trein.
9: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
10: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
9: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
11: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
7: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
12: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haar omhoog?
14: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
14: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
15: Niks gaat boven modeweek bij Gix.
16: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
15: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is modeweek bij Gix.
16: Ah, maar dan gaan we naar Gix, hè?
15: Ah, mais oui, chérie. Gix merkt je op. Duik de lente in bij Gix. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gix.be. Gix merkt je op.
17: De kok en de koning.

0: mijn grote jeugdliefde Scott en zijn vriendjes van 5. Keep on moving.
1: Vandaag Internationale Dag van de Verpleegkundige. We draaien verzoekjes voor en door. Verpleegkundige, welkom in de Joe-app. Het is aan Anja uit Aalst.
2: Ik ben Anja, werkzaam op de Polyneuro van het Azorgziekenhuis Aalst. Op deze dag van de verpleging wil ik de fantastische verpleegkundigen van onze Polyneuro bedanken voor hun eindeloze inzet, hun zorg, hun geduld en hun warme glimlach. Jullie maken elke dag een verschil, vaak op de momenten dat het hardst nodig is. Daarom vraag ik speciaal voor jullie Barry White aan. You're my first, my last, my everything. Jullie zijn stuk voor stuk goud waard. Bedankt voor alles wat jullie...

0: Barry White. Van Anja voor de Polyneuro van Aalst. Dag van de verpleegkundige, dat vieren we straks samen met jullie verder, want jullie zijn allemaal onze helden. Eerst het andere nieuws van de dag, dat krijg je van Julie.
1: Goedenavond. Heel wat springkastelen zijn niet in orde. Dat blijkt uit controles van de overheidsdienst Economie. Meestal ging het om administratieve fouten, maar 4 van de 16 gecontroleerde springkastelen waren niet veilig en moesten sluiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om springkastelen die niet goed zijn vastgemaakt. Zaterdag kwam in Hamme nog een kind van 7 om het leven na een val van het springkasteel. Het Rode Kruis roept op om bloed te gaan doneren. Door de paasvakantie kwamen al weinig mensen dat doen en het verlengd weekend belooft niet veel beterschap. Er zijn tekorten voor alle bloedgroepen, maar vooral bij B-negatief is de voorraad alarmerend laag. Bloed geven kan in de donorcentra en bij de mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. En aan het RTBF-gebouw in Brussel zijn zo'n 100 mensen samengekomen om te protesteren tegen het Eurovisie Songfestival. De halve finale daarvan vindt vanavond plaats in Wenen. De actievoerders vinden het niet kunnen dat Israël nog mag meedoen, ondanks het geweld in de Gazastrook. Ze vragen de RTBF ook om het Songfestival niet uit te zenden. Verschillende landen, waaronder Nederland, doen dit jaar uit protest niet mee. Voor ons land staat straks de Waalse Essila op het podium. Vanavond meer kans op buien. Later vannacht klaart het op. Vanaf de kust minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer.
2: 15 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file vinden we op de Brusselse Buitenring. 1 uur en 4 minuten trager daar tussen Diegem en Expo. 14 minuten tussen Terhulpen en Groenendaal op de Antwerpse ring richting Nederland door een ongeval. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 38 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 23. In de richting van Gent 13 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen op de A12 32. 30 minuten extra tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Een kwartier tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Op de E17 een half uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 21 minuten tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Ook een kwartier op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Gentse ring vertraag je 20 minuten tussen Brugsevaart en Wippelgem richting Zelzaten. En ook een kwartier richting Destelbergen tussen de Zwijnaardse Steenweg en Merelbekering. Richting Merelbeke 10 minuten erbij tussen Laarne en Merelbekering. Op de A12 richting Brussel 12 minuten tussen Wolvertem en Strombeek-Bever. En tot slot op de B401 11 minuten tussen Ledenberg en Gent Centrum. De

0: Instant rockwerktergevoel bij mij. Texas Inner Smile. 21 minuten voor 6.
1: Vandaag internationale dag van de verpleegkundige. We draaien verzoekjes voor en door verpleegkundigen. Allemaal welkom in de Joe-app. Els die wou graag de verpleegkundige bedanken waar ze elke dag mee samenwerkt. Voor hun mega inzet van elke dag. De toffe babbels, de geestige uitspraken bij een lekker kopje koffie maken het werk eens zo leuk. Vandaar van harte bedankt. Christel wil graag de kurken laten knallen voor haar schatten, tweeling Jolien en Robin. Allebei geriatrisch verpleegkundige.
0: Is niet waar.
1: Ja, en Jolien is ook mama van Liv en de pasgeboren Noor. Zij dragen onze wereld,
0: amai,
1: zegt ze. Judith uit Gerardsbergen, die zegt... Elaba, ikke, 46 jaar gewerkt en krom gewerkt op zware revalidatiedienst bij volledig verlamde mensen. Hoog tijd dat dit beroep als zwaar wordt herkend. Heel veel groeten aan alle collega's over de hele wereld. Judith uit Gerardsbergen.
0: Heel veel trotse verpleegkundigen. Hilde is palliatief verpleegkundige. Die wil gek genoeg Leef van André Hazes aanvragen. Maar ja, dat is natuurlijk een plaat waar een hele boodschap in zit.
1: Ja.
0: Die zullen we straks nog eens tussenzwieren, Hilde. Karel zegt, ik werk als verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg. Wij worden heel vaak vergeten. Maar ons werk is net zo nobel als elke andere verpleegkundige. Karel,
1: zeker.
0: Rani en ik hebben daar nog geen seconde aan getwijfeld.
1: Absoluut.
0: Absoluut. Jullie worden gezien. Jullie worden gehoord. En dan de jonge verpleegkundige. Want ja, als je kiest om die stap te zetten, om dat te gaan doen, dan ben je echt een held, hè? Je leven daaraan wijden.
1: Ja.
0: Raissa, iemand die ik goed ken en van wie ik het hele parcours heb kunnen volgen, die dat fantastisch doet, die heeft zichzelf vandaag 10 bollen breiwol gekocht als cadeautje. Want dat is haar hobby.
1: Ja, de dochter van Ilse is ook verpleegkunde aan het studeren. Normaal gezien volgend jaar in januari komt er een verpleegstertje bij op de werkvloer.
0: Ah.
1: Toi, toi, toi, Jolien, voor de allerlaatste loodjes.
0: Fingers crossed, want dat zijn ook geen simpele studies, dat wordt vaak onderschat. En dan is er Andy's stage aan het toen op campus Sint-Jozef in Turnhout. Jo staat daar standaard op. Hallo Sint-Jozef.
1: Hey Sint-Jozef.
0: En ze zegt, langs deze weg wil ik de verpleging van afdeling SP Loco, leuke afdeling ook,
1: ja,
0: op de campus Sint-Jozef in de bloemetjes zetten. Ik loop daar stage. Het is een geweldig team. Ze leggen de patiënten in de watten. Wat een enthousiasme elke dag. En dat 24-7. Ja, want zo'n ziekenhuis, daar kan je niet zomaar even naar huis gaan.
1: Nee, nee.
0: Daar moet alles blijven draaien. Enfin, als je nog boodschappen hebt, laat maar komen. Misschien zou dat iets voor ons zijn, zo een paar uur per week. Sorry,
1: een paar uur per week?
0: De kliniek zo'n beetje zo op bezoek gaan, zo als flexijob.
1: Oh ja?
0: Bij de mensen, ja.
1: Waarom niet? Zeker.
2: Straks bij de kok en de koning.
0: Ik weet niet of het mag eigenlijk, een flexijob in de zorg. Dat moeten we eens vragen.
1: Ah ja.
0: Ja,
1: en of wij dat zouden mogen.
0: Eén op twee KMO's, dus de zelfstandigen, die zitten echt te wachten. Dat laten Unizo vandaag weten.
1: Ja?
0: Die zitten echt te wachten op de uitbreiding van de flexijobs. Want die willen flexijobbers kunnen aannemen.
1: Ja.
0: En vanaf de zomer is het zover, dan worden er meer sectoren betrokken. Dus dan ga je plots veel vacatures voor flexijobs zien.
1: Dat is
0: dus
1: goed nieuws voor al die flexijobbers.
0: We kunnen maar voorbereid zijn, Rani. Wie weet,
1: tuurlijk,
0: komen we iets tegen dat ons interesseert.
1: Ah ja, voilà.
0: Ja.
1: We gaan ons armen en ons been... Nee, ons deuren openzetten.
0: Ik ben heel benieuwd. Ja. Ik denk niet dat die sector meedoet, Rani.
1: Zo flexie moet het nu ook weer niet.
0: Allee, we zijn nog niet begonnen of het is al omzet. Zometeen een echte expert over in welke sector je dan zoal aan de slag gaat kunnen. Ik had dit echt heel goed voorbereid, hoor.
2: Vanavond bij VTM gaan Dina en Andy vreemd met AI. In Ze Zeggen Dat. En bij VTM 2 Gerard met gescheurde Achillespees in het nieuwe seizoen van Only Joling. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Amai, wat een keuze! Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
6: Open op Hemelvaart.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
8: Go yellow! Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
8: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
2: Dit is Joe, de kok en de

0: Vivaldi. Mooie viooltjes, Lips Inc, Funky Town, 12 minuten voor 6. En muziek, die hebben we zeker nog op overschot voor jou straks. Pharrell Williams met Happy. En iedereen die graag flexie werkt, zal ook happy worden. Christel wil bij ons flexiewerk komen doen.
1: Ja, snap ik niet, Christel. Het is echt zo.
0: Ja, en dan zijn er ook heel veel mensen die zeggen, ja, vanaf de zomer gaat het mogen in de zorg ook. Dus als jullie willen afkomen, doe maar. Ja, ik weet het niet of het effectief klopt. Voilà.
1: Ja, we gaan het gewoon eens vragen aan een expert. Want vanaf deze zomer wordt het systeem van flexijobben uitgebreid naar inderdaad meer sectoren. Daar wil bijna de helft van de KMO's in ons land gebruik van maken, zodra dat nieuwe systeem ingaat. Goed nieuws voor iedereen die wat extra wil werken dus. Maar hoe zit het met die flexijobs? Mag iedereen dat zomaar doen in alle sectoren? Arbeidsexpert Jan Denis die gaat ons dat allemaal vertellen. Dag Jan.
0: Dag Jan.
2: Hey, goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, voor de mensen die nog niet helemaal mee zijn. Wat is een flexijob eigenlijk?
2: Wel, een flexijob is een fiscaal voordelige bijbaan. Hè? Waarmee je dus kunt bijverdienen. In de eerste plaats werknemers die minstens 4/5 al aan het werk zijn. Mm-hmm. Of gepensioneerden. Voor alle duidelijkheid, die 4/5... Er zijn heel wat mensen die zeggen, ja, maar die flexijobs, dat zorgt ervoor dat mensen die nu fulltime werken, nu plots 4/5 gaan werken om dan fiscaal interessanter te kunnen werken. Wel, dat klopt niet. Hè. De meeste mensen in flexijobs zijn wel degelijk mensen die nu al voltijds werken, maar nog wat extra willen bijverdienen op een fiscaal interessante manier.
0: Ja, dus, en je zegt fiscaal interessant. Wat is er zo fiscaal interessant aan een flexijob dan, Jan?
2: Wel, je betaalt geen belastingen. Hè? Dus dat is sowieso al heel interessant. Hè? Dus tot natuurlijk een geplafonneerd bedrag. Dat was 12.000 euro. Dat wordt wel 18.000 euro op een jaar. Dat is dus toch al niet niks meer. Nee, hè? Dat is toch al een serieuze bijverdienst. Je betaalt geen belasting. En je betaalt in principe ook geen RZ-werknemersbijdrage. De werkgever betaalt wel nog een patronale bijdrage, maar dat maakt de zaak van de werknemer niet uit. Mm-hmm. Dus die bruto is netto, hè, ja. Zo kun je het zien.
1: Ja, en kan iedereen dat zomaar doen?
2: Wel nee, je moet, dus er zijn eigenlijk 4 categorieën. Dus eerst werknemer, minstens 80% aan het werk. 2, de gepensioneerden. Ja. Die kunnen sowieso doen. Dan heb je nog 2 categorieën die wat minder bekend zijn. Ook zelfstandigen kunnen. Dus als je zelfstandige in hoofdjob bent, kun je ook onder bepaalde voorwaarden flexijob doen. En dan misschien de meest gecontesteerde, zelfs als je arbeidsongeschikt bent, dus je zit thuis met ziekte. Dan kun je onder bepaalde voorwaarden toch flexie werken. Ik geef een concreet voorbeeld. Je doet fysiek heel zwaar werk. Je kunt dat werk niet, dus niet. Je bent ongeschikt om dat fysiek zware werk te doen, hè, voorlopig. Dan is het mogelijk om bijvoorbeeld licht administratief werk in flexijob te doen. Voor alle duidelijkheid, mensen die. Als je dat zou interesseren, dan moet je dat sowieso eerst aanvragen aan de mutualiteit. Dat is zeer belangrijk. Ja. En het ligt onder vuur. Hè. Men zegt, ja, maar hoe kan dat? Mensen zijn ziek thuis, dan gaan ze toch weer weg. Dus het ligt wat gevoelig. Er zijn voorstellen in het parlement om dat af te schaffen. Maar voorlopig is daar geen sprake van. Dus voorlopig kan het nog altijd. Dus heel veel mensen kunnen het in principe doen.
0: Ja, er zijn natuurlijk mensen die hier over hun specifieke situatie vragen beginnen stellen in de Joe-app. Ja. Zeker en vast even checken, maar Sylvie wou bijvoorbeeld weten of het voor zelfstandigen kan, dus voor zelfstandigen in een hoofdberoep. Wel degelijk. Ja. Jan, vanaf deze zomer komen er dus een pak sectoren bij, want tot nu toe was dat een redelijk beperkt systeem, dat flexijobben. Waar mag het vanaf deze zomer overal?
2: Wel, eigenlijk is de situatie helemaal omgedraaid. Hè? Dus we komen uit een situatie waar het eigenlijk niet kon, tenzij in bepaalde sectoren. En dat is systematisch uitgebreid. Hè? We zijn begonnen in de horeca. Hè? Dan is de detailhandel erbij gekomen, de bakkerijen, de grootwarenhuizen. Zo systematisch meer en meer. Maar vanaf 1 juli wordt het volledig omgedraaid. Dan kan het in principe overal. In alle sectoren, tenzij de sector zelf beslist aan flexijobs, daar doen we niet aan, of we gaan het heel sterk beperken, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Het is niet omdat het kan in een sector, dat het dan voor alle jobs kan. Hè? Oh, dus ja. Je moet altijd dubbel je werk doen. Hè? Kan het in de sector? En kan het dan ook voor de jobs die ik wil doen? Maar in principe kan het overal. Je moet goed kijken natuurlijk of de sector intussen al heeft beslist om het al of niet te doen. Bijvoorbeeld de sector die het wellicht niet gaat doen, is bijvoorbeeld de chemische nijverheid. Hè? Dus daar heb je sowieso sterke vakbonden die dat systeem niet helemaal zien zitten, maar vooral ook zware veiligheidsvoorschriften. Ja, en dat spoort natuurlijk iets moeilijker met flexijobs. Bepaalde industriële sectoren zullen wellicht ook niet meedoen. Maar het beste is dat mensen zich informeren. Bijvoorbeeld de meeste uitzendkantoren op hun website of sociale secretariaten op hun website, die houden zeer goed bij in welke sectoren het kan en niet kan. Op de Rijkssociale Zekerheid, de officiële, daar wordt het ook bijgehouden. Dus in principe is het geen probleem om die informatie te pakken te krijgen waar het kan en niet kan.
1: Ja, er is een luisteraar die zegt, je moet wel een diploma hebben als je als zorgkundige iets wil doen natuurlijk, als flexijobber.
2: De eisen voor een job blijven natuurlijk dezelfde. Je als flexijobber plots gaat opereren. Dus alle voorwaarden voor normale jobs, die blijven natuurlijk in het kader van diploma's en noem maar op, die blijven uiteraard ook helden. Maar in de gezondheidssector zijn er wel al degelijk jobs mogelijk in het kader van flexijobs. Maar bijvoorbeeld tot nu toe nog niet verpleegkunde. Maar we zullen zien vanaf 1 juli wat daar de beslissingen zullen zijn. Dus dat is mij op dit ogenblik ook nog niet duidelijk wat daar beslist is.
0: Zeker work in progress, maar vanaf 1 juli kan je dus in principe zowat overal gaan flexijobben. Er zullen heel wat nieuwe aanbiedingen komen. Dus houd het in de gaten en praat er vooral eens over met je lokale uitzendkantoor of loop eens binnen in een of andere winkel of zo, waar het jou interesseert. Ja. Je kan er je voordeel maar mee doen. Jan Denies, je hebt er ook een boek over geschreven, Iedereen aan het werk, dat ligt in de winkel. Kunnen mensen daar nog eens gaan checken hoe we allemaal aan het werk geraken. Voor nu, dankjewel
2: dank u
0: voor je deskundige mening.
1: Dankjewel Jan.

0: ooit uitgeroepen tot meest sexy man live. Pharrell Williams met Happy.
1: Straks bij de Kok en de Koning.
2: Kan je misschien ook een beetje flexi jobben? Want je kan quizzen meedoen aan de 15 seconden quiz. Daarmee kan je 100 euro winnen om te gaan shoppen in de Aldi. En daar kan je dan weer gaan jagen op de promo's van de winkel.
0: Ja, als je dat goed doet, kom je met winst thuis, denk ik.
2: Voilà. Het enige wat je moet doen is 5 juiste antwoorden geven binnen 15 seconden. En nu nog eens 15 seconden doorsturen in de Joe-app als je wil meespelen. Dit is
0: Joe. Je krijgt daar bovenop ook nog Gloria Gaynor en Wim Soutar en Kool & The Gang. En je mag jezelf mee opzoeken naar een lange plaat als je verpleegkundige bent. Dat leg ik u zo meteen uit. Eerst gaan we voor nieuws van 6 naar Julie.
3: Goedenavond. De overheidsdienst Economie trekt aan de alarmbel over de veiligheid van springkastelen. Modeketen H&M sluit zijn distributiecentrum in Bergen. En Arnaud Delis moet opgeven in de Ronde van Italië. Heel wat springkastelen zijn niet in orde. Dat blijkt uit controles van de overheidsdienst Economie. Meestal ging het om administratieve fouten, maar 4 van de 6 gecontroleerde springkastelen waren niet veilig en moesten sluiten. Etienne Mignolet van de FOT Economie.
4: Het is bijvoorbeeld onvoldoende obstakelvrij valruimte rond het speeltoestel, onvoldoende valdempende eigenschappen van de ondergrond, dus bijvoorbeeld beton, het ontbreken van een correcte verankering van de springkastelen, het ontbreken van een afskerming van motoren en elektrische installatie en ook onvoldoende toezicht door de uitbater.
3: Zaterdag kwam in Hammen nog een kind van 7 om het leven na een val van een springkasteel. Het parket onderzoekt nog of dat springkasteel correct was vastgemaakt. Modeketen H&M sluit zijn distributiecentrum in Bergen in de provincie Henegouwen. Dat hing al even in de lucht, maar het is nu dus definitief. Dat bevestigen de vakbonden. Door de sluiting verdwijnen er zo'n 440 jobs bij H&M. Volgens het bedrijf is de sluiting nodig om competitief te blijven. Dit najaar nog sluit het distributiecentrum definitief. Het Rode Kruis waarschuwt voor grote tekorten bij de bloedvoorraden. Door de paasvakantie kwamen al weinig mensen bloed geven en het verlengd weekend belooft niet veel beterschap. Er zijn tekorten voor alle bloedgroepen, maar vooral bij B-negatief is de voorraad alarmerend laag. Vincent Verbeke.
5: Wij leveren bloed aan ziekenhuizen en ziekenhuizen zetten dat dan in voor operaties. Mensen die een ongeval hebben gehad, die ernstig bloedverlies hebben. En als wij niet voldoende bloed kunnen leveren, kan het zijn dat een ziekenhuis zegt ja, wij moeten bijvoorbeeld niet dringende operaties uitstellen. En om dat moment voor te zijn, doen we dus vandaag deze oproep dat we echt nood hebben aan extra bloeddonoren.
3: Bloed geven kan in de donorcentra en bij de mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. En de Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de 4e rit gewonnen in de Ronde van Italië. In een sprint was hij sneller dan de Venezolaan Orluis Aular en de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone wordt wel de nieuwe leider in het klassement. En er was ook nog slecht nieuws voor onze landgenoot Arnaud Delis. Hij is ziek en stapt uit de Giro. Hij voelt zich al enkele dagen niet goed. En de Rode Duivels hebben er mogelijk een nieuwe aanvaller bij. Matías Fernández Pardo wil voor onze nationale ploeg in actie komen. Hij is 21 en speelt bij Lille in Frankrijk. Hij heeft ook de Spaanse nationaliteit. Maar na een lange tijd twijfelen kiest hij toch voor ons land. Vrijdag maakt de bondscoach een selectie bekend voor het WK deze zomer. Vanavond meer kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. Minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer. Het wordt ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
2: 12 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker een kwartier extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Een uur trager daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 22 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Brusselse buitenring. 3 kwartier tussen Molenbeek en Groenendaal. Een kwartier tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. Op de binnenring een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groenendaal. Richting Antwerpen op de E17. 36 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de A12. 28 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. 21 tussen Viaduct van Wilrijk. Kortrijk en Antwerpen-Zuid. Op de E34 een half uur tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. 20 minuten ook op de E19 tussen Kontig en de Binnensingel. Op de Gentse ring richting Destelbergen 20 minuten tussen de Zwijnaardse Steenweg en Merelbeke-ring. En richting Zelzaten 17 minuten tussen de Brugse Vaart en Wippelgem.
0: Mondje was met zeep, denk ik.

0: grote hit die Wim Soetaar de eeuwigheid in katapulteerde. Allemaal. Straks gaan we nog allemaal een bijzondere verjaardag vieren. Van collega's van ons. Maar er hoort ook een vraag voor jou bij. We gaan ook nog op zoek naar een lange plaat. Maar eerst, ja, er is iets gek gebeurd eigenlijk. Dus we zijn hier al heel de avond de Internationale Dag van de Verpleegkundige aan het vieren.
1: Ja.
0: En we hadden al wel de indruk dat er best veel verpleegkundigen luisterden.
1: Zeker.
0: En ja, als je dan van 1 en 1 2 maakt, dan komt het toeval uit bij
2: de 15 seconden quiz.
1: Lotte uit Menen en die is...
0: 3 keer raden.
3: Verpleegkundige.
0: Kom niet missen, wat een toeval.
1: Dag ja. Lotte en ja, proficiat met ook jou. Dag hè. Jij bent nog aan het werken?
3: Dankjewel. Ja, ja, ja. Ja.
1: Hoe laat ben je
3: een drukke dag
1: vandaag?
3: Kwart voor 7.
1: En je bent nog steeds bezig?
3: Ja, ja, ja.
1: En hoe lang moet je nog verder doen?
3: Ik denk tot rond 8 uur 30.
0: Maar wacht even, Lotte. Aan één stuk door, dus jouw werkdag duurt 12
3: uur. Ja, maar nee, normaal gezien ben ik wel thuis in de namiddag. Maar ja, ik heb een cursus gevolgd, reanimatietechnieken deze namiddag.

0: daardoor ben ik eigenlijk... Ja, daar ben ik eigenlijk nog niet thuis geweest. Enkel een boterhamvlug en ja, terug weg.
1: Maar Lotte, goed af. Ja, dat komt hier heel veel. We krijgen ook honderden berichten, duizenden. We kunnen ze niet allemaal voorlezen. Maar ja, weet dat we ze allemaal lezen, dat we respect hebben voor jullie allemaal. We twijfelen er totaal niet aan dat er hard gewerkt wordt in onze zorg. En niet voor toplonen, dat weten wij ook wel. Dus daarom vieren we jullie van harte. We gaan proberen om jou nog harder te vieren dan we eigenlijk al aan het doen waren. Door je 100 euro cadeau te doen die je mag opdoen in de Aldi. Wie zou daarvan mee kunnen genieten als jij dat zou winnen?
0: Wow, het volledige gezin. Mm-hmm. We zijn met vier thuis, twee dochters en een vriend. Ja.
2: Okay. Oh, dat is al de moeite, hè? Zeg.
1: Ja, die vriend.
0: Ja, en twee honden en een kat ook.
2: Oh, dat ook nog.
1: Dat hebben, die rayon hebben ze daar ook. Ja.
2: Zeker.
1: Oké. Okay. Lotte, was jij druk een patiënt aan het verzorgen? Want wij storen dat misschien.
0: Ja. Ik kwam net binnen bij een patiënt, inderdaad.
2: Oh. Ah, ja. Maar is die nu aan het meeluisteren?
0: Ze kan het niet horen, want ik moest...
1: Je moet in de gang gaan staan. Die is niet in hoge nood of zo, dus ja, die kan even wachten. Hè?
0: Nee, ze kan even wachten.
2: Dat is goed.
1: Onze quiz duurt gelukkig...
0: Ze knikt mee.
1: Maar 15 seconden. Ja.
0: Gelukkig.
1: Goed dat er nog bevestiging is en bewustzijn en zo. Ja. Allemaal in orde. Lieve Lotte, 15 seconden krijg je. We hebben 5 goede antwoorden nodig. De vragen zijn super gemakkelijk. Ja. Je moet gewoon snel genoeg antwoorden. Zo simpel is het.
0: Ja, spannend.
1: Lotte, wij vinden dat ook. Ja. Hier komt... Eerste vraag.
2: Welke Sandra won het Songfestival?
0: Kim.
2: Ja, in welke maand zitten we?
0: Mei.
2: Hoeveel is 50 x 2?
0: 100.
2: Noem een groente met een A.
0: Asperges.
2: Hoge bomen vangen veel?
1: Ah, nee, de gong.
0: Wind.
1: De gong.
2: Oh, die Kim die zat zo ver.
1: Kim die kwam ver, Lotte.
2: Oh.
0: Dat kon ik even niet direct opkomen, inderdaad.
1: Oh, ja. Je was er geweest, je zou er geweest zijn.
2: Oh, en nu ben je er geweest.
1: Ja, je bent eraan.
2: Ja. Oh, jammer genoeg.
1: Damn it.
2: Oh. Kunnen we jou misschien een plezier doen met een nummer van Cool and the Gang? Dat staat klaar. Take down on it.
1: Ja.
0: Ja. Dat gaat wel wat sfeer geven.
1: Ah, voilà. Dat gaan we doen. Zeg, doe daar maar goed voort met je patiënten. We wensen je een zo spoedig mogelijke thuiskomst bij man en kinderen. En wij quizzen morgen dapper door.
2: Ja, met 150 euro.
3: Dit was de 15 seconden quiz. Wil jij morgen meespelen? Stuur dan 15 seconden in de Joe-app.

0: en de gang.
1: Get down on it. Claude zegt, zelfs als de wc-bril warm is, get down on it. Claude is al veel te lang aan het luisteren naar ons.
2: Echt, hè?
1: 19 minuten over 6. Ja, we vieren vandaag de Internationale Dag van de Verpleegkundige. We hadden daarnet dus toevallig ook een verpleegkundige als kandidaat in onze 15 seconden quiz, ja. Omdat er duidelijk heel veel verpleegkundigen aan het luisteren zijn. En jullie kunnen ons op een laatste manier helpen aan een plaatje.
2: Shirtlang dinsdag. Ja, zoals elke dinsdag willen wij een extra lange plaat die je anders maar zelden hoort. En dat mag ook een verzoekje zijn voor een verpleegkundige. Ja. En dat mag ook door een verpleegkundige aangevraagd worden.
1: Als je je aangesproken voelt, als je in de zorg zit en je hebt zoiets, het is ook mijn dag, of ik wil graag iemand bedanken die voor mij gezorgd heeft, stuur maar door in de Joe-app. En ondertussen geef ik heel graag mee dat we ook internationaal aan het gaan zijn, want Kirsten is door Parijs aan het dwalen met Joe in de oren.
2: Heerlijk,
1: zeg. Dat moet speciaal zijn.
2: Ja, geniet ervan.
1: En een goed idee ook om zo gewoon je oortje in te doen en wat door die straten te dwalen. Ja. Geniet ervan. Stuur eens een fotootje, dan kunnen wij mee genieten. En laat eens weten welke weer het daar is. Kunnen we ook mee lachen.
2: Balen
1: of genieten, ja.
3: Morgen vroeg bij Sven en Anke. Woensdag is Krapulekesdag.
4: Want vlak voor het lange weekend en vlak voor een comeback komt Krapul en Axe nu al eens oefenen bij ons. Met zaterdag is Krapulekesdag.
5: Wel gaan feesten en als dat nog niet mag.
3: Maar morgen is natuurlijk echt ook wel woensdag. En daarom Rick Torfs op bezoek met een heel pittig dilemma. Op veel werkvloeren gaat de jaloezie knetteren morgen.
6: Ook morgen word je weer vrolijk wakker met Sven en Anke.
7: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
9: Open op Hemelvaart.
8: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
11: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
12: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
11: Met een wel heel bijzondere bagage.
12: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
11: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
12: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
11: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
12: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
13: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
14: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
15: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
16: De kok en de koning.

0: Avicii Wake Me Up. Bijna 6:30. Mijn dochter is 2 straten verder, is die bij een vriendinnetje op bezoek, tot ik thuis ben straks. En ik stuurde net naar die mama, hoe is het daar met de kinderen? En ze zegt, ja goed hoor, ze zijn naar de Carrefour om aprohapjes te maken. Oh. Ze verveelde zich en ik dacht, dan kunnen ze maar beter iets nuttigs doen. Die vrouw, Rani, die heeft het leven uitgespeeld.
1: Stuurt lang dinsdag.
0: Goed gedaan daar.
1: Ja, heel goed, hou ze maar bezig. Ja. Dag van de verpleegkundige vandaag. De verzoekjes stromen binnen, de complimenten, de dankbaarheid. Tamara uit Landen die wou een nummer aanvragen voor al het zorgpersoneel van woonzorgcampus Olek te Landen. Stuk voor stuk toppers die dag en nacht klaarstaan voor onze bewoners. Een heel dikke merci voor jullie inzet vanwege de burgemeester, schepenen, algemeen directeur en alle collega's van het lokaal bestuur in Landen. En Marissa, die zou graag de verpleegsters van haar zoon in de bloemetjes willen zetten. Al 11 jaar zijn zij onderdeel van ons leven. Niets is te veel en zoveel liefde en zorg die ze geven. Mijn zoon met Down kijkt steeds uit naar hun komst. Pilar, Winde, Nele, Sophie, Ine en Rosette, jullie zijn toppers.
0: Ja, en we kunnen blijven voorlezen. Hè. Jeno stuurt heel trots. Mijn mama is verpleegkundige in een rusthuis. Voilà, trotse Jeno. Anne zegt, ik al 22 jaar werkzaam in AZ Alma als verpleegkundige in de mobiele equipe. Dat deed mijn schoonmoeder ook altijd voor haar pensioen, de vliegende ploeg. En zo gaat het maar door. Fabienne, die een zoon heeft in het operatiekwartier van het UZ Gent, die daar werkt. En een dochter die aan huis werkt als zorgkundige. Heel veel trotse ouders, heel veel trotse en dankbare patiënten. Werner, die mag een lange plaat aanvragen.
2: Hallo iedereen, ik had graag het plaatje Everybody Hurts van R.E.M. aangevraagd. Ik ben Werner uit Leut en ik werk na 30 jaar luchtvaart sinds 10 jaar terug in de zorg als verpleegkundige. En dat was mijn beste keuze ooit. En dankzij mijn lieve collega's op de afdeling in Mazeik Geriatrie is het altijd fijn om te gaan werken. En trachten wij zo de zorg zo goed en zo fijn mogelijk te geven aan al onze mensen. Alvast bedankt en nog een fijne dag.

0: Dus een lekker lang plaatje bij Joe. R.E.M. Everybody Hurts. Een dikke 5 minuten lang. 7:03. Zometeen vieren we nog een verjaardag. Want Nina, dat is het magazine van onze HLM-collega's, ja, wordt 20.
1: Yes.
0: Wij vinden dat een heel fijn magazine. En ze vieren hun verjaardag ook op een heel fijne manier.
1: Ja.
0: Die eigenlijk naadloos aansluit bij een statement dat Rani dit weekend heeft moeten maken. Ja, over ouder worden.
1: Ja, joepie.
0: Over goed.
1: Over toch? Goed.
0: Nee, het is niet de joepie, het is de Nina. Hè.
1: Ja, maar het is toch joepie ouder worden.
0: Ze wordt ook wat ouder, hè, dames en heren.
1: Joepie. Ja, weer een minuut ouder.
0: Oh, daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: Eerst en jij ook trouwens.
0: Dringend naar de nieuwsredactie. Ja, dus wrijf er nog maar in. Dringend naar de nieuwsredactie. Julie, wat gebeurt er?
2: Het aantal openstaande vacatures voor verpleegkundigen blijft maar stijgen. Het waren er vorig jaar bijna 11.500. Gemiddeld komen er elke dag 31 vacatures bij. Blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. De partij wil dat er betere ondersteuning komt voor het personeel en ook een vergoeding voor stagiairs. Het is vandaag trouwens de dag van de verpleegkundige. In het Verenigd Koninkrijk zijn al 4 regeringsleden opgestapt. Dat melden Britse media. Ze doen dat uit protest tegen premier Keir Starmer. Die wil premier blijven, ondanks de zware nederlaag van zijn partij Labour vorige week bij de lokale en regionale verkiezingen. En ondanks de heisa rond de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Die had banden met Jeffrey Epstein. En de Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de 4e rit gewonnen in de Ronde van Italië. In een sprint was hij sneller dan de Venezolaan Orluis Aular en de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone wordt wel de nieuwe leider in het klassement. En er was ook nog slecht nieuws voor onze landgenoot Arnaud Tellier. Hij is ziek en stapt uit de Giro. Hij voelde zich al enkele dagen niet goed. Vanavond meer kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. Minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer. Het blijft ook fris dan tot 13 graden.
3: Nog 8 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. De langste file staat op de Brusselse Buitenring. Tussen Molenbeek en Groenendaal 48 minuten trager door een ongeval. Ook 11 minuten tussen Grimbergen en Jette. Op de Antwerpse ring richting Nederland 26 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 10 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West richting Antwerpen. Op de E34 18 minuten tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12, 17 minuten tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. 16 minuten op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de Gentse ring richting Zelzate 11 minuten trager tussen de Brugse Vaart en Wondelgem.

0: Mijn maten en ik waren 16 en wij werden voor het eerst losgelaten door onze ouders.
1: Oh.
0: En deze plaat was overal. Ik heb daar zeer, zeer, zeer specifieke herinneringen aan die ik met niemand hier ga delen.
2: Straks bij de kok en de koning.
3: Dat zijn we niet gewend van jou.
0: Zelfs voor mij gaat dat nogal ver.
3: Ja.
0: 56 jaar geworden ondertussen, J-Lo, in de fleur van haar leven.
3: Absoluut. Ja. Een bloem die straalt als nooit tevoren.
0: Een generatiegenote van jou.
3: Ja, inderdaad, ja. Dat is ook wel duidelijk. Hè?
0: Ja, ook een bloem die straalt in de fleur van je leven.
3: Ja.
0: We hadden een hit op het internet, omdat jij haar gepiemel had geroepen en daar is dan een filmpje van gemaakt. Enfin, dat werd door heel veel mensen gesmaakt, maar er was één zeurpiet die maar niet wilde ophouden. Wat had hij geschreven, Rani?
3: Ja, oei, Rani is oud geworden. En ik had zoiets van... What the fuck? Waarom die oei?
0: Ja.
3: Ik vind het juist fijn dat ik oud ben geworden. Ouder worden.
0: Ah ja.
3: Ja.
0: Wat bedoelt hij dan?
3: Dat is
0: het oud worden. Ja, ja,
3: het was vooral de oei die mij dwars zat. Al de rest niet. Hè.
0: Nee.
3: Ik zit daar echt geen fluit mee in. Als iemand zegt van, oh, je bent verouderd. Ja, tuurlijk ben ik verouderd. Duh, hallo.
0: Ja, het is spijtig voor ons allemaal dat de wereld niet stilstaat. Maar ja, kijk, we kunnen hem niet tegenhouden.
3: Ja, nee, ik vind dat niet. Ik vind dat niet. Want als we niet ouder zouden worden, wat zouden we dan zijn? Adoot, hè?
0: Ik had even paniek. Ja, of gewoon, we zouden ook nog iets bijleren. Want dat vind ik net interessant aan ouder worden. Ik ben al 42, vind ik ook al wel een leeftijd. En ik heb gewoon zoveel bijgeleerd de afgelopen jaren.
3: Maar ja, tuurlijk.
0: Dat vind ik fijn.
3: Ja, ja. Het vat is alleen maar, wordt alleen maar voller.
0: Ja.
3: En de smaak wordt alleen maar voller. Dat is zoals van een wijn, hè?
0: Ja, tuurlijk.
3: Ja, wij worden gewoon smaakvoller. Dat is eigenlijk alles. Met alles dat rijper wordt, wordt lekkerder, toch?
0: Absoluut.
3: Groene banaan, niet lekker, hè? Een rijpe banaan.
0: Maar rotte banaan wil je dan ook weer?
3: Ja, nee, een rotte, dat is dan weer een stadium te ver. Maar ik heb dus een lansje gebroken om meer aan pro-aging te doen, want ik ben anti-aging. Ik vind dat zo verschrikkelijk dat dat overal op staat. Anti-aging.
0: Volgens mij was dat ook echt een heel jonge gast die dat gestuurd moet hebben, want dat kan niet iemand zijn die geproefd heeft van het leven en weet dat de beste dingen pas met de jaren komen.
3: Ja!
0: Alles wordt beter.
3: Welke zot heeft dat bedacht?
0: Echt werkelijk, alles wordt beter met de leeftijd.
3: Ja, tuurlijk.
0: Maar ik bedoel...
3: Alleen uw knieën niet.
0: Ik bedoel echt alles.
3: Alles?
0: Alles, ja. Dat denken ze ook trouwens bij Nina, onze collega's van HLN. Die hebben iets te vieren. Hebben vandaag kaarsen uitgeblazen voor hun lifestyle-magazine Nina. En ze hebben dat gevierd. Het is een magazine met een vrouwennaam, dus ze hebben dat met vrouwen gevierd.
3: Ja, met 20 bekende vrouwen. Onder meer Kelly Pfaff, Karen Dame, Lea Thijs, Nina Derwaal en Camille. En ze stelden hen allemaal dezelfde vraag. Hoe omarm jij het ouder worden?
0: We zullen beginnen met de Grand Dame. Uit de soapwereld, Lea Thijs.
4: Maar 60 is jong. Op mijn 75 voelde ik mij jong. Maar 80 is een ander geval. Maar dat heeft ook zijn interessante kanten. En dat vind ik er ook weer boeiend aan.
0: Kijk, die begint zich pas op haar 80 een beetje oud te voelen.
3: Hey, the best is yet to come, hè?
0: Amai, we hebben nog lang te gaan, jij en ik.
3: Ik zit nog maar in mijn tweede helft, hè? Nog maar net aan begonnen, hè?
0: Ik kom nog maar juist piepen. Dit is wat de grote Kelly Pfaff ervan vindt.
5: Mensen vinden mij altijd een heel strenge. En dan dacht ik al, schoe, denkt gelle dat maar. En nu denk ik gewoon van, het doet er allemaal niet meer toe. Dat ze leuk vinden, niet leuk vinden. I don't care. Ik ben op die leeftijd.
3: Ja, dat is ook wel, hè.
0: Ja.
3: Je hebt echt het FU-gehalte is heel hoog, hè, naarmate je ouder wordt. Het kan je allemaal niet schelen. Ten slotte, het is jouw leven, hè. En je doet ermee wat je wil.
0: Als je zo'n jonkie bent, dan leef je voor iedereen rondom jou. Voor je vrienden, voor je lief, voor je ouders. En pas als je een beetje ouder wordt, dan leer je van, hé, mannen, dat gaat hier binnenkort gedaan zijn. Dus ik moet het voor mezelf doen.
3: En je kan nooit voor iedereen goed doen.
0: Je gaat zo meteen ook meteen Karen Dame herkennen.
3: Ja.
6: Als je niks laat doen, hè, en mensen zien u op tv, zeggen ze, amai, is ook oud geworden. En als je wel iets laat doen, hè, dan zeggen ze, dat is ook serieus ongewerkt. Het is nooit goed. Dus doe vooral wat je zelf wilt.
0: Ja, hetzelfde
3: zover
0: eigenlijk.
3: Waren we al, hè.
0: Ja, gewoon doe wat je zelf wilt.
3: You do you. Voilà.
0: Ja, ook niet te veel, Karen. Alleen zeg ik als vriend, hè.
3: Ja, ja.
0: En dan is er de piepjonge Camille.
7: Ja, kleine Camille zat echt, denk ik, gehuild van blijdschap. Zelfs ik word daar emotioneel van, omdat ik gewoon heel dankbaar ben, want er zijn heel veel mensen met heel veel dromen en dat komt niet altijd uit. Ik ben daar gewoon heel dankbaar voor.
0: Dankbaarheid, dat is ook zo'n mooie. Hè? Goed dat ze dat op die leeftijd al ontdekt heeft.
3: Ah ja, dankbaar zijn voor elke dag. Ik heb twee zussen die niet meer mogen verjaren en dat is voor mij een pijnlijke herinnering aan het feit dat het leven veel te kort is.
0: Voilà. Ouder worden en tegelijkertijd jezelf en de wereld graag blijven zien. Het geheim van gelukkig ouder worden.
3: Ja.
0: Waarin zit dat voor jou? Laat het ons even weten in de Joe-app, want wij willen graag al jouw geheimen gebruiken in ons eigen leven.
1: hersteld, Carglass vervangt.
8: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
9: Maak nu een afspraak op carglass.be.
10: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
11: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
12: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis en alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
14: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
15: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
16: Psst, Karen.
15: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
16: Karen, stapelkorting bij Moris.
15: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
16: Ja, Karen, ik ben het. Huh? Bij Moris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
15: Echt?
16: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
15: Maar dan moet je toch niet fluisteren? Dan moet je roepen.
16: Moris in Hulst. Verrassend veel won- en droomplezier.
17: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: De Kok en de Koning.

0: Het levende kunstwerk Teddy Swims. Die heeft echt tatoeages overal.
1: Hoe weet jij dat?
0: Ik heb hem live gezien, maar hij had wel een kleur. Hij had kleur naar mij, dat was heel snel.
2: Oh. Ah, maar ja, hoe weet jij dat?
1: Ja, zo ja. Overal.
0: Welkom in de studio, Stijn Smets.
1: Hey Stijn.
0: Het gaat hier over waardig ouder worden. Claude stuurt hier. Ah, maar Rani, je ziet er nog geen dag ouder uit dan 42. En Tom ook niet.
1: Oh. Ja,
0: bedankt, Claude.
2: Treffend.
0: Ja, wat treffend van je. Enfin, Nina wordt 20. Zij hebben een lijstje gemaakt met allemaal vrouwen die ons laten weten hoe je gelukkig ouder wordt. Bekende vrouwen. We hebben net wat tips laten horen. En ja. Eigenlijk is het vooral er geen fuck om geven. Is eigenlijk vooral het belangrijkste.
1: Ja, klopt. En Kirst Goossens die stuurde. Ja, als het fuck you gehad. Steeds groter wordt, dan sta ik voor een goed leven. Ik ben 22 en heb nu al scheid aan alles en iedereen.
0: Ja. Dat is heel goed. Hoe geniet je van ouder worden? Ingrid zegt, dat is genieten van twee kleinkinderen, maar ook nog van mijn pa die 94 jaar is.
1: Ja.
0: Ja, als je zo op die leeftijd zit, dat je kan terug en vooruit kijken, dat is wel schoon.
1: Ja, ik ben ook zo.
0: Moet je vasthouden op dat moment. Hè?
1: Ja. Ik heb nog geen kleinkinderen, maar dat gaat nog wel komen.
0: No pressure.
1: No pressure. Hashtag no pressure.
0: No pressure.
2: Nee, er wel.
1: Ja, zwaar. Ja.
0: Begin er maar aan, jongens. hier, Erwin zegt, ik ben 67. Ik zie dat als 37 jaar met 30 jaar ervaring. En zo tel ik mijn verjaardag.
1: Zo is dat.
0: Ja, is
1: Bjorn
0: mooie.
1: Die zegt, motto van mijn leven, leef alsof het je laatste dag is. Oh. Al twee zussen en een broer, mijn pa en schoonpa verloren. Allemaal veel te vroeg heen gegaan.
0: Goed dat je het zegt, ik moet die plaat nog altijd draaien. Ik had dat daar straks beloofd.
1: Ja.
0: Ik heb iets aangevraagd. Ja, ik kan dat straks doen. Gelukkig oud worden, zegt Annick, is veel op vakantie gaan, actief bezig blijven, elke dag koesteren, leven van dag tot dag. Peter zegt, gewoon jezelf blijven, niet proberen in het verleden te leven, want er is eigenlijk geen alternatief dan gewoon voortdoen.
1: Voilà. Klopt. Ja, Lies zegt, als je 6 jaar geleden borstkanker hebt gehad, ben je elk jaar dankbaar dat je ouder mag worden. Ik geniet volop.
0: Ja, hoe doe jij het, Stijn? Zo oud en toch nog zo gelukkig.
2: Voilà, de point van heel uw item onderuit halen.
0: Heb jij nog tips en tricks? Herken jij dat? Dat je er, hoe ouder je wordt, hoe minder fucks je erover geeft? Dat je zoiets hebt van, het maakt me niet uit wat de mensen van mij denken. Zolang
2: ik heb
0: maar...
2: dat eigenlijk nooit gedacht. Wat de mensen...
0: Echt niet?
2: Nee.
1: Ja, ik
0: was er wel
1: niet.
0: Aan te zien op TMF.
2: Ik heb ooit redlocks gehad.
0: Ja, ik had dat toen al op TMF. Die trekt er zich niet veel van aan. Allee, vooruit. Veel plezier met Stijn zo meteen op de radio. En deze was inderdaad ook al lang geleden aangevraagd. Dus die moeten we op deze dag, internationale dag van de verpleegkundige, zeker nog draaien. Hilde was eerst. Die stuurde daar straks. Ik ben palliatief verpleegkundige. En ik zou heel graag Leef van André Hazes willen aanvragen. Bedankt, vriendelijke groeten, de Hilde Gijsbrechts. Merci aan al die verpleegkundigen om elke dag zo goed voor ons te zorgen.
1: Dankjewel.
0: Blijf bij ons, veel plezier.
3: Een vrijdag.
0: Amai.
3: In de kroeg.
0: Je hebt ook verpleegkundigen.
1: Ouder worden, hè. Dat is ouder worden, hè. Aan de bar.

0: eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
1: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Dit is Joe.
4: Fans van Jaap Reesema die zitten goed bij Joe vanavond, want ik geef straks tickets weg voor zijn concert van nu vrijdag in Brugge. Maar eerst nog het nieuws van 7, dat krijg je van Julie Isabeau. Goedenavond, Julie.
5: Goedenavond. Er zijn steeds meer vacatures voor verpleegkundigen. Al 4 Britse regeringsleden zijn opgestapt en pech voor Arnaud Lee in de Giro. Er staan al maar meer vacatures open voor verpleegkundigen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar telde de VDAB zo'n 11.500 vacatures. Dat zijn er 207 meer dan tijdens het jaar voordien. Gemiddeld komen er elke dag 31 vacatures bij. CD&V vraagt betere begeleiding voor verpleegkundigen en een vergoeding voor stagiaires. Het is vandaag trouwens dag van de verpleegkundigen. In het Verenigd Koninkrijk zijn al 4 regeringsleden opgestapt. Dat melden Britse media. Ze doen dat uit protest tegen premier Keir Starmer. Die wil premier blijven, ondanks de zware nederlaag van zijn partij Labour vorige week bij de lokale en regionale verkiezingen. Ook 80 parlementsleden vragen het ontslag van Starmer. En Vlaams Belang-kopstuk Philip de Winter mag het Verenigd Koninkrijk niet meer binnen. De Britse overheid heeft zijn ETA ingetrokken. Dat is het document dat je nodig hebt om het VK binnen te mogen. De Winter was er uitgenodigd op een anti-immigratieprotest komende zondag. De Winter spreekt nu van politieke censuur en vraagt dat ons land de Britse ambassadeur op het matje roept. En de Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de 4e rit gewonnen in de ronde van Italië. In een sprint was hij sneller dan de Venezolaan Orluis Aular en dan de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone wordt wel de nieuwe leider in het klassement. En er was ook nog slecht nieuws voor onze landgenoot Arnaud Lee. Hij is ziek en stapt uit de Giro. Hij voelde zich al enkele dagen niet goed. Vanavond meer kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. Minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer. Ook fris dan tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
4: Er staan nog 11 files in ons land. 4 daarvan die duren langer dan 10 minuten. Het zijn die je nu van mij krijgt. Ik begin op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komt er een kwartier bij. En aansluitend tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout nog eens 32 minuten komt door een ongeval in Borgerhout waardoor 2 rijstroken zijn versperd. Dan Antwerpse ring maar richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne plus 11 minuten. En er staat er ook nog eentje op de Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Terhulpen. Komt er 23 minuten bij. Als je in een van die andere 7 files staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
6: Dit is Joe.
7: Met Stijn Smits.

voor straks. En voor het hitarchief gaan we dan weer behoorlijk terug in de tijd, namelijk naar 1974. En ook daar zal je een link naar het Songfestival opmerken. En dan is er natuurlijk nog een berg goede muziek, zoals je dat van Joe gewend bent. Bijvoorbeeld zo meteen de Black Eyed Peas, maar nu eerst deze van Roxy Music en Angel Eyes.

the feeling that tonight's gonna be a good night. Goh, we staan op 31 ondertussen bij de bookmakers van de 35 deelnemers. Dus ik vrees dat het niet zo'n good night zal worden voor onze Escila en haar Dancing on the Ice. Bon, ja, we gaan toch niet door. Dus dan kun je maar beter gewoon de hele avond naar Joe luisteren. Ik heb alvast niks dan goede muziek geselecteerd voor je met onder andere nu de Pet Shop Boys. Die hebben net een concertreeks afgerond waarbij ze alles speelde behalve hun hits. Dus echt geen enkele hit. Ik heb de setlist daarnet eens bekeken. Er stond geen enkel nummer tussen dat ik kende. Alleen albumtracks dus en B-kantjes en songs die ze nog nooit live brachten. Dat is dus iets voor de echt grote fans die de band dus ook leuk vinden zonder al die hits. Nu, de reacties van die grote fans waren achteraf heel goed. Nu, ik hoor ze wel graag, die Pet Shop Boys, maar zo'n concert helemaal zonder bekende nummers, ja, dat is toch niet helemaal mijn ding. Je krijgt ze nu bij Joe wel met een hit, een hele grote hit zelfs, deze. It's a Sin, de Pet Shop Boys. Well,

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Al 60 jaar vind je bij Auto5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto5.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
6: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf €6. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
11: Niks gaat boven modeweek bij Gix.
12: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
11: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is modeweek bij Gix.
12: Ah, maar dan gaan we naar Gix, hè?
11: Ah, mais oui, chérie.
13: Gix merkt je op? Duik de lente in bij Gix. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gix.be. Gix merkt je op.
4: Code Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
13: Dus ook voor klanten.
2: Yep. Go voor info naar telenet.be.

0: Mag ik een verzoekje doen? Stuurt Christophe uit Schelle. Draai eens Take a Bow van Madonna. Oh, dat is wel een hele mooie Christophe, Take a Bow. Maar deze is natuurlijk wel net ietsje vrolijker. Madonna en La Isla Bonita.
1: Match.
0: Ik heb zo net mijn prijzenschuif weer eens opengetrokken en ik heb er 4 filmtickets uitgehaald. En die kunnen van jou worden met het gezin naar de film. Of 2 keer met je lief. Of lekker 4 keer me-time. Je doet ermee wat je wil. Maar je moet natuurlijk wel eerst nog raden uit welke film het nummer komt dat ik zo meteen ga draaien. En de opgave van vandaag die heeft niet zoveel kleren om het lijf. En dat is een goede tip, denk ik. Weet je het? Stuur me dan de titel van de film door in de Joe-app.
1: Movie Match.

0: M-People en Moving On Up. En weet je wie die zangeres van M-People heel goed kon nadoen? Jasmin Zaliger. Ja, als we vroeger voor opnames bij TMF in de studio zaten, dan deed ze dat wel eens na, die zangeres. Zo die iets wat nasale klank van die zangeres van M-People. En die kon dat echt heel goed nadoen, Jasmin. Maar daar hadden we het niet over. We hadden het wel over de film waarin dat nummer zat. Dat was de vraag, in welke film werd dat nummer gebruikt? En ik heb iemand aan de lijn die dat wist. Christophe uit Zulte, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Christophe, in welke film zat dit nummer?
1: Dat was de film Full Monty.
0: Ja, de Full Monty uit 1997 over staalarbeiders die hun werk verliezen en dan de Chippendales achterna gaan en met een strip act de kost willen verdienen. Iets voor jou, Christophe, als je ooit zonder werk zou vallen?
1: Ik ga het zo laten.
0: Wat doe je voor werk, als ik dat vragen mag?
1: Ik ben arbeider in een bedrijf waar de tweedehandskledij wordt verwerkt.
0: Ah zo, ah ja. En pik je dan zo soms ook iets uit dat je denkt van, oh, dat is een schoon jeansbroek, die pak ik mee?
1: Ja, dat gebeurt al.
0: Ah, oké, goed, prima. Zeg, Christophe, ik heb 4 filmtickets voor jou, die komen eraan. Dan mag je mee doen wat je wil. Heel veel plezier ermee, hè?
1: Ja, super.
0: Fijne avond, dag Christophe.
1: Ja, dag.
0: Dag. Ik heb er nog 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste, die staat op de E17 richting Antwerpen. Tussen Kruibeke en Antwerpen-West moet je er 12 minuten bij rekenen. Dan E19 richting Antwerpen tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord plus 6 minuten. De Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel plus 6 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West nog eens 9 minuten. De laatste die staat ook op de Antwerpse ring, maar dan richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne moet je er op dit moment nog 8 minuten bij rekenen.
2: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smits.

Japla, Joe Cocker op dinsdagavond bij Joe Unchain My Heart. Christophe die won net de filmtickets, maar mijn prijzenschuif is nog niet helemaal leeg. Straks heb ik namelijk nog concerttickets voor Jaap Reesema in Brugge nu vrijdag. Dat is

0: Anneke Sarah. Hier is brother Bambi.
1: Halleluja, brothers en sisters.
2: Halleluja, brother Bambi.
1: Donderdag is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
1: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bambi?
1: Nee, tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bambi.
4: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
6: Laat het los, laat het gaan.
5: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
7: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
8: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging 5.

0: Uit framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
3: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Swiss Sein staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
7: joehoe,
6: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sein.
8: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
9: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
8: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: De Eagles en Hotel California. En ja, er zitten niet alleen mensen op Hotel California, er zitten ook mensen op Hotel Wenen. Want ja, we kunnen er niet omheen. Deze avond is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. En ik kreeg net een heel leuk berichtje binnen in de Joe-app van Noël uit Hasselt. Goedenavond, Noël.
1: Hallo, Stijn.
0: Ja, ik zei Hasselt, maar daar zit jij nu helemaal niet, hè?
1: Nee, ik heb het vliegtuig genomen. Ik zit nu in Wenen.
0: In Wenen voor het Eurovisie Songfestival. Echt speciaal naar Wenen gegaan voor het Songfestival.
1: Ja, dat klopt.
0: Zeg, Noël, ben jij een Eurosong-fan puur sang?
1: Ik ben Eurosong-fan, maar niet zo hard als sommige mensen dat ze alle liedjes al van buiten kennen. maar vind ik wel tof, maar zo hard ga ik er nu wel niet in. Nee. Maar ik ben wel van klein kind af ben ik het aan het volgen. En ik heb het één keer meegedaan in Turijn, toen een Maneskin gewonnen had in Nederland.
0: Ah, ja, ja.
1: En toen was ik ook naar de Village geweest. En dat was zo leuk, met alle nationaliteit onder elkaar. Ik zeg, dat wil ik nog een keer doen.
0: Ja.
1: Daarmee dat ik vorig jaar al dadelijk mijn hotel en vlucht heb geboekt.
0: Ja, en is daar veel te merken van het Songfestival daar in Wenen?
1: Toch wel, want overal waar je komt, zie je toch vlaggetjes hangen. Zelfs op de tram zijn de kleuren van de Eurosong en wordt er ook omgeroepen van oké, als je daar naartoe wilt gaan, moet je die tram nemen. Dus het is wel heel aanwezig hier in Wenen.
0: Zeg nou wel, we gaan even de olifant in de kamer benoemen. is daar nog plezant? Want het schijnt dat de beveiliging heel erg strikt is in Wenen. Klopt dat of merk je daar niet zoveel van? Met al dat gedoe rond Israël?
1: Maar nee, oké, rond de hekken is er wel politie. En de stewards fouilleren u wel een klein beetje. Zoals gisteren ben ik naar de Village geweest, want vandaag is het natuurlijk een hoogdag.
0: Mm-hmm.
1: Maar gisteren was het natuurlijk de Village ook open, ben ik er ook geweest. En toen is het wel vlotter gegaan. Nu is het iets strenger natuurlijk, omdat er nu natuurlijk heel veel volk wordt verwacht. Maar het is nog altijd op een vriendelijke, plezante manier.
0: Het gaat er gemoedelijk aan
1: toe. Security. Ja, ja. Ja.
0: Zeg, straks speelt België. Ik neem aan dat je toch wel gaat supporteren voor België.
1: Ja, we zijn de elfde, hè. Ja, we pakken het gewoon mee terug.
0: Ah ja, goed. Prima. Ik wens je daar heel veel plezier, Noël.
1: Ja, dat is goed.
0: Dag.
1: Het stemmen, hè.
0: Ja.

Bernardis duurt aan, dan is er toch in Wenen tenminste één supporter voor ons landje. Oh, Bernard, Bernard. Ja, Noël pakt ze mee terug naar huis, die Belgische inzending, heeft hij gezegd. Ja, maar waarschijnlijk gaan we de finale niet halen. 31ste plaats op de 35 bij de bookmakers. Dat komt niet goed. De eerste halve finale van het Songfestival dus vandaag met ons land ook. En dan is het leuk om ook nog eens een oude Belgische inzending boven te halen. Zoals deze uit 91, toen Clouseau naar Ginder trok met Geef het op. Zeg, ik heb nog een jarige in mijn playlist. Deze Steve Winwood, die kreeg vandaag een hoop verjaardagskaartjes in zijn brievenbus, want hij wordt er vandaag 78. Je krijgt hem nog eens met Valerie.

0: zometeen bij Joe.
1: Een kleine presidentje gaat de wereld redden.
2: Ja, Prinsma komt eraan. Dat betekent dat ik zo meteen ook die tickets voor zijn concert in Brugge ga weggeven van nu vrijdag. En ik heb ook nog een lesje Italiaans voor je.

0: Aldi staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: En naast die tickets voor Jaap Reesema heb ik straks na 8 uur ook nog fijne muziek van Michael Jackson en een hele leuke van The Human League. Maar eerst dus nog het nieuws van 8 uur. Dit is Julie Isabel.
3: Goedenavond. De Belgische Hanta-cruise-passagiers weten nog altijd niet of ze besmet zijn. Een spectaculaire politieachtervolging vlakbij Maasmechelen en de druk op de Britse premier Starmer neemt toe. Het is nog altijd niet duidelijk of de twee Belgen die aan boord waren van de Hanta-cruise besmet zijn of niet. Ze zijn getest in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, maar de uitslag was niet duidelijk. De test zou goed werken voor de Europese variant, maar minder voor de Zuid-Amerikaanse, zegt collega Laurent Stappers.
4: Ze willen echt geen fouten maken. Blijkbaar bij die eerste test, omdat dat een test is voor al die Hanta-virustypes, is de foutmarge gewoon te groot. De kans op een vals positieve test of de kans op een vals negatieve test. En daarom zijn ze vandaag nog een tweede keer naar die stalen gaan kijken. Dat is een urinestaal, een bloedstaal en een luchtwegenstaal.
3: In afwachting van de resultaten blijven de twee in het ziekenhuis in quarantaine. In totaal zijn er nu al 11 mogelijke besmettingen met het Hanta-virus. 9 daarvan zijn bevestigd. In de buurt van Maasmechelen heeft de politie vanmiddag 4 mannen opgepakt na een spectaculaire achtervolging. De 3 werden al vanuit Nederland nagezeten door de politie met verschillende auto's en een helikopter. De politie kon ze uiteindelijk klemrijden. De verdachten hadden ook een grote lading drugs bij. In het Verenigd Koninkrijk zijn al 4 regeringsleden opgestapt en meer dan 80 parlementsleden vragen het ontslag van premier Keir Starmer. Starmer wil premier blijven, ondanks de zware nederlaag van zijn partij Labour vorige week bij de lokale en regionale verkiezingen. Starmer ligt ook onder vuur omdat hij Peter Mandelson had aangesteld als ambassadeur in de VS, terwijl Mandelson banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanavond meer kans op wolken, later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer, ook fris dan tot 13 graden. En ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig, vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
5: Dit is Joe
6: met Stijn Smits.

De film over Michael Jackson, een gigantisch succes, is een understatement. De film heeft afgelopen weekend de kaap van een $500 miljard aan inkomsten overschreden. En hij speelt nog maar 3 weken in de zalen. Ze zitten nu al aan $577 miljoen. En daarmee is de film goed op weg om het record van die andere biopic, Bohemian Rhapsody, over Queen in te halen. Die bracht namelijk $910 miljoen op. Maar dan over de hele periode dat die gespeeld is. En het ziet er naar uit dat die film over Michael Jackson nog wel even in de zalen zal draaien. Dus dat record, dat zal waarschijnlijk wel verbroken worden. Zometeen, zoals beloofd, de Human League. Maar nu, ook zoals beloofd, Mattia Bazar en Thyssen Dawn.

Omdat het niet altijd Don't You Want Me moet zijn, kreeg je nog eens deze Mirror Man van de Human League. Jaap Reesema die heeft dit voorjaar in ons land getoerd met zijn voorstelling Wie ik ben. Nu vrijdag doet hij het voorlopig laatste concert in ons land van die tournee. In het Concertgebouw in Brugge is dat. Dan hoor je al zijn hits in een meer intieme setting. Het is bijna uitverkocht. Dus als je wil kun je er nog naartoe. Maar je kunt er nu ook gratis naartoe, want ik mag nog 5 duo's weggeven. Dat hebben we ook al gedaan voor zijn vorige concerten. En we kregen regelmatig berichtjes binnen van Joe-luisteraars die er naartoe geweest waren. En die zeiden allemaal dat het fantastisch is. 5 Joe-luisteraars die mag ik nu met hun Plus One een avondje uit in Brugge geven. Dus je kunt er eentje winnen als je mij kunt vertellen hoe de single heet die Jaap Reesema schreef voor onze actie Pak je van je hart afgelopen kerstperiode. Dus hoe heette die single die Jaap Reesema schreef voor Pak je van je hart? Het was toen ook gewoon zijn single en we hebben hem heel veel gedraaid een paar maanden geleden. Dus dat moet niet zo moeilijk zijn. Dus de titel van dat nummer lees ik graag in de Joe-app. Hij deed toen ook een concert bovenop het Joe Christmas House en daar laat ik je nu nog eens een stukje uit horen. Mijn kleine presidentje live. Good times, great music.

is het nog mooier. Want dan kunnen we hier eventjes al die lampjes voor al die arme mensen in de lucht steken. Juist. En dan gaan we zo meteen zingen, hè.

0: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel 120 euro terugbetaald. Ja, tot 120 euro. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto5.
1: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. Tien om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.

0: Charles en Eddie, hier bij Joe op dinsdagavond met Would I Lie to You? Ik had 5 duo-tickets voor 5 gelukkige Joe-luisteraars die mij konden vertellen hoe de single heette die Jaap Reesema schreef voor onze actie Pakje van je hart. Dat was natuurlijk Jij verdient het. Dat antwoord wilde ik lezen in de Joe-app. Veel juiste inzendingen, maar ik kan maar 5 mensen gelukkig maken. Het is tenminste te zeggen, de computer kon dat. Hij heeft 5 namen op groen gezet. Ervan uitgaande dat de computer mannelijk is, kan ook een vrouw zijn, dan heeft zij er 5 op groen gezet. Anita uit Westende is dat, Isabel uit Lokeren, Dwight uit Gistel, Tanja uit Izegem en Mario uit Zwalm. Die mogen allemaal op onze kosten naar Jaap Reesema, nu vrijdag in het Concertgebouw in Brugge. Heb je ernaast gegrepen en wil je toch nog naar dat concert van nu vrijdag daar in Brugge, dan kan dat nog. De laatste tickets die staan nog te koop via concertgebouw.be. Zo meteen Pompeii met Bastille, maar nu eerst Weather Girls, It's Raining Man.
1: Hi, we're your weather girl. And have we got news for you?
2: You better listen.

Het is al even geleden dat we er nog iets van gehoord hebben. En op nieuw materiaal moeten we sowieso nog niet meteen hopen. Want deze zomer focussen ze vooral op festivaloptredens. Ze doen er heel wat, zo kriskras doorheen Europa. Maar bij ons houden ze helaas geen halt. Zometeen heb ik Daniel Pouter voor je met Bad Day. Maar eerst nog deze.

tijdloze classic die niet stuk te krijgen is toch deze Jolene van Dolly Parton. Ik zet in de Joe-app weer een nieuwe One Hit Wonder Battle klaar. Het is er eentje die ruikt naar het Eurovisie Songfestival deze keer. Twee One Hit Wonders uit dat circus zometeen.

0: Morgen Vroeg bij Sven en Anke. Woensdag is Krapulekesdag.
1: Want vlak voor het lange weekend en vlak voor een comeback komt Krapul en Axe nu al eens oefenen bij ons. Met zaterdag is Krapulekesdag.
2: Wel gaan feesten en als dat nog niet mag.
0: Maar morgen is natuurlijk echt ook wel woensdag en daarom Rick Torfs op bezoek met een heel pittig dilemma. Op veel werkvloeren gaat de jaloezie knetteren morgen.
3: Ook morgen word je weer vrolijk wakker met Sven en Anke.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Jij hebt de power met de Eneco-app.
7: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
8: Hoe weet jij dat, papa?
7: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
8: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
7: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
8: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
7: Nee, maar ik wel.
6: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.

0: bands uit de 80s. In Excess en The Original Sin.
1: One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle.
0: Vanavond is er de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. België moet ook aantreden zometeen, maar bij de boekmakers staan we op de 31ste plaats. Dus je moet niet kijken, we gaan sowieso niet door. Blijf gewoon bij Joe. Nu, om de Songfestivalsfeer er toch een klein beetje in te houden, heb ik vandaag een One Hit Wonder Battle met twee Eurovision eendagsvliegen. Want ja, er zijn dan wel artiesten die dankzij het Songfestival een grote carrière konden starten, zoals ABBA of Celine Dion of Johnny Logan of recenter nog Loreen. Maar er zijn toch ook een heel groot deel die er exact één hit mee konden scoren en daarna helemaal niks meer. Dat zijn dus One Hit Wonders geworden. Ik heb er nu twee in de Joe-app klaarstaan die in eigen land misschien nog wel wat meer hits scoorden, maar bij ons exact één. En jij kunt mee bepalen wie van de twee ik zo meteen nog eens ga spelen op Joe. En elke stem is daarbij belangrijk, want gisteren hadden we 49% tegenover 51%. Dus het is soms heel nipt. En het zou dan toch super jammer zijn dat jouw favoriet het net niet haalt. Dus doe de app open en kies helemaal bovenaan één van deze.

niet meedoen. Maar in 1998 was dat blijkbaar nog niet zo'n probleem. Want toen deden ze ook mee. En toen wonnen ze ook nog met deze Dana International. De eerste openlijk transgender die het liedjescircus won. Daar kun je dus voor stemmen. Diva van...

aangezien in 98 Israël won, ging dat circus in 99 naar Tel Aviv. En daar won deze Charlotte Nielsen, die zich tegenwoordig trouwens Charlotte Pirelli laat noemen, naar de man met wie ze getrouwd was. Was, inderdaad, want ondertussen is ze gescheiden en weer hertrouwd, maar toch heeft ze die naam Pirelli gehouden. In 2008 deed ze nog eens mee aan het Songfestival, maar toen kon ze geen potten breken, niet zoals in 99, dus toen ze won met Take Me To Your Heaven. Welke van deze twee wil je horen? Het is aan jullie in de Joe-app. Dana International en Diva of Charlotte en Take Me To Your Heaven. Stemmen.

Bee Gees and More Than a Woman. Er is veel gestemd in de Joe-app, maar het ging wel een bepaalde richting uit. Peter uit de Mint, die stuurt eerst nog... Foei Stijn, je moet wel wat vertrouwen hebben in ons land en mensen aanmoedigen om te kijken. Ja Peter, dat is waar, maar ik ben ook bekommerd om mijn luistercijfers en ik wil graag opslag in januari, dus ik ga niemand naar het Songfestival jagen. Blijf gewoon bij Joe, het is hier altijd gezellig. 22% voor de verliezer, dat is redelijk duidelijk, vrees ik. En 78% voor de winnaar, Claude uit Anzegem, die zegt... gewoon muzikaal gezien, dan graag Charlotte, Stefano uit Genk. Ik ga voor Take Me To Your Heaven. Mia uit Beveren. Ah, Charlotte, hè, topnummerke. En Bernard uit Deerlijk. Charlotte wint dat met twee vingers in de neus. Dat dacht tenminste toch Bernard. De vraag is, heeft hij ook gelijk? Had Dana International die 78% of had Charlotte die 78%? Die Charlotte natuurlijk. Het was redelijk uitgemaakt. De winnaar van vandaag.

Riding By van Natalia. En Riding By, dat klopt niet helemaal. Het was eerder Sailing By, want ze heeft net een reisje gemaakt op een katamaran, die Natalia. En als ik zo mag afgaan op de foto's op haar Instagram, was dat een heel plezierig

0: Maar ook een paar hits waar zakdoeken vol op zijn gehuild, zoals deze I Don't Wanna Miss A Thing komt eraan. En ik heb ook nog een stukje live muziek van Depeche Mode. Zometeen doen we ook nog een duik in het hitverleden. Voor het hitarchief gaan we naar 1974 en ra, wat er toen opeens stond. Straks heb ik het erover. Eerst nog een nieuws van 9, dat krijg je van Julie Isabeau.
1: Goedenavond. De Belgische Hanta-passagiers weten nog altijd niet of ze besmet zijn. Een spectaculaire politieachtervolging in Maasmechelen en een alternatief songfestival in Brussel. Het is nog altijd niet duidelijk of de twee Belgen die aan boord waren van de Hanta Cruise besmet zijn met het virus of niet. Ze zijn getest in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, maar de uitslag was niet duidelijk, zegt collega Laurent Stappers.
2: Ze willen echt geen fouten maken. Blijkbaar bij die eerste test, omdat dat een test is voor al die hantavirustypes, is de foutmarge gewoon te groot. En daarom zijn ze vandaag nog een tweede keer naar die stalen gaan kijken. Dat is een urinestaal, een bloedstaal en een luchtwegenstaal.
1: In afwachting van de resultaten blijven de twee in het ziekenhuis in quarantaine. In de buurt van Maasmechelen heeft de politie vanmiddag 3 mannen opgepakt na een spectaculaire achtervolging. De 3 werden al vanuit Nederland achterna gezeten door de politie met verschillende auto's en een helikopter. Uiteindelijk werden ze klemgereden. De verdachten hadden ook een grote lading drugs bij. Rond deze tijd start in Wenen in Oostenrijk de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. En daar is heel wat rond te doen, want Israël mag meedoen, ondanks het geweld in de Gazastrook. 5 landen, waaronder Nederland, doen daarom niet mee. Ons land neemt wel deel, maar in Brussel organiseert mensenrechtenorganisatie 11111 een alternatief songfestival uit protest. Els Hertogen.
3: Er zijn tal van artiesten en sprekers die optreden. Het zijn voormalige Eurosong-participanten zoals Laura Tesoro, Gustav, maar ook Dani, Isolde Lassoen en ook Palestijnse artiesten die optreden en een statement maken om te zeggen: voor ons is het niet business as usual.
1: Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. Minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
4: Dit is Joe.
5: Met Stijn Smits.

0: gesproken.
1: Ik heb Cupido gespeeld hier bij Joe. Ruben, die wilde zijn vriendin Sarah ten huwelijk vragen. En dus vroeg hij een plaat aan bij mij. Everything van Michael Bublé. Om dat met die gepaste muziek te doen, dat huwelijksaanzoek. En ze zei ja, zijn Sarah. Je moet de Instagram-pagina van Joe maar eens een keer bekijken om dat fragment nog eens te horen. Anastasia, die komt binnenkort naar ons land. Op 18 oktober speelt ze in het Koninklijk Circus in Brussel. Dat is nog echt wel een paar maanden. En toch is dat concert nu al helemaal uitverkocht. Die Anastasia is dus duidelijk nog razend populair. Je krijgt ze nog eens met Sick and Tired hier bij Joe.

Nog een applausje daarbij. Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Zometeen flits ik je naar het verleden met het hitarchief. Deze keer gaan we naar 1974. Dat was het jaar dat een heel frustrerend spel voor de eerste keer gespeeld kon worden. Het was een spel waar je redelijk handig voor moet zijn en goed bij moet nadenken met 6 vlakken en allemaal kleurtjes. Een spel dat pas in de 80's echt populair werd, maar de oorsprong gaat dus terug naar 1974. Quizvraag van de dag. Welk behendigheidsspel werd toen uitgevonden?

0: waar sneeuw poppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: Ja, die mens heeft alleen maar singles waar je vrolijk van wordt. Mika en Love Today.
1: Het hitarchief.
0: En nu zetten we de muzikale versnelling weer even in achteruit. En we gaan helemaal terug naar 1974. Dat was het jaar dat de Amerikaanse president Nixon moest aftreden na een schandaal waarbij afluisterapparatuur werd geplaatst in het hoofdkwartier van de Democraten. Het Watergate-schandaal. En 1974 was ook het jaar dat de Rubik's Cube, de Rubik's Cubus, werd uitgevonden door een Hongaar die effectief Rubik heette. Het grote commerciële succes volgde pas begin jaren 80. Maar in 1974 werd hij dus voor het eerst gebruikt. Anita, Manuel, Marino, er waren een aantal anderen die juist hadden die quizvraag in de Joab. Het wereldrecord om zo'n Rubik's Cube op te lossen staat trouwens op, en hou je nu vast, 2,76 seconden. Seconden dus, hè. 2,76 seconden om al die zes vlakken de juiste kleur te geven. En wat bracht de muziek in 1974? Wel, dit was de

0: Liefhebbers van het werk van Jacques Brel die weten natuurlijk dat dit een Engelstalige cover is van een nummer van Jacques Brel uit 71. Maar in 74 scoorde deze Canadees Terry Jacks er een hit mee. Seasons in the Sun stond toen op nummer 3.
1: Nummer 2.
0: De glam rockers van Mud die waren er in 74 ook bij met deze Tiger Feet. Dat was de nummer 2. En dan heb je natuurlijk deze nog te goed, de...
1: Nummer 1.
0: 74 was natuurlijk ook het jaar dat ABBA het Songfestival won. En ze gingen meteen naar 1.

0: Johnny Hates Jazz, here by Joe and Shattered Dreams.
1: Joe. De leste zijn de beste.
0: Ja, en nu is het weer aan jullie. De leste zijn de beste. Jullie kiezen het beste nummer van de hele avond. En ik ga dat dan draaien zo vlak voor het nieuws van 10. Gisteren had onder andere Annemie uit Mechelen Pas de Deux gesuggereerd met Rendezvous uit het Songfestival natuurlijk. En dat deed mij dan maar besluiten dat we misschien vandaag, omdat België zo meteen gaat aantreden in de eerste halve finale, voor de leste zijn de beste ook maar eens op zoek moeten gaan naar een nummer uit de rijke Eurovisie-geschiedenis. Ik heb er vandaag al een paar gedraaid, maar er zijn er uiteraard nog hopen meer. De ene al beter dan de andere en de andere al slechter dan de ene. Maar het maakt niet zo heel veel uit, zolang het maar plezant is om te draaien. Wat wil jij straks horen in De Leste zijn de Beste? Maar denk eraan, er moet dus wel een Eurovision-link zijn. Dat mag een winnaar zijn, maar dat moet niet. Dat kan bijvoorbeeld ook een inzending zijn die niet gewonnen is. Bijvoorbeeld Mochedades. Of Snap van, hoe heet ze ook alweer? Lin daar. Ik kan even niet op de naam komen. Maar je weet wel wat ik bedoel. Of een nummer dat België ooit gestuurd heeft. Ik heb nog nooit iemand zo lief gehad, bijvoorbeeld van Barbara Dex. Ik zeg maar iets. Het kan allemaal. Stuur het maar door in de Joe-app. Zolang het dus maar ooit op het Eurovisie Songfestival gestaan heeft. Of ik ga het zelfs nog uitbreiden. Misschien ook nummers die gewoon ooit in de running geweest zijn voor België om naar het Eurovisie Songfestival te gaan. Er moet gewoon een Eurovision link zijn. Laat het mij weten in de Joe-app.
1: De leste zijn de beste.

Zowel Linda uit Antwerpen als Annick uit Schilde sturen Soldiers of Love van Lilian Saint-Pierre. En het thema blijft actueler dan ooit, zei Annick er nog bij. Ja, klopt helemaal. Dus die zet ik zeker bij op mijn lijstje van kanshebbers. De winnaar in 2009 voor, wat was het? Noorwegen zeker, hè? Alexander Rybak en Fairy Tale. Een suggestie van Ilse uit Lebbeek. Oh, dat is ook wel heel lang geleden met dat viooltje. Heel erg aanstekelijk, want dat zegt ook Ilse er nog bij. Mooie vioolspel van Alexander Rybak. Het wordt een moeilijke keuze vandaag. For the last time. Mr. Eurovision natuurlijk. Hij won twee keer, onder andere in 87 toen het circus hier in Brussel doorging. Johnny Logan en Hold Me Now, een suggestie van Els. Frank Leo Palsburg, die wilde graag iets anders horen, iets wat opgewekters. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Ja, hij heeft de finale niet eens gehaald, omdat hij duidelijk iets mispeuterd had. Wat dat dan was, dat weten we nog altijd niet. Franka Leopoldsburg wilde dit graag horen. Europapa van Joost Klein. Ik heb nog nooit iemand zo lief gehad. Zo niemand als hier. In 93 trok Barbara Dex naar Ierland om daar ons land te vertegenwoordigen met deze Ik heb nog nooit iemand zo lief gehad. Luc uit Borsbeek wilde dat graag horen, want hij zegt, het is een geweldige zangeres. Dat is ze zo inderdaad. Luc, hebben we nog maar gemerkt bij Joe Christmas House, waar ze voor ons een optreden heeft gegeven. Ik heb al heel leuke suggesties dus, maar er mogen er nog altijd bij. Je kan ze kwijt in de Joe-app.

4 april volgend jaar, dan komt hij terug naar Vorst Nationaal. En dan zou je denken, ja, hij heeft nog maar pas 2 uitverkochte concerten gegeven in België. Dus dat nieuwe concert, dat wordt een beetje moeilijk om dat uit te verkopen. Ja, niet helemaal. Tickets gaan heel hard, ook al is het nog bijna een jaar. Je kreeg Eros Ramazzotti. Ik heb een hele leuke gekozen voor de Lesten zijn de Beste. Het is een Belgische inzending. Welke het is? Ja, dat verneem je zo. Eerst nog Britney Spears en nu George Michael.

0: Before you go, there's something I want you to have.
1: Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this...
0: Yeah, yes it is.
1: But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air.
0: Well, baby, I went down and got it for you.
1: Oh, you shouldn't have.
2: Britney Spears en Oops, I Did It Again zou een perfecte plaats zijn om het programma mee af te sluiten, wegens toch best wel leuk. Maar ja, ik heb een betere gevonden.
3: De beste zijn de beste.
2: Enfin, het is te zeggen, ik heb geen betere bon gevonden. Ludo heeft een betere gevonden. Goedenavond, Ludo.
4: Hoi, Dustin.
2: Zeg, Ludo, voor we eraan beginnen, die plaat van jou, volg je het Songfestival een beetje?
4: Ja, eigenlijk helemaal niet, nee.
2: Helemaal niet, jij niet, maar je vrouw wel, hè?
4: Ja, die zeker wel. Die is fanatiek aan het luisteren.
2: Ah ja, oké. Zeg, Ludo, je kent er dan blijkbaar helemaal niks van, maar je hebt wel, een, ja, of niet zoveel, je hebt wel een heel goede suggestie. Vertel eens, wat wilde jij graag horen?
4: Ja, ik had het nummertje van Nicole en Hugo graag gehoord, Baby Baby, omdat dat een topkoppel is die nooit het respect hebben gekregen dat ze verdienen.
2: Dat is
4: toch
2: absoluut zo, Ludo. En ook Claude uit Vichten die stuurde gemakkelijk deze keuze voor Lessen zijn de beste. Uit respect voor Nicole en Hugo, je weet wat je moet draaien. Ah ja, en ik ga het ook draaien, omdat er wel meer mensen dat nummer hadden aangevraagd. Ik zie ze daar nog staan, Ludo, met hun paarse pakjes.
4: Ja, ja. Dat herinnert mij ook nog wel.
2: In 73. En ze waren toen ook Lessen. Dus dat komt eigenlijk heel mooi uit, dat ze ook vandaag Leste, maar dan wel beste zijn, toch?
4: Zeker de beste. Alleszins helemaal akkoord.
2: Ja. Laten we ons met z'n allen dus even terugflitsen naar 73. Toen stonden ze daar in Luxemburg om ons land te vertegenwoordigen. Later hebben ze toch wel een klein beetje die erkenning gekregen, omdat ze toen ook de eerste waren die en zongen en dansten. En ze zijn daar een paar jaar geleden nog voor geëerd tijdens het Songfestival. En laten we ze dan nu ook maar gewoon eren, wijlen, Nicole en Hugo. Baby, baby. En een fantastische suggestie vond ik dat. Dus ik ga ze met veel plezier draaien. Heel fijne avond nog, hè? Dag Ludo. Dag.
3: Jo, de listen zijn de beste.

0: Zometeen stuur ik je de dinsdagnacht in met Joe Easy. Heerlijk uitbollen met Neil Diamond, Olivia Dean, Simply Red en Nick Cave en Kylie Minogue, om er maar een paar te noemen. Eerst nog een nieuws van 10, dat krijg je van Julie Isabel.
1: Goedenavond. De Belgische Hanta Cruise passagiers zijn niet besmet. Meer vacatures voor verpleegkundigen en Trump is onderweg naar China voor een staatsbezoek. De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet. Dat meldt de overheidsdienst Volksgezondheid. De twee zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. Nu is het dus helemaal zeker, ze zijn negatief. Ze mogen het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen verlaten, maar moeten thuis nog wel 6 weken in quarantaine. Want je kan tot 6 weken na besmetting nog symptomen krijgen. Er staan al maar meer vacatures open voor verpleegkundigen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar telde de VDAB zo'n 11.500 vacatures. Dat zijn er meer dan 200 meer dan het jaar voordien, hoort Katrien Schrijvers.
2: Er moet meer ondersteuning komen van mensen die starten in de job. We vragen ook dat er eindelijk een structurele oplossing komt voor de onkostenvergoeding van de vierdejaarsverpleegkundigen, de stagiaires dus. Jaar na jaar wordt daar maar een oplossing voor 1 jaar voor gevonden. Dat is nu al jaren aan de gang.
1: Gemiddeld worden er elke dag 31 vacatures gemeld voor verpleegkundigen. Het is vandaag trouwens de dag van de verpleegkundigen. De Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een staatsbezoek van 3 dagen. Dat bezoek stond eerst eind maart gepland, maar door de oorlog in Iran werd het uitgesteld. Trump zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Trump zei al dat hij wil praten over de oorlog in het Midden-Oosten. Maar de twee zullen het ook hebben over handel bijvoorbeeld. Het is al bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog een bezoek bracht aan China. Nog kans op buien, later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer, ook fris dan tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en ook wat zachter.
3: Dit is Joe.
4: Joe Easy.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, dat meldt Volksgezondheid. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen dus verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine. Journaliste Greet Hendricks.
2: Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen om te horen hoe het met hen gaat. Moeten zij ook zelf bijvoorbeeld hun temperatuur meten.
1: De twee zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. De grote brand op het militair domein van Leopoldsburg begin deze maand is vermoedelijk aangestoken. Dat blijkt uit luchtbeelden die de politie heeft geanalyseerd. Daar zijn verschillende brandhaarden op te zien. Het parket van Limburg heeft daarom een onderzoek geopend naar opzettelijke brandstichting. Bij de brand ging meer dan 20 hectare bos in vlammen op. En Amerikaans president Trump is vertrokken naar China voor een staatsbezoek van 3 dagen. Dat bezoek stond eerst eind maart gepland, maar door de oorlog in Iran werd het uitgesteld. Trump zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Trump zei al dat hij wil praten over de oorlog in het Midden-Oosten. Maar de twee zullen het ook over de handel hebben. Het is al bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog een bezoek bracht aan China. En het weer nog. Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. Minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer. En ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Op het Eurovisie Songfestival stoot onze Issila door naar de finale. Ze deed dat met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël gaat door. Tijdens hun optreden was er wel veel boegeroep en er werden ook pro-Palestijnse actievoerders afgevoerd. De deelname van Israël is omstreden door het geweld in de Gazastrook. Verschillende landen doen daarom niet mee. Zaterdagavond dan is er de finale. En de twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, dat meldt Volksgezondheid. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen dus verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine. Journaliste Greet Hendricks.
2: Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen om te horen hoe het met hen gaat. Moeten zij ook zelf bijvoorbeeld hun temperatuur meten?
1: Ja, de twee zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. En dan ook sport. Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-five finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De vijfde en laatste wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. Minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer. En ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.